the passion of the groove.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio AN Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden.

0: graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio...

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Leunzen, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Giek, vierman sterk, voor Muttets nou toch heen. Een uurtje op het Drentse platteland.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Heuze.

Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze.

0: Het is 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. En die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

down. Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reizen.

0: organisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. Twee anderen zijn gewond geraakt. De drie zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
1: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Run ahoy now.
1: Nog eentje dan.
2: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
2: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
1: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48.

0: zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
1: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Dit is Radio Anhunze.
2: Radio Anhunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Pekina, excuus. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
5: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
4: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
5: De olifanten van Botswana, NRV.
4: Of luipaarden in Sri Lanka.
5: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Libreflurken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Wim Boer.

0: Exact 30 jaar geleden was er een nummer 1 dit voor op de neus. Dat zijn Bangerhearts.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Een hele goedemorgen. Het is 10 minuten over 9 op deze 11e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Henk Westbroek terug op de Drentse Duizend. En Tower die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Ruben Hillen. Straks hoor je Why Tell Me Why van Anita Meijer. Maar eerst een andere Ruben. Namelijk samen niet alleen van Ruben Ludders.

0: Wat was het een enorme hit voor Anita Meijer. Why Tell Me Why.
1: Drentse douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Over hits gesproken, er staat er ook weer eentje nu op stapel, hoor. Het is namelijk even tijd voor ons terugblik op de Drentse douche. En die staat hele week in het teken van het goede doel. En natuurlijk ook andere succesvolle nederpopbands uit de jaren 80. Want het goede doel staat morgen namelijk in het podium in Hoogeveen. En vandaag sluiten wij de week af met Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. In de eerste editie van de Drentse douche.

Het kwam niet binnen op nummer 452. Bleef een beetje in de middelste regionen. In 2024 toch weer een lichte stijging, 296. En eind vorig jaar op 525 in de Drentse Nieuwsens. Henk Westbroek.

blijft bij deze ene grote hit voor Bloemse. Probeer het later nog met Ik wil lang haar en De Poes. Maar die hadden zelfs de tipparade niet eens. Dit werd wel een grote hit voor Bloem, even aan me moeten vragen. Straks een overzicht van het nieuws uit de regio. Dit is Jazzpolitie, liefdesliedjes.

0: zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Wark en het DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vandeveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
6: In Hogeveen.
7: Een extra wandje plaatsen op de bovenverdieping is mijn volgende project. Natuurlijk haal ik bij Bouwmarkt Schoonhoort de materialen. Want daar hebben ze alles op voorraad. Hout, isolatie, gipsplaten, noem maar op. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
9: Het is 9:30. Tijd voor nieuws uit de regio. Een overval vanmorgen om 6:30 op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen. Het is niet bekend of er iets buit is gemaakt of dat er wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. En een demonstratie van de zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk, het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. En 2 mannelijke mantelaapjes voor Wildland in Emmen. En dat is bijzonder, want de aapjes worden in het wild ernstig bedreigd. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv.nl en in onze app. Gert Voorman dan met het weer.
10: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je het ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. De namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. En vannacht 11 graden met een regionaal mist.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie,

0: heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en

0: Drentse slijper. Ideaal voor elke klusser.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Berendsen, de schatkist van Nederland.
1: Tijd om de schatkist van Nederlandse popmuziek in te duiken. En natuurlijk in ons terugblik op de Dresden Doezet doen we de jaren 80 nederpop. Maar na de 70's van vorige week ook tijd voor de 80's, maar dan in de schatkist. En vandaag als klapper op de vuurpijl mogen we zeggen Tower met See You Tonight. Nou, scoorde in de jaren 80 twee hits, See You Tonight dus en ook Going Home. Nou, de single die werd op 18 januari 1982 door DJ Frits Spits en de producer Tom Blomberg in het radioprogramma De Avondspits verkozen tot de 178ste NOS steunplaat van de week op Hilversum 3 toen nog. Tower en See You Tonight.

Loma Blanca. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met vandaag Ruben Hillen. Ik hoor je wellicht denken van wie? Ruben Hillen. Nou, hij was de winnaar van The Voice of Holland 2026. Hij bracht na de winst eerst zijn eerste single uit 20 Seconds. En nu is dus een opvolger aanwezig met A Higher Love. Dit is Ruben Hillen.

verenigt zich deze Paula Eduards met Ik Wil Jou uit 1979 alweer. Dat is tegen 10 uur. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur. Koffie en keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Treintje en Tjeerd. Oftewel.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan Sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
3: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
6: Blijenberg.nl.
7: Oh, die van die deuren.
6: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: De bladeren vallen en de

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Design en Outlet Ochtroep.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch

0: lege heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: 1976. Even rekenen, dat is 50 jaar oud alweer deze. Prachtig.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: ABBA en de Dancing Queen. En zeg je Dancing Queen, dan zeg je goedemorgen Marita. Ja, het is onze eigen Dancing Queen.
3: Dankjewel. Ja, het is een hele kleine stap hoor. Ja,
0: hele kleine stap, mooi. Nou, ik moet wel zeggen, jij zei tegen mij,
3: ja?
0: Ik mag misschien niet uit de school klappen, maar je had een beetje spierpijn, want je had s'avonds opgetreden en daarbij gedanst.
3: Ja, dat doe ik natuurlijk, hè, met die club voor mij, met de dames van Dwars. Mm-hmm. Ja, dan maak ik even reclame.
0: Ja, tuurlijk.
3: Woensdagavond hadden wij een optreden in Hoge Zand.
0: Ja.
3: Dat was hartstikke gezellig. Maar wij staan natuurlijk heel de tijd te dansen en te springen en te huppelen en sketches en we rennen heen en weer. Ja. Dus ik kwam hier gisteren en ik dacht, kan niet meer lopen. Oh.
0: Echt, hè?
3: Oh. Vandaag is het weer over, hoor.
0: Ik ken dat nog. Nou, wat ik dus van het weekend had, zo'n festivalletje,
3: ja.
0: Zo'n dagje.
3: Oh, zo.
0: En dan merk je dat je iets ouder wordt.
3: Ja,
0: we zijn hier niet om daarover te kletsen.
3: Nee.
0: We kunnen het overal over hebben. Maar we moeten even hebben over ons spel natuurlijk. Want we geven er nog 1, 2, 3, 4, 5 weg. Accu, boor, schroef, dingen.
3: Accu, schroef, boormachines.
0: Ja, die, klopt. En een haakse slijper doen we dat in dit geval. Met ons bouwplaatsspelletje. Oftewel Ed en Willem Bever, die lekker aan de klussen zijn en die graag een beetje muziek op de achtergrond willen.
3: Ja.
0: Nou, luister hier maar eens naar.
4: Hé hey Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
0: Makkelijk bij ze hebben.
3: Ja, het is echt heel makkelijk.
0: Echt. 0592 33 1188. Ze weggeeft je dit. Kom maar door. Sam Jeunen hier op een adjudente. Dit is Have a Little Faith.

0: Elvis Presley. En de Guitarman, What I Say.
1: Deze week maak je kans op
2: een accu-schroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Accu-schroefboormachine. Ik zou het een keer voor mezelf oefenen. Ja, want het is best een moeilijk woord.
3: Het is een tongbreker.
0: Ja, toch wel.
3: Ja.
0: Nelleke.
4: Hallo.
0: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Zeg jij het woord eens in één keer?
4: Ja, je loog tegen mij
0: te druk werken. Nee, ik bedoel de accu-schroefboorapparaatmachine. Daar zijn we aan mee bezig.
4: Oké,
0: we beginnen even opnieuw. Ja, goed. Nelleke, een hele goede morgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar bel je vandaan?
4: Emmekompas.
0: Emmekompas, hoe is het op Emmekompas?
4: Ja, goed hè, mooi weer, de zon schijnt, dus nou, wat willen we nog meer?
0: Heb jij vanochtend ook die mooie zonsopkomst gezien, of lag je toen nog op
4: een
0: door?
4: Ja, het was echt, nee hoor, het was al wakker en zet ik mijn pompoenenkraam aan de straat en toen was het helemaal mooi rood in de lucht. Dat was echt prachtig.
0: Ik reed daar van Weester over de A28 naar Assen toe en het prachtig! Echt schitterend, ja. Maar ze zeggen wel altijd ochtendrood.
3: Water in de sloot.
0: Water in de sloot.
4: Ja, maar het valt mee hier.
0: Valt mee, gelukkig maar. Hè.
4: Ja.
0: Hey, wat was jij aan het doen?
4: Ik verkoop pompoenen en daar was ik een beetje druk mee. Dus,
0: het is natuurlijk weer tijd.
4: Precies. Mooi herfst.
0: Ja. Heb je dan ook is een prachtig mooi kleurig gezicht voor jouw huis dan? Of,
4: Ja. Ik heb drie namen voor mijn huis staan. En die zijn prima mooi de herfst

0: duren.
1: Och.
0: En nou, alles wat te koop.
2: En dan is natuurlijk mijn vraag, is het een goed pompoenenjaar?
0: Ja, dat is een prima pompoenenjaar hoor, ja. Zeker.
1: Ja, hè? Ondanks de droogte en zo heb je daar dan niet zoveel last van.
0: Nee, dat valt mee eigenlijk. Ja. Dat valt mee.
2: Beetje stuur je.
1: Ja. Dat doe je gewoon lekker als hobby erbij, want ik rijd wel eens bij sommige plekken langs. En dat is een zee van pompoenen. Ik vind het prachtig mooi fleurig gezicht altijd.
0: Ja, het is ook zeker een hele grote hobby voor mij al. Wel 25 jaar, denk ik.
1: Ja, och, maar het betekent wel weer dat herfst eraan komt, hè?
0: Ja, precies. Ja.
3: Ook dat wel lekker toch, ja.
1: Ja, natuurlijk mooi. Heerlijk. En het is mooi ook als decoratie. Lekker.
0: Ja, dat is ook zeker. Ja.
3: Je kan er lekker mee koken, hè, met pompoen. Lekker soep van maken.
1: Een lekker soepje.
3: Heerlijk.
0: Ja, dat heb ik ook gedaan.
1: Hou op, mooi zo. Nou, we gaan ons spel spelen. Ik heb jou iets horen zeggen, maar ik draai hem toch nog een keer.
4: Hé, Bartje, sling die radio eens aan, joh. Yo!
1: Nou, dat horen wij hier, Nelke.
0: Ja, ik dacht dat het drukwerk was met jaloog tegen mij.
1: Dat zou heel goed kunnen. Hartstikke goed.
0: Nou.
1: Mooi zo. Hey, ik mag je feliciteren. Ja, want je hebt gewonnen een accu-schroefboormachine.
3: Goed zo.
1: Ja, en een Haagse slijper.
0: Nee. Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, toch? Nou, dan kunnen we heerlijk lekker mee klussen. En dan kunnen we hartstikke leuke dingen mee gaan doen. Blijf even een lijn, dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel. En ook een hele fijne dag.

niet eigenlijk als de Beach Boys. En toch was het er wel met Tears in the Morning. Het is 5 minuten voor half 11. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Maar eerst Lionel Richie.

0: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd? Dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Het is 10:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. Een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen. Het gebeurde rond 5:30. Het is niet bekend of er iets buiten is gemaakt of dat er bijvoorbeeld wapens zijn gebruikt. De verdachte is nog niet aangehouden. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek heeft dat lijkt op een Chinees teken. De emoties liepen hoog op gisteravond tijdens het debat in Hogeveen om de boeren te steunen. Op tafel lag een voorstel van Gemeentebelangen, Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk. Het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. Wel stelt de gemeente voor aan ouders om busjes te regelen om kinderen naar het zwembad in Bijlen te brengen voor zwemles. Maar veel ouders zien dat niet zitten. Een van hen is Debbie Pol.
7: Wij hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen en ik moet dan ook mijn andere 2 kinderen meenemen om voor de jongsten naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen.
6: Gemeentebelangen probeerden met een nieuw voorstel het besluit van de gemeente nog terug te draaien tijdens de raad gisteravond. De partij zegt dat de gemeente het zwembad bewust niet heeft onderhouden.

0: En Dierenpark Wildlands in Emmen verwelkomt twee mannelijke mantelaapjes. De komst van deze dieren, dat is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het Dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud en ze komen uit het Zweedse Göteborg. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
1: Dankjewel, Marita. Gert Voerman dan met het weer.
2: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. En namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. En vannacht 11 graden met een regionaal mist.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: 25 euro.
1: Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: deze Julian Lennon en Too Late for Goodbyes.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten over half 11. Robert is vanavond voor ons op Chuck. En volgens mij de Chuckbak, die had een beetje richting Smalbroek. Daar woont Aldert er volgens mij. Daar ben je redelijk in de buurt, denk ik, of niet?
3: Ja, ik ben op een zorgboerderij hier op Smalbroek. En ze zeiden al toen ik kwam van dat collega Albert Oosting hier ook regelmatig kwam. Nou, Albert Oosting die zal hier vast ergens wonen op Smalbroek. Je moet het nou even met Robert Oosting doen, dus dat is hartstikke goed. En ik ben dus op een zorgboerderij, Het Hof. En daar gebeurt van alles natuurlijk. Wij zijn hier voor een mooi project wat met voedselbossen te maken heeft. En Femmeke die hier achter mij zit, die kun je ervan kennen. Want als het over voedselbossen ging, dan kon je gauw bij haar uit. En die zit hier gehurkt.
4: Muizen.
3: Onkruid te trekken. Muizen, zeg je?
4: Muizen, ja, kijk. Hier zit geen woordjes meer aan.
3: En de moesjes die heb je eraf vreten?
4: Dat denk ik wel, ja.
3: Oh, kijk, en zo moet je altijd ook met de natuur, zeg maar, een soort strijd of een soort dans doen. Ja. Om te zorgen dat het allemaal goed komt. Ja. Hey, we zitten hier tussen allerlei jong spul. En boompjes en plantjes en struiken en bloem en melden zie ik. Dit zal hier niet helemaal horen.
4: Is eetbaar.
3: Is dat zo?
4: Hartstikke.
3: Ik heb de hele tuinen vol met staan, dus opeten is het devies.
4: Ja, je wil wel proeven, denk ik.
3: Kun je dit zo eten?
4: Ja.
3: Ik word hier niet ziek van.
4: Nee, zeker niet. Beetje spinazieachtig, beetje scherp.
3: Nou, ik zit hier nou dus onkruid te eten. Dus ik had me de morgen anders voorgesteld. Ik ben hier wel eens weggekomen dat ik lekkerder ding. Nou, ik moet zeggen, er zit een nootachtige smaak aan.
4: Dat is heel vaak met de klanten die we als onkruid bestempelen. Die smaken een beetje notig.
3: Ja.
4: Ja.
3: Nou, dus ik kan gewoon op de knieën door de tunen en alle melden opeten.
4: Ja.
3: En de bloempjes en de stengels, of is het alleen het blaad?
4: Nee hoor, allemaal. Nou, de stengels zou ik laten.
3: Oké, je bent wat bitterder.
4: Ja.
3: Goed om te weten, meldensalade dus vernaamd. Maar wij weten hier niet voor de melden. Wij zitten hier op de knieën tussen de struikjes en de boompjes. Want bij het hof staat achter in de tuin een hele riege aan jonge bomen. Dat heeft te maken met een project wat hier eigenlijk al gaande is.
4: Ja, ja, we hebben afgelopen winter in het project in Beiren, waar we eetbare ontmoetingsplekken aan het realiseren zijn. Dus allemaal plekjes in het dorp waar openbaar toegankelijk fruit, bomen, struiken, noten zullen worden geplant.
3: Mm-hmm.
4: En die bomen die hebben we in het afgelopen winter hebben we die geënt. Dus hebben we gemaakt. Dus we staan hier tussen de babybomen. En we zijn nu een beetje onderhoud aan het plegen aan die bomen.
3: Ja, nee, ik ben de zoon van hovenier. Dus ik durf te zeggen dat ik snap hoe het werkt. Maar enten, dit bent dus takken van fruitbomen die je afknipt.
4: Ja, het is eigenlijk heel leuk. Je hebt als je een zaadje in de grond stopt, dan komt daar een boom uit.
3: Mm-hmm.
4: Idealiter. Maar je weet niet wat voor boom. Althans, je weet dat het zaadje van een appel was, maar je weet niet of dat een lekkere appel wordt. Want het krijgt ook de genen van de papa en de mama en de opa en oma. En weet je dat allemaal mee? Dus je krijgt nooit je elstar terug, als je dat wil.
3: Als jij een zaadje van een elstarboom, stel wij hebben een hele lekkere appelboom in de tuin, dat zaadje uit Ruud, die doe je in de grond, dan is het niet vanzelfsprekend zo dat diezelfde appel aan de boom komt die als dan groeit.
4: Nee, dat klopt.
3: Okay.
4: Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Sterker nog, het is ook best een gok, want je moet 10, 15 jaar wachten voordat die boom uitgegroeid is en vrucht gaat produceren. Ja, en dan zijn ze meestal zuur en klein.
3: Ja. En daarom enden ze de takken van fruitbomen, van je weet dat die goede vruchten bevatten op een stam.
4: Ja, dus je knipt een tak af van de elstar, die knip je, je knipt ook de onderstam af,
3: ja.
4: Die plak je op elkaar. En dan hoop je dat

0: daar een boompje uitgroeit. En nou ja, zoals we hier kunnen zien, in ongeveer 80% van de gevallen is dat ook afgelopen jaar gelukt.
1: Vruchtbare grond hier.
0: Vruchtbare grond, maar ook zeker goede kwaliteiten van de mensen die dit gedaan hebben.
1: Ja.
0: En dat zijn de vrijwilligers van het project in Bijlen.
1: Ja, precies. Zullen we daar even gauw naartoe? Dan kom ik even in de been, want dan loop ik even naar een van de mensen hier. Hoe staat ze erbij?
2: Ja, mooi toch?
1: Ja, hè?
2: Volgens mij bent ze best geruit, ja.
1: Ja, volgens mij ook. Dit ziet er goed uit in ieder geval.
2: Vruchtbare grond hier op Smalbroek.
1: Ja, ik zit net al in dat werpt zien vruchten af. En wat bent dit voor soort vruchtboom? Allemaal appels? Of,
2: Ja, Femke die weet precies wat er staat. Maar volgens mij is het voornamelijk appel. Ja.
1: Je peer zeg je ook?
0: Appel en peren staan er.
1: Ja, juist. En deze boompjes worden straks hier allemaal in bijlen weer in de grond gezet.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Wij werden benaderd vorig jaar door Femke of wij een stukje grond beschikbaar hadden. Zodat wij mee konden werken aan het project.
1: Yeah.
2: En wij vinden het heel mooi dat we iets kunnen betekenen voor Bijlen.
1: Yeah.
2: Dus we dachten, ja, waarom niet? We hebben grond en we willen graag helpen. Nou, en samen met onze vrijwilliger Ernst hebben we dit opgepakt. En hij heeft het uitvoerende werk ook gedaan onder begeleiding van Femke. En daar zijn we heel blij mee.
1: Had jij Ernst al verstand van fruitboom voordat Femke en jij kennis aan elkaar kregen?
3: Nee, niet echt. Ik ben me eigenlijk anderhalf jaar geleden gaan verdiepen in het idee van de voedselbos.
1: Yeah.
3: En dat vond ik gewoon reuze interessant. Omdat je de natuur het werk laat doen. Je gaat de bodem niet verstoren. En dan eigenlijk werk je met de natuur mee. En dat sprak me enorm aan.
1: Ja, dat snap ik. En helemaal een mooi idee dat deze boompjes dus lokaal blijft.
3: Ja, zeker. Dus je kan straks ga ik zomer weer in Bijlen terugvinden.
1: Ja.
3: Als stapels aanzetten en peren.
1: En wat is nou het belangrijkste qua verzorging wat je geleerd hebt? Want ik bedoel, het snuiden van fruitboom bijvoorbeeld, daar komt volgens mij ook heel wat bij kieken. Is het al zo wiet of is dat nog niet aan de orde?
3: Ja, dat klopt, maar dat is nou nog niet aan de orde.
1: Okay.
3: Dit is nog gewoon een stammetje en uiteindelijk gaat het een boom worden en dan moet je gaan snoeien.
1: Ja.
3: Ja, dan ga je elk jaar de takken weer bij snoeien.
1: Ja, precies.
3: Ja.
1: En Femke, want bent er ook al plekjes aanwezig in Bijlen waar deze boom straks naartoe gaat?
0: Ja, er zijn in ieder geval op drie verschillende plek al plek toegewezen waar ze naartoe mogen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is gedeeltelijk gemeentegrond. Bijvoorbeeld bij een speeltuin. Waar ze in Bijlen Noord, waar ze heel graag meer schaduw willen creëren.
1: Yeah.
0: Maar ook, want er is bijvoorbeeld een zandbak en daar komt straks een noot bij. Die gewoon heel veel schaduw gaat geven op die zandbak. Zodat kinderen er weer kunnen spelen. Maar ook een picknickplek waar het heel leuk is om een fruithagel omheen te zetten.
1: Mm-hmm.
0: Maar een andere plek is op de rotonde bij de Dalmoweg. De driekwart rotonde die doodloopt.
1: Yeah.
0: Daar ligt een heel groot veld achter. En daar is gewoon heel veel plek voor bomen.
1: Dat tegen sporen aan.
0: Naar het spoor toe.
1: Yeah. Ja. En deze boom waar we nou bij staan om het verhaal maar even rond te maken. Wanneer kunt die de grond in? Ernst, weet jij dat al?
3: Nou, voor mij kan het nu al.
1: Is het zo?
3: Ja, zeker.
1: Dus
3: dit
1: najaar uitspitten, tenminste, ik weet niet wat de ideale tijd is om te planten.
3: Najaar winter.
1: Ja.
3: Dus ze zijn er klaar voor, toch?
0: Af is, dan kunnen deze het project in.
1: En dat gaat ook gebeuren?
0: Dat gaat ook gebeuren, ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi om te horen dat deze prachtige fruitboom, de enten die hier nou staat, dus binnenkort in Bijlen de verschillende plekjes zult openen.
0: Ja, nog iets over het andere project vertellen.
1: Oh, nou, we hebben nog 30 seconden.
0: Want dit doen we niet alleen in Bijlen, maar dit doen we door heel Drenthe. En op dit moment worden er allemaal op allerlei andere gemeentes ook groepen gezocht die mee willen doen. En mocht je daar nou in geïnteresseerd zijn, kom dan naar de informatieavond op 15 september in Vries.
1: 15 september in Vries informatieavond. En dan zoek je groep net als het hof die hier boompjes op kunnen kwellen?
0: Nee, we zoeken vooral vrijwilligersgroepen, buurtinitiatieven die
1: een project te dragen.
0: Een eetbare ontmoetingsplek willen realiseren in de buurt.
1: Nou, mocht je in Drenthe wonen en die kans is heel groot en je wil een eetbare ontmoetingsplek in je eigen omgeving, 15 september dus in Vries.
4: Hartstikke goed.
1: Alsjeblieft. En ik zie jou zo in de studio, Wim.
4: Ja, mooi. En als er nog mensen zijn die de tuin ter beschikking wil stellen, zodat jij er op een knijder heen kunt, 0492-3311-88.
5: Ja, ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Marita en de Munnik en Ren, Lenny, Ren. Ik hoorde jullie vanochtend ook, Marita, over 9-11. Je kunt er niet omheen natuurlijk, hè?
1: Ja, het is echt vandaag, denk ik, het gesprek van de dag.
0: Ja, en ik kijk dan heel veel wel de televisie naar die streamingsdiensten. En daar staan dan ook weer van die bepaalde documentaires over.
1: Ja.
0: En ik weet ook wel, ook toen in die tijd was twee Franse broers, twee cameramensen, die hebben toen ook, die waren daar onbedoeld ook bij. En die zijn toen met die brandweer in New York meegelopen. Die hebben ook een prachtig mooie documentaire gemaakt. Of prachtig mooi, het is niet prachtig mooi, maar
1: nee,
0: indrukwekkend.
1: Snap wat je bedoelt.
0: Dat is het woord inderdaad daarvoor.
1: Nou, weet je, ik zag van de week iets. Dat is volgens mij. Het was ook een documentaire. De nasleep van 9-11. Dat is een hele interessante. Nou ja, ook niet interessant, maar ook heel triest.
0: Ja.
1: Want na 9-11, door alle straling en alle stoffen die vrij zijn gekomen bij die terroristische aanslag.
0: Ja.
1: Zijn dus duizenden mensen nog overleden. Hè?
0: Ja.
1: Nog echt heel veel ziek geworden. En dat was van de week op televisie. Was ook erg indrukwekkend.
0: Het is ook een beetje onder de mat geveegd door Giuliani. Die was toen de burgemeester. En het gemeentebestuur. En nu zit er een nieuwe burgemeester. En die kreeg wat commentaar van Giuliani. Want die zei van, hij heeft een islamitische achternaam.
1: Ja.
0: En die zegt van, jij mag helemaal niet bij die herdenking zijn. En toen heeft hij 170.000 pagina's vrijgegeven met allerlei berichten waarover die vervuilde lucht.
1: Ja, dat precies. Dat werd echt inderdaad onder de pet gehouden.
0: Ja,
1: schandalig.
0: Mamdani heet die man. Die is volgens mij nu de burgemeester daar. Dus die schijnt er wel goed te doen. Ik zag nog, was ook een mooi documentaire, indrukwekkend, over mensen die elkaar 25 jaar niet hebben gezien, maar die toen elkaar gered hebben. De ene die de ander gered heeft.
1: Oh, dat is ook heftig.
0: En die hebben dan elkaar 25 jaar niet gezien. Dat zal best een gedeelte geregisseerd zijn natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Maar wel heel indrukwekkend. Ook mensen die bijvoorbeeld in een lift zaten en die met een raamwisser, want de glazenwasser van het World Trade Center, die zat daar ook in die lift, met een ruitenwisser de muur heeft kapot gekrapt, zodat zij uit die lift konden kruipen.
1: Nou, moet je nagaan. Jeetje, Mina. Heftig,
0: echt,
1: hoor.
0: Heel apart.
1: Nou.
0: Hey, en natuurlijk ook heel veel muziek die er toen ook mee te maken had. Nou, bijvoorbeeld

0: Bruce Springsteen die kwam toen net uit met zijn album The Rising. My City of Runes was daar wel een grote hit van. Nog veel meer. Allemaal muziek die wegkwam. Maar er was één, was heel toevallig.
1: Ja.
0: En dat was van de groep Live.
1: En ik weet dat nog op dat moment. Want ze hadden volgens mij nog niet zo lang een album uit. Want daar stond de Dolphins Cry ook op dat nummer. Dat was een hit voor ze.
0: Ja.
1: En toen waren ze eigenlijk gewoon van plan om dit volgende nummer uit te brengen. Maar het werd eigenlijk automatisch als een soort steunlied gezien na 9-11. Want het viel eigenlijk heel erg toevallig samen met elkaar. Hè?
0: Ja, klopt. En ze hebben toen ook het nummer gratis beschikbaar gesteld. Klopt. De steunbetuigingen.
1: Ja.
0: Het is een soort van een anthem geworden, in ieder geval voor die herdenking.
1: Ja.
0: En die vandaag dus ook weer overal zal zijn. Die ook wel op televisie is. En wat dan wel weer bijzonder is, is dat er zijn vier oud-presidenten aanwezig. Behalve de huidige president niet. Want die wilde namelijk niet komen, want hij mocht niet speechen. Het is daar bij die herdenking van 9-11 is het gebruikelijk de laatste 10 jaar dat daar geen toespraken worden gehouden.
1: Nee,
0: het gaat puur om het herdenken van al die slachtoffers die er geweest zijn.
1: Ze doen 6 bellen, hebben we vanochtend gehoord. Normaal gesproken 6, nu 7. Ook eentje voor de dodelijke slachtoffers van de nasleep.
0: Ja,
1: en ze lezen de namen voor van de mensen die omgekomen zijn.
0: Ja, en dat is dus de herdenking.
1: Ja.
0: Alleen die... ik moet het netjes houden. De huidige president van Amerika die gaat dus niet heen, want die mocht zijn toespraak niet houden. Dus zo gaat het.
1: Okay.
0: Hey, we gaan hem draaien natuurlijk ook hier op Radio Drenthe live. Die zijn ze met Overcome.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Terwijl pa en ma padella, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en ineens al voor €169.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
5: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij...
2: Voordeeluitjes.nl.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland... zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail... en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk... op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim €46.000. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de 2e doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een staalopstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0.

0: €1 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Hey,
4: schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

0: De muziek van Foreigner op Radio Rente, dat met Cold as Ice. Het is vandaag vrijdag de 11e september. En voor sommige mensen gewoon een werkdag. En andere mensen misschien wel een vrije dag. Maar andere mensen hebben een heel mooi weekend voor de boeg staan. Onder andere Gert-Jan Geltema. Gert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Dat is correct en daarmee juist, hè, volgens mij, of niet?
1: Ja, ja, morgen zaterdag 12 september werk ik 40 jaar op de muziekafdeling bij Van der Vee.
0: Alsjeblieft. En ik denk dat heel veel mensen die jou nu horen er ook meteen wel een beeld bij hebben. Oh ja, dat is die jongen.
1: Ik denk het wel, ja. Ik heb inmiddels wel wat minder haar als 40 jaar geleden, maar...
0: Daar mogen geen opmerkingen over maken.
1: Nee, heel verstandig.
0: Hey, maar 40 jaar in het vak, maar was jij al ben je op die 12e begonnen daar dan? Of?
1: Nee, ik ben... ik was 20. Toen ben ik daar begonnen.
0: Dus we zijn een beetje van
1: hetzelfde
0: bouwjaar. Je bent van 66 of zo dan, denk ik dan? Of,
1: van 66, ja, een mooi jaar.
0: Ja, en toen ik 20 was, toen kwam ik daar ook wel eens om wat plaatjes te scoren voor een discotheek.
1: Ja,
0: zo.
1: Zeker. Ja, ik ken nog wel een verhaal van jou over een maxi-zingel van de Pointer
0: Sisters. Oké, okay. Ik kan je nagaan wat je allemaal onthouden hebt. Ja, mooi. Hey, maar, neem ons mee naar die eerste periode. Dus jij als jong jochie, dan ben je dan als 20, dat je daar zo'n platenzaak binnenkomt. Hoe kwam je daar? Zat je al wat in de muziek? Was je geïnteresseerd? Of?
1: Ja, ik was sowieso altijd al lekker met muziek bezig. Top 40 luisteren en de hitkrant en muziekbladen kopen. En muziek, dat is gewoon, dat was mijn lust in mijn leven. Mm-hmm. En ik was aan het studeren. Ik ben in 85 heb ik een jaar econometrie gestudeerd. Maar dat was een behoorlijke pittige studie. Dus ik had zoiets van, nou, volgens mij moet dat maar... dat heb ik toen omgezet naar economie. En dat was ook de bedoeling dat ik economie ging studeren. Maar door privéomstandigheden thuis. Mijn vader was in 85 overleden. En ik had nog twee jongere zusjes thuis. En ik voelde eigenlijk wel een soort van verantwoording. Van als ik dan thuis was, dan was de rust al daar. En studeerde deed je dan in Groningen. Dus dan was ik niet in Westerbork, want daar woonde ik. En toen had ik zoiets van, nou, ik ga gewoon een tussenjaar nemen. En mijn moeder zei van, nou, dan moet je wel zorgen dat je ergens aan de bak komt. Dus ik heb toen een open sollicitatie geschreven naar V&D en naar Warenhuis van der Veen. En Warenhuis van der Veen reageerde het snelste met een belletje op een woensdagmiddag van de heer Lindstra. Zo van, kun jij ook vrijdag even, of kun je donderdag even langskomen voor een sollicitatiegesprek? Nou ja, dat heb ik toen gedaan. En ik werd toen doorgezaagd door Jan van der Veen van... hoe kom je hier toe om te solliciteren? En wat weet je van muziek en zo? En toen kwam het even over de Verrukkelijke 15. En Into Anua, die ken je misschien nog wel.
0: Juist,
1: dat was een hele dikke hit in de Verrukkelijke 15. Een geweldige hitlijst met allemaal nieuwe alternatieve muziek. En nou, ik klepte ze de hoorn van de kop. En hij zei van, joh, kom morgen maar gewoon eens even draaien. Een proefdraai van 9 tot 9. Dus inclusief koopavonden en al dus geschieden. En daar was ik natuurlijk als een snoepwinkel om daar te werken in de muziek.
0: Ja.
1: En dan kom je er natuurlijk wel achter dat er natuurlijk wel veel meer muziek is dan alleen maar de top 40 muziek. Dus dan ontdek je allerlei andere genres, instrumentaal, jazz, klassiek, country en western en noem het maar op. En ik ben daar zo ingerold met veel enthousiasme en dat was eigenlijk geen werken. Hè. Dat is gewoon net als jij lekker met je hobby...

0: bezig zijn. Ja. En natuurlijk zijn dat dingen die wat je dan een beetje kunt zien als werk. Maar het merendeel is gewoon lekker hobbymatig. Nieuwe muziek ontdekken, mensen enthousiast maken. En gewoon een beetje dom lullen over muziek zijn ze dan wel eens. Dat is dan een beetje een clichébeeld wat je hebt.
1: Ja,
0: maar ja, ik had eigenlijk zoiets van dat. Ik ga dat een jaar doen en dan ga ik weer verder studeren. Maar ik ben daar gewoon gebleven.
1: We zijn 40 jaar verder. Je hebt natuurlijk ook die hele
0: inderdaad.
1: Die overgang van vinyl meegemaakt naar CD, wat dan kwam. Vinyl was helemaal aan de kant. Heb je vervolgens de digitalisering. Heb je door de keer gedacht van, oh, ik weet niet of ik die 40 jaar wel volhou hier, of ik dat wel haal?
0: Nou ja, het is eigenlijk, daar hebben wij altijd wel een beetje voor gehouden. Ook mijn voorganger Jan van der Veen, die zei van, ik geloof altijd in een fysieke geluidsdrager. In 2001 hadden we wel dat een collega uit de branche uit Emmen, die zei van, joh, die kwam bij ons en daar stond een ticket van 1000 cd's. Van, joh, dat moet je allemaal zo snel mogelijk vanaf, want dat is einde oefening. En nou, we hadden zoiets van, nee joh, wij geloven in de muziek en de geluidsdrager. En de plaat die was in 2001 niet echt aan de orde, maar nog wel steeds een cd. En ja, de downloads deden een in-train streaming, was dat nog niet.
1: Nee.
0: Maar gewoon doordat je een heel breed assortiment hebt en niet te vergeten een paar voelsprieten op je hoofd hebt zitten van, waardoor je allerlei nieuwe muziek vroeg wist te traceren en die binnenhaalde. En
1: ja,
0: mensen aan de balie had van, heb je nog wat leuks? Nou, daar stonden achter dan echt vier rijen hoog, allemaal cd-tips. En die kun je alleen maar natuurlijk tippen door echt die muziek ook te kennen en te ademen. En dat is natuurlijk altijd vet leuk om nieuwe namen onder het publiek te brengen. Dus je merkte wel, zeg maar, dat de bestsellers qua aantallen, dat liep dan langzaam maar zeker wat terug. Maar er kwamen weer hele nieuwe muziekgenre, met name Roots en Americana. Daar hebben wij echt ons helemaal schil en verkracht. Ook doordat het team van de Witte Bal, die kwam altijd bij ons. En er was een leuke wisselwerking van, oh, heb je dit ook? En dan, nee, die hadden we dan niet, maar die bestelden we dan. Maar we hadden ondertussen wel weer een andere leuke muziek klaarstaan. Dus ja, dat is dat liep allemaal als een trein. En langzaam maar zeker kwam ook de LP wel weer eens terug van de mensen vroegen van, heb je ook platen? En in 2009, daar moest ik vanmorgen nog even aan denken, toen kwam de plaat Cats Lost van Cube in the Blizzard uit. Daar heb ik bijna 500 LP's hebben we daarvan verkocht. Met name die LP-versie, die ging heel goed, omdat daar ook dan een cd bij in zat.
1: Ja.
0: En dat gaf toen alles even aan van wat voor potentieel er in het vinyl zat. Ja, dus op een gegeven moment kregen we een bakkie voor de balie. En het waren eerst vier rijtjes en het werden acht rijtjes. En het werden weer een paar volle dozen met platen. En ja, je moest elke keer dat maar weer zien te presenteren. En je groeide ook langzaam maar zeker uit je jasje. Want we hadden natuurlijk wel die ruimte van cd's tot onze beschikking. Maar je was eigenlijk ook ruimte nodig voor die platen. En gelukkig kwam er een verbouwing.
1: Ja.
0: En kwam er een heel stuk bij. En nou ja, lang verhaal kort, het vinyl heeft een enorme glorieuze comeback gemaakt.
1: En nu weer en bijna het, denk ik, het grootste gedeelte bij jullie ook, denk ik, of niet? Wat vinden jullie?
0: Ja, dat neemt een heel groot stuk in. Maar ook de cd is gewoon gebleven, want mensen we denken wel eens van, oh, die cd is al lang dood, maar de jeugd die koopt ook LP's, maar ook cd's, omdat die cd's, ja, die zijn, dan kun je een klassieker van Limp Bizkit of Alice in Chains,
1: ja,
0: die haal je gewoon voor een tientje. Voor de plaat ben je soms wel 30 of soms 40 euro kwijt, dus het is, gaat heel mooi hand in hand.
1: Ja.
0: En wij merken gewoon dat er een enorme verjonging van ons publiek is.
1: Ja, dat is mooi.
0: De jeugd die heeft ons ook een beetje als hangplek ontdekt, en later luisteren doen ze dan eigenlijk niet, omdat je dat gewoon kunt streamen. Kijk, en dat streamen, dat is, ja, dat gaat een beetje hand in hand. Het is een hele mooie manier om muziek te ontdekken.
1: Ja.
0: En ja, dus mensen weten vaak al wat ze in huis halen.
1: Ach, mooi.
0: En die kijken, en soms dan vertellen ze al van, moet je horen, over vier weken komt er een nieuwe plaat van Olivia Dean uit met gekleurd vinyl.
1: Mm-hmm.
0: En dan komt een cd met Blu-ray audio uit, en die wil ik graag bij je bestellen. Dan kan ik die reserveren. En ja,
1: het is ook maar klein winkeltje.
0: Het is een hele bruisende werkplek.
1: Ja, en je hebt dus ook een paar van die zaken. Je hebt in Groningen heb je bijvoorbeeld de Plato, en bij jullie, dat is ook zo'n zaak die op zich ook in al die jaren naam hebben opgebouwd natuurlijk. Dus, hoe wordt er morgen een beetje bij stilgestaan bij je werk? Want als ik jou het woord laat, dan ben ik ongeveer tot 1:30 vanmiddag bezig, volgens mij.
0: Ja, dat is het mooie van het werken daar op de muziekafdeling, is dat je gewoon je klanten hebt en daar heb je gewoon leuke verhalen mee. Bepaalde mensen ken je al bijna een levenslang en je weet wat ze leuk vinden.
1: Ja.
0: En morgen is er wat live muziek. Ik had zelf toevallig, had ik Tim Akkerman gevraagd van, joh, die hebt een hele nieuwe album uit, die bij ons instoor doen, en die heeft toevallig een optreden in Emmen, dus kan hij mooi combineren. En
1: ja,
0: Robert Weston komt. Ja, en ik weet niet wie ze laten overvliegen. Ja, voor hetzelfde geld staat Bruce Springsteen daar morgen met een gitaar in de hand.
1: Nou, dat
0: ik laat me graag verrassen, Wim. Dus

0: Het was voor mij een mooie verrassende dag. En ik verwacht dat er veel muziekliefhebbers zullen komen. En ja, daar gaan we toch een beetje feestje van maken.
1: Ik weet dat jij ook een beetje Bruce Springsteen-fan bent.
0: Zeker.
1: Ja, dus.
0: Ja, dat was mijn eerste grote megaconcert die ik ooit meemaakte. Dat was Bruce in de Kuip in 88.
1: Ja, klopt. Ik was daar toen ook. Ja, mooi.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, en ik heb geen verrassing voor je. Hij komt niet, maar ik heb wel een nummer van hem klaarstaan.
0: Ah, dat is geweldig,
1: Tom. Gaan spelen. Nou, morgen in ieder geval een hele mooie dag gewenst natuurlijk daar.
0: Dankjewel, Wim.
1: En pensioengerechte leeftijd, die geldt voor jou denk ik niet, hè? Je gaat gewoon nog lekker door, hè?
0: Ik ga gewoon net als de Rolling Stones door, totdat ik heb er neerval.
1: Hartstikke goed, mooi zo. Bruce Springsteen is hier met The Rising, speciaal voor jou. Hey, mooie dag morgen.
0: Dankjewel. Joe, bedankt. Joe.

0: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
1: Na een geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
0: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Het is exact 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen is geld gestolen. Hoeveel, dat is nog niet bekend. De overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. De politie is op zoek naar hem. Opvallend is dat hij een tatoeage in zijn nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. De emoties liepen hoog op gisteravond tijdens een debat in Hogeveen om de boeren te steunen. Op tafel lag een voorstel van Gemeentebelangen, Forum voor Democratie, Echt Hogeveen en SGP Hogeveen. Zij willen dat de gemeente er bij het Rijk en de provincie op aandringt de nieuwe stikstofplannen van tafel te vegen. Hetzelfde geldt voor een variant op die plannen van de provincie Drenthe. Het voorstel haalde geen meerderheid. Een demonstratie van zwemmers gisteravond bij het gemeentehuis in Bijlen. Ze zijn boos over het plan van de gemeente Midden-Drenthe om zwembad De Smelte in Smilde te sluiten. Maar de gemeente is duidelijk, het geld is op en daardoor kan het zwembad niet langer open blijven. Wel stelt de gemeente voor aan ouders om busjes te regelen om kinderen naar het zwembad in Bijlen te brengen voor zwemles. Maar veel ouders zien dat niet zitten en een van hen is Debbie Pol.
6: We hebben natuurlijk allemaal kleine kinderen en ik moet dan ook mijn andere twee kinderen meenemen om voor de jongsten naar de zwemles te gaan. Dus dat kan gewoon niet. Ja, en het is natuurlijk ook een ontmoetingsplek. Er zijn heel veel ouderen die daar ook, die daar ook zwemmen. Die daar ook heel veel waarde aan hechten dat ze daar kunnen blijven zwemmen.
5: Gemeentebelangen probeerden met een nieuw voorstel het besluit van de gemeente nog terug te draaien tijdens de raad gisteravond. De partij zegt dat de gemeente het zwembad bewust niet heeft onderhouden. En dierenpark Wild Dance in Emmen verwelkomt twee mannelijke mantelaapjes. De komst van deze dieren is bijzonder, want de mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Het dierenpark in Emmen is de eerste plek waar mantelaapjes in een doorloopverblijf worden gehouden. Het gaat om een tweeling van 6,5 jaar oud, afkomstig uit het Zweedse Göteborg.
4: Leuk.
5: Leuk, hè?
4: Het schijnt ook dat die aapjes tussen het publiek gaan lopen, heb ik ergens gelezen.
5: Oh, maar dat deden ze vroeger natuurlijk ook al met de doodskoopaapjes. Die gingen gewoon op je zitten. Dat was hartstikke grappig.
4: Dus dan moet je je kast goed vasthouden.
5: Tot zover in ieder geval het laatste nieuws op Radio Drenthe. Wou ik nog even zeggen. Meer nieuws is op onze website natuurlijk en ook in de app.
4: Ben je klaar?
5: Ja, klaar.
4: Mooi. Dankjewel, Lisa. Gert Voerman dan met het weer.
7: Vandaag is er vrij veel bewolking. Soms zie je het ook een beetje zon. En van het westen uit gaat er af en toe wat regen of een bui vallen. Er zijn ook zeker droge perioden. De namiddag klaart het ook weer een beetje op. Temperatuur vandaag 19 graden met een matige zuidwestenwind. Vannacht 11 graden met een regionaal mist.

0: van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18 plus.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: de Boy op Radio Rente. Dat met zijn Annabel.
1: Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: De hond in de kat van de week, want het is vrijdag... en hebben we al even contact in ieder geval met Alwin... van het dierentehuis in Beilen. Alwin, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hebben jullie de vakantieperiode weer een beetje voorbij en goed afgesloten? Of,
3: Dat wel, alleen momenteel is de grijze golf op vakantie, hè?
0: Oh, de grijze golf, dus, wacht even. Neem ons mee. Want ik denk dat dat ook een beetje onze doelgroep is, dus...
3: Nou ja, de wat ouderen, dat kun je merken in de maand september. Dan is altijd de grijze golf, zeg maar. Dus het pension is nog lekker druk.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
3: nou, het valt nog lekker door.
0: Ik voel me daar wel aangesproken. Ik ga over 2 weken ook nog weg. Dus ik hoor ook bij de grijze golf dan.
3: Ja, precies. Ja.
0: Bedankt. Ja. Mooi. Ja. Nee, dat is mooi dat je ook een soort van vakantiespreiding dan hebt, hè?
3: Ja, nou, dat kun je gewoon merken.
0: Ja. Ja.
3: En nou. Nu staan er ook iets meer met John wat vaker en caravan... of vooral campersporthekken, maar die wat komen halen en brengen.
0: Leuk.

0: dat mooi. Prachtig dat je dat ook dat zo kunt beleven met elkaar. Leuk. Hey, we beginnen met de hond. En de eerste zin die ik uitgesprek is best wel lastig. Want ik heb soms wat lastig van een spraakgebrek. Maar Akira is een Shiba Inu.
1: Ja, een Shiba Inu. Dat klopt helemaal.
0: Oké, sommige mensen denken, wat heb je nu over? Maar wat is een Shiba Inu dan?
1: Dat is een kleine polhond.
0: Oh, oké.
1: Dus dan zitten de Huskies, de Akita's en dergelijke. Dat zijn de grote. Mm-hmm. Maar de Shiba Inu, dat is de kleine variant.
0: Maar ik heb die foto gezien. En zijn er ook tekenfilms gemaakt met dit beest of zo? Want het komt ergens enigszins wat bekend voor of zo.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk die hele bekende film. Hoe heet die? Met die, dat is de Akita, de grote versie.
0: Ja.
1: Die bij het trein ligt te wachten op zijn baasje.
0: Ja,
1: en,
0: nu.
1: Elke dag.
0: Juist hem. Kijk.
1: Ik weet alleen even niet meer hoe die heet.
0: Maar... Nee, maar het kwartje valt. Ja, klopt.
1: Ja, daar heeft dit ook wat van weg. Alleen dit is dan een stuk kleiner. Hè. Dit is 14 kilo, dus het is niet zo heel groot. Mm. Alleen qua karakter...
0: Okay.
1: Ja, dan is het wel weer echt een polhond. En over het algemeen zijn het niet de makkelijkste honden.
0: Nee, gebruiksaanwijzing.
1: Ja, hele duidelijke eigen wil. Echt heel erg eigenwijs. En je kunt zeggen wat je wil, maar ik doe toch lekker wat ik zelf zin in heb. Mm-hmm. Dat is echt wel een beetje dit ras.
0: Oké. Okay. En er is volgens mij één ding wat heel belangrijk is voor deze Akira. En dat is een beloning, want dan wil ik wel iets voor je doen, hè?
1: Precies, ja. Zonder beloning doet hij echt helemaal niks. Dan heeft hij echt even juist stikken lekker in.
0: Dus nee, okay.
1: Het is echt een die moet je belonen, anders doet hij niks voor je.
0: Nee. Je zegt iets van de pol, omdat erin zit, betekent ook dat hij wel wil werken en moet werken, of?
1: Nou, dat niet zozeer. Nee, dat is een Shiba Inu wat minder. Mm. Maar het zijn wel honden die beweging nodig hebben. En vooral het meeste wat van dit ras opvalt is gewoon het eigenwijze karakter. En Akira is dat ook wel een beetje. En dat is ook de reden dat hij helaas bij ons is gekomen. Omdat hij ook naar mensen niet altijd de makkelijkste is.
0: Mm. Oké. Okay. Een paar keer lees ik hier toch een traumatische ervaring met andere honden gehad. En dat kenmerkt daar ook wel een beetje, geloof ik, hè?
1: Ja, ze is in het verleden twee keer door een andere hond gebeten. Ja, daar wordt natuurlijk het vertrouwen niet beter van. Andere honden, die gaat ze uit de weg. Of wil ze aan de lijn inderdaad nog wel eens naar uitvallen. Puur uit angst.
0: Ja. Oké, hoe gaat dat met kinderen met Akira?
1: Kleine kinderen zullen wij haar sowieso niet meer plaatsen. Nee.
0: Nee,
1: dat zien ze ook. Dat was een probleem met de vorige eigenaar. Als Akira uit moest qua wandelen en dergelijke en een lijn om moest. En hij had geen zin. Of zij had geen zin. Ja, dan durfde ze ook echt wel te grommen tegen de baas. Mm-hmm. Kleine kinderen en dergelijke, dat gaan we haar niet meer plaatsen. Dat vertrouwen we gewoon niet.
0: Dus we wel wat oude kinderen. Wel, lastig denk ik om daar dan ook een goede baas en bazin voor te selecteren. Je moet echt weten waar je begint dus.
1: Het zijn echt... Ja, meestal hebben we voor deze... We hebben ze wel eens vaker. En vaak komen we weer bij mensen terecht die ook echt het ras kennen. Mm-hmm. Want dit zijn echt honden met een gebruiksaanwijzing.
0: Ja.
1: Het zijn geen honden die de eigenaar willen pleasen en alles voor je doet. Mm. Nee, deze vallen meer onder de categorie, net als katten, zeg maar. Ik heb personeel in plaats van een baas.
0: Ja, oké, goed.
1: Ja, past eigenlijk beter met dit soort honden.
0: Ja, tot slot, wat ik wel lees is ze zit wel graag in de auto en ze vindt het leuk om mee te gaan in de fietskar. En een welverdiende vakantie kan ze ook zeker van genieten. Nou ja, je begon net aan het begin over die campers voor de deur. Dan denk ik, hoppakee, win-win, hè?
1: Ja, dat moet dan niet zo moeilijk zijn.
0: Nee,
1: wat dat betreft gaat ze graag mee. En commando's kent ze, ze kan prima alleen thuis zijn. Ze loopt netjes aan de lijn. Er zijn ook heel veel positieve dingen.
0: Ja.
1: Maar je moet wel echt verstand hebben van dit ras. Wil je hier een leuke hond aan hebben. Want anders dan gaat het je echt tegenvallen.
0: Goed zo. Nou, dan hebben we nog twee katten. De broer en de zus. Ik denk Joelle, zo moet ik het uitspreken. En Boris.
1: Ja. Ja.
0: En 11 jaar oud.
1: Dus beide 11 jaar oud en eigenlijk dik gezellig bij ons, zeg maar. Mm-hmm. Ze zijn allebei behoorlijk aan de maat.
0: Oké, ja.
1: Ja.
0: Zie ik ook wel in de foto, klopt.
1: Ja, je ziet zeg maar een heel groot lichaam en dan ergens zit nog een kopje gestopt aan de andere kant, als ze de andere kant op kijken. Mm-hmm. Het zijn twee bij ons gekomen omdat de eigenaar is overleden. Het zijn broer en zus.
0: Ja.
1: Het zijn binnenkatten die gewend waren om af en toe even buiten op het balkon te komen. Maar niet echt gewend zijn om echt buiten rond te lopen. En we zoeken eigenlijk weer een plekje waar ze samen terecht kunnen.
0: Ja.
1: En waar mensen een klein beetje een dieet in gaan zetten, zeg maar.
0: En nu lees ik en je zegt dat ook van hun eigenaar was overleden. En ze waren daar merkbaar vanuit het veld geslagen. En ik heb altijd gedacht, en ik zit al wel naast, dat de liefde van een hond voor een baasje heel anders is dan de liefde van een kat voor een baasje.
1: Nou, maar hoeft niet altijd, hoor.
0: Nee,
1: de katten hebben ook echt wel dat die qua gedrag anders kunnen reageren bij een overlijden. Ja,
0: toch wel.
1: Ik heb het zelf gehad.

0: met een hond van mij die overleden was, een van mijn katten, die, want ik laat mijn dieren altijd afscheid nemen dan. Ja. Maar een van de katten die kropen bij de man, gingen bij je liggen.
1: Ach, ja. Oh, ja, lief.
0: Ja. Ja, dus ook katten die hebben dat zeker wel door.
1: Mooi. En dit stel gaat gewoon ook samen weg natuurlijk, hè?
0: Ja, ze zijn altijd samen geweest, hun hele leven al. En we willen eigenlijk ook samen dat ze weer een goed plekje krijgen. Ja, dat zou het mooiste voor ze zijn. Kijk, ze zijn niet gewend om naar buiten te gaan, maar dat kunnen ze uiteraard nog leren. Of een omheinde tuin zou ook mooi zijn. Maar in ieder geval dat ze ook iets meer beweging gaan krijgen, ja, dan dat ze nu gehad hebben. Dat is wel verstandig.
1: Nou, één ding scheelt wel, met het formaat van Boris, hij springt niet zomaar over de schutting heen. Dus,
0: Nee, ze gaan er niet zomaar vandoor. Nee, deze kun je wel bijhouden. Ja.
1: Dat scheelt. Alwin, hoe komen we met jullie in contact?
0: Dat kan telefonisch via 0593-52-32-32. En natuurlijk het makkelijkst via onze website dierenasielbeilen.nl, waar alle dieren opstaan die momenteel een plekje zoeken.
1: Hartstikke goed. En namens iedereen van de Grijze Golf zeg ik nog een hele fijne werkweek. En we spreken elkaar volgende keer weer.
0: Helemaal goed.
1: Yo, Alwin, hoi.
0: Yo, hoi.
1: Nick Kershaw nu hier op Radio Drenthe. And I won't let the sun...

0: woman I need. Om 11:55. Marita.
1: Wim.
0: Het is zover.
1: Oh.
0: Het moment is gekomen.
1: Dat we gaan zeggen.
0: Ja. Het is alweer afgelopen. Oh, nee, dat zouden we niet doen. Hè? Sommige mensen vonden het dan niet leuk dat we dat
1: Er was maar één iemand die dat vervelend vond.
0: Eén iemand?
1: En, ik, okay. En eigenlijk zei ze, ach, mag ook wel, is ook wel grappig.
0: Ja. Hey, volgende week weer?
1: Volgende week weer?
0: Nou.
1: Maar zeg nou even.
0: Fijn weekend.
1: Nee, wat? Het is alweer vrijdag.
0: Oh ja,
1: oh.
0: Het is alweer vrijdag.
1: Gaat dat snel, hè?
0: Ik ga even opnieuw. Dat is, ja, we moeten
1: dit is zo jammer.
0: Ja, oké. Okay. Marita.
1: Wim.
0: Het is alweer vrijdag.
1: Oh, wat gaat dat snel, hè?
0: Alsjeblieft.
1: Nou.
0: Hey, volgende week weer?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Hey, fijn weekend.
1: Fijn weekend.
0: Tot slot, Linda Ronstedt en You're No Good. Fijn weekend en tot maandag.

0: maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
5: Met de Marktkoop-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkoop Meppen. Kijk op marktkoopmeppen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft twee agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artikel.

0: artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Ze doet dit jaar mee aan de slimste mens.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Carol Emerald, back it up was dat. Ik geloof ergens eind september dat ze voor het eerst te zien is. Ja, en geen idee hoe lang dat dan ook standhoudt, hè?
3: Nee, het kan na één aflevering natuurlijk voorbij zijn.
0: Maar goed, ik vind het altijd wel dapper als je daar mee doet.
3: Ja, als je die eerste aflevering, als je die maar doorkomt... dat is volgens mij de grootste angst van heel veel deelnemers. Ja. Dat je toch in ieder geval wel één ronde, één dag verder wil komen.
0: Ja, ja. Nou ja, Carol Emerald dus ook. Slimste wens. Hey, goedemiddag en welkom.
3: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Ja. Jij houdt al het nieuws in de gaten. Er is weer van alles aan de hand, hè? Dat begon vanmorgen al goed.
3: Ja, nou inderdaad. De overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen... waarbij geld is gestolen. Nou, hoe groot dat geldbedrag is, dat is nog niet bekend. De overvaller die bedreigt het personeel met een vuurwapen... is toen op de vlucht geslagen. En opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben... die lijkt op een Chinees teken.
0: Oké. Okay. En dan ook nog het Atlas Theater in Emmen.
3: Ja, de hele maand dicht vanwege lekkage. Het gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. Veel waterschade had die lekkage tot gevolg. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. Ja, en allerlei voorstellingen kunnen nu niet doorgaan. Mensen die kaartjes voor voorstellingen hebben gekocht in de grote zaal... die krijgen bericht van het Atlas Theater. Ja. Maar hoe lang het allemaal gaat duren, dat is nog onduidelijk.
0: Nou, zodra wij meer weten, melden we dat uiteraard. Jij praat ons bij op de radio, maar je vindt het ook altijd terug... in de app en op de site rtvdrenthe.nl. Wat gaan we vanmiddag nog meer allemaal doen? Nou, we gaan weer zo'n accu-schroefboormachine weggeven... en een haakse slijper. Hartstikke handige apparaten. En we gaan natuurlijk even buurten. Geen idee waar we terechtkomen vandaag.
3: Nee, dat is altijd natuurlijk de grote vraag. Kan dichtbij zijn, kan ook echt in een uithoek zijn van de provincie. En Robert krijgt natuurlijk een opdracht mee. En die hebben we net al even verzonnen. Nou, dat is wel een leuke, toch?
0: Ligt hier klaar, inderdaad. De envelop is nog gesield, dus hij mag hem ook niet openmaken... eer hij is op de plek waar hij vandaag gaat zijn. En wat het is, ja, we zeiden het al, we hebben geen idee. Hier in de studio staat een hele grote soort van kauwgomballenmachine is het. De grote tombola noemen we dat. Dat is allemaal gevuld met balletjes en daarin zitten plaatsnamen en streken en gehuchten bij ons in de provincie. Ja, en daar rolt zometeen eentje uit. Geen idee.
3: En Robert zal wel de hulp nodig hebben van inwoners uit die plaats.
0: Zeker weten. Voor de opdracht in ieder geval. Wat dat is, dat hoor je zometeen. We gaan er zo een beste slinger aan geven. Naar de Pointer Sisters op Radio Drenthe en Fire.

0: Pointer Sisters and Fire. Het is bijna 11:45.
1: Even buurten.
0: Laten we maar gauw een balletje trekken uit de grote tombola, zodat jij de studio in Elsen kan verlaten, Robert. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lijkt me een heel goed idee.
0: Fijn dat je weer terug bent, lekker vakantie gehad.
2: Oh, heerlijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar ook wel weer lekker dingen om aan de bak te gaan, of niet?
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben een week aan het werk en ik ben wel weer toe aan vakantie. Dus, maar goed, nog een jaar wachten.
0: Het is toch één grote vakantie, dit?
2: Is het allemaal goed gegaan de afgelopen weken hier?
0: Ja, kon er mee door.
2: Ja.
0: Nee, ging hartstikke goed. Nee, hoor, helemaal prima. Waar waren we nou uit mijn hoofd? Winden waren we vorige week, vrijdag. Ja. Omerietje, die zit hier. Help me even. Wat was het nog meer? Winden. Ik moet dat altijd weer...
3: Winden en Wittelte een keer. En
0: ja,
3: tussendoor weet ik het even niet meer.
0: Ja.
3: Wittelte bij de alpaca's.
0: Maar, ja. Oh, die hadden heel veel.
2: Ik heb net al even verteld, maar er ben precies drie balligies uit de tombola. Dus het klopt precies met hoe ik het achterlaan heb.
0: Ja, ga maar
2: draaien. Zal ik eens even kijken wat er allemaal in zit?
0: Ja.
2: Wat er nog in zit. Moet eerst even op zoek naar geld. Oh ja, kijk eens even. 50 cent erin. Slinger aan de raad. En... daar komt een... ik moet even naar de knieën, dus maak maar meer lawaai als een. Zullen we die vakanties maken hebben. Een groen met geel balgie. De favoriete kleuren van David van der Spoel. En we maken hem los. En dat stiep erop. Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Waar ga jij vandaag?
2: Ik heb de duim op één puntje van het papier en ik zie nog geen tekst. Dus het is een heel klein plaatsnaampje. Dalen!
0: Dalen?
2: Nou.
0: Oh, dat is mooi.
2: Dat is heel mooi, ja.
0: Dat is hartstikke mooi. Ja, op een gegeven moment ben je ook helemaal vergeten waar je allemaal al geweest bent en zo, hè?
2: Ja.
0: Maar Dalen is inderdaad nog niet.
2: Ik heb verschillende keren in Dalen West. En wat mij altijd bijbleven is dat een hele ploeg fanatieke vrijwilligers daar altijd gangs is in het dorp om van alles te doen. En daarvan het één dader ongeveer Henk. Een ander dader Jan, geloof ik. En ik geloof ook nog eens een paar Kezen. Dus het was ontzettend verwarrend. Als Jan, Henk of Kezen roept daar in het dorp, dan huilt hij wel een.
0: Ja, nou, Dalen ga je ontdekken vandaag.
2: Hoe twee muls.
0: Hoe lang zal het rijden zijn ongeveer?
2: 37 minuten.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh.
2: Dan... 38 ga je aan de snelheid al.
0: Dat weet jij heel erg goed. Oké, Dalen staat centraal vandaag. Mocht je nu luisteren en in Dalen wonen... dan bij deze graag bel me naar de studio of app me naar de studio... als je Robert even langs wil hebben. 0592-33-1188. Zet Dalen in het zonnetje vandaag. Je krijgt een opdracht mee, die heb ik hier ook voor je.
2: Ik had hoop dat het vergeten was.
0: Nee, want we hebben deze keer ietsje uitgebreid. Je krijgt een envelop mee.
2: Oh jee.
0: Ja, het is lekker weer terugkomen. En je krijgt dit mee... En dat is een klapblok en een pen, maar die mag je nog niet openmaken.
2: Okay.
0: Mag je
2: nog niet, ik mag er nog niks... ik hoef niet te tekenen of zo, hè?
0: Want dat zie je straks allemaal wel.
2: Ik beloon dat ik de opdracht niet haal. Maar,
0: het is radio. Hou hem nog even dicht.
2: Ja.
0: Open zometeen als je in Dalen bent de opdracht die je dus in Dalen moet doen. En bel me naar de studio, mocht je in Dalen wonen. 0592-33-1188. Jij stapt in de auto en zet je de camera weer aan, zodat we mee kunnen kijken?
2: Ja, die ziet al aan als goed is. Dus je ziet nog de parkeerplaats. Dan, maar dan komt het helemaal goed.
0: Helemaal goed. Hebben we zo meteen weer contact. Dankjewel en succes, Robert.
2: Yo.
4: Even buurten.
1: Anouk in de middag.
4: Radio Drenthe. Leer.

Freddie Mercury en The Great Pretender. En daarvoor Dennis Hendrix, hij won met het liedje Geef Nooit op het Songfestival Drenthe van dit jaar. We werden al gebeld, wat mooi! We gaan naar Dalen toe vandaag. Dalen gaan we ontdekken en Bea die belde. Ik ga nog niet te veel verklappen, maar het eerste adresje is binnen. Woon jij ook in Dalen of wil je iets vertellen over Dalen? Laat het ons even weten. 0592 33 11 88.

0: Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote

0: grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
4: Blijenberg.nl.
5: Oh, die van die deuren.
4: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op HellerenHeller.nl.
6: Bijna 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Gerente.
7: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is de hele maand dicht. Dat komt door lekkage. Het gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag. De lekkage zorgde voor veel waterschade. En niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. De situatie in het Atlas Theater wordt per week beoordeeld. Bezoekers die al een kaartje hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanochtend op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld gestolen. Hoe groot die buit precies is, dat is nog niet bekendgemaakt. De overvaller bedreigde het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. En de gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis. Tess Kist van 11 jaar is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. Met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. De kinderburgemeester is een jaar lang de stem van kinderen in de gemeente. Imae Lamere is tijdens dezelfde bijeenkomst geïnstalleerd als hulpkinderburgemeester. En zij wordt volgend schooljaar dan de kinderburgemeester. Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
6: Ger, dankjewel. Gaan we van Ger naar Gert, want dat is onze weerman van vandaag. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Anouk.
6: Hallo, Gert. Hey, klaart het nog wat op? Wordt het nog droog vandaag of niet?
8: Nou, in de loop van de middag en begin van de avond zul je wel zien dat de meeste regen naar het oosten wegtrekt. Een zwak front ligt nu een beetje over het westen van Drenthe heen. In Eelde al 1,6, Havelte en Vledder 1 mm en Zwilde 0,5. Dus vanmiddag bewolkt. Af en toe wat lichte regen of een bui. In de loop van de middag wordt het wat droger, een matige zuidwestenwind. Actueel temperaturen nog ruim 18 graden in het oosten, terwijl 15 graden in het westen. Dan komt dat het in het westen regent. En vanmiddag is het dan 17 tot 18 graden. En als de tijd wat langer droog blijft, wordt het nog 19 graden. Vanavond is droog, dat zei ik al. Vannacht zitten we in de vochtige lucht en dan gaat er plaatselijk mist ontstaan. Ik denk een voorkeur voor het oosten en het zuiden van de provincie, maar misschien ook hier en daar wel in het noordwesten. Koelt af, 11 tot 12 graden. Morgen toch een heel ander weerbeeld. Moet eerst even natuurlijk die mist opruimen. Dat gaat wat langzamer dan een maandje geleden. We zitten tenslotte in september. Maar de middag komt de zon er toch regelmatig bij. En dan temperaturen, als het een beetje goed meewerkt, die zon van een graad of 20, 21. En dan zondag, ja, dat passeert er weer een vorm met regen. Dus we hebben echt een wat wisselvallig weerbeeld te pakken.
6: Ja, als we erop uitgaan, moeten we de zaterdag pakken.
8: Dan zou ik zeker de zaterdag pakken. De zondag is duidelijk minder. Er zit een hele band met regen. Die loopt van west naar oost over het midden van het land. Er zit een kans in dat die in de loop van de middag, dat we ten noorden ervan komen, dan zal het weer wat droog zijn. Dus misschien in de middag, als men er even op uit wil, zou kiezen voor de middag. En mocht je toevallig een vrije maandag hebben, die ziet er wel weer goed uit met redelijk wat zon en droge condities. En dan misschien wel 22 graden.
6: Och, dan klimt het weer op. Oké, Gert, mooi weekend. Doei, doei.
8: Zelfde.
6: Doei. Ja, vooralsnog vooral regenachtig. Als je meekijkt ook naar de beelden op TV Drenthe, dan zie je dat Robert inmiddels de studio in Assen heeft verlaten en onderweg is naar Dalen.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen.

0: armen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
3: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
3: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
3: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
7: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Deze week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Het is onderweg naar Dalen om Dalen te ontdekken vanmiddag en ons bij te praten over Dalen. En het ook te laten zien trouwens, want hij heeft de camera mee. Dus als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je zometeen ook beelden vanuit Dalen. Hij is nu nog onderweg en hij valt echt wel met zijn neus in de boter, hè?
1: Nou, inderdaad, want ze hebben een feestje te vieren in Dalen. En dat eigenlijk al het hele jaar lang, want het dorp bestaat 750 jaar. Dat is een mooi jubileum.
0: Wat zullen ze er allemaal aan doen? Ja, dat gaat hij vast allemaal achterkomen.
1: Ja, nou, één dingetje heb ik al vastgevonden. Dat is volgende week zaterdag. Dan is er een bijzonder theaterproject, het Viergangen Theater. Dat is een voorstelling waarbij het publiek niet in een theaterstoel zit, maar al wandelend vier locaties in het dorp bezoekt en onderweg ook vier verhalen uit de geschiedenis van het dorp beleeft.
0: Wat superleuk.
1: Ja, dat is heel leuk bedacht natuurlijk.
0: Ja. Ja. Oké, en wat er verder allemaal te doen is, daar praat hij ons natuurlijk wel over bij. Maar wat weten we nog meer over Dalen?
1: Nou, het dorp bestond al in 1276 en vandaar dus 750 jaar inmiddels al Dalen. Maar het werd al bewoont het gebied sinds de prehistorie. Nou, tegenwoordig wonen er zo'n kleine 4000 mensen. Die tellingen lopen nog een beetje uiteen. Wat we konden vinden, 3500 wordt er wel gezegd. Maar ik zie ook cijfers van bijna 3900. Nou, naast een 14e-eeuwse Nederlands hervormde kerk zijn er nog allerlei mooie dingen te zien, ook in Dalen. Want het dorp telt heel veel oud-Drentse boerderijen en fraaie jugendstilpanden. In de Olle Bakkerij is een oude bakkersoven uit 1832 te bewonderen. En opvallend in Dalen zijn ook de twee stellingmolens. Dat zijn de museummolen Jan Pol. Kregen we ook al een tipje over binnen via WhatsApp. En de Bente. Beide zijn nog in bedrijf en ook toegankelijk voor bezoekers. En omdat ze aan weerszijden van het dorp staan, wordt Dalen ook wel het dorp tussen de molens genoemd.
0: Oh, mooi.
1: Nou, de omgeving van Dalen die kenmerkt zich door essen en veenontginningen. En langs het dorp loopt ook het Drostendiep. En in en rond Dalen kun je ook prima wandelen en fietsen. Er zijn vier wandelroutes bedacht die ieder een eigen thema ook hebben.
0: Leuk. Er is genoeg te beleven in Dalen. En hoe groot is het qua winkels, horeca, scholen, sportverenigingen?
1: Nou, volgens mij best wel, heb je daar best wel wat te vinden. In ieder geval VV Dalen ben ik zelf ook wel eens geweest. Ja. Dus die voetbalclub heb je er wel. En er zijn ook wel voldoende winkels in het dorp. En groot feest. Dus ik weet niet of Robert daar dan ook iets van meekrijgt. Of er ook allerlei dingen hangen. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen, toch? Ja. Dat daar iets van banieren hangen nog met Dalen 750 jaar. Dat zullen we zo op beeld hopelijk ook nog te zien krijgen van Robert.
0: We gaan het ontdekken. Ik ga zo meteen contact zoeken met Robert, want hij is onderweg. En dan ga ik Bea ook even terugbellen. Want Bea belde ons met een tip.

0: ik dat wel willen. Gewoon een dagje extra in de week. Altijd tijd tekort op een of andere manier. De Beatles zijn dat met Eight Days a Week.
1: Even buurten.
0: Robert, onderweg naar Dalen. Waar ben jij inmiddels, Robert?
2: Kieken, hectometerpaal. Nee, dat is flauw. Het is trouwens hectometerpaal 77,1 op de N361 tussen Bijlen en M. En ik nader nou het badje Aalderveld. Nou, dan kun je wel bedenken waar ik ongeveer ben. De afslag is nog 500 meter, dan ga ik eraf via Zwelo, Aalden. We komen dan allemaal nog meer langs. Meppen. En dan zo richting Dalen, dus het met een minuut of... Nou, we zullen wezen 12, 13, 14, 15 misschien, ben ik in Dalen.
0: Hartstikke mooi. En je valt, we zeiden het net al, met je neus in de boter. Want het is een feestjaar voor Dalen. Het dorp bestaat 750 jaar. Dus we zijn heel benieuwd wat je allemaal aantreft als je het dorp binnenrijdt. Hé, Robert, ik denk 20 minuutjes geleden gebeld door Bea, die ik nu weer aan de lijn heb. Bea, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Het is ook een beetje een feestdag voor jou, hè?
3: Jazeker.
0: Wat is er aan de hand in Dalen?
3: Onze zwager Gerard wordt vandaag 70.
0: En jij dacht, hoe leuk is het als Robert even daar langs gaat voor een gebakje?
3: Ja, ja, ja.
0: Robert, heb je daar zin in?
2: De vraag is denk ik ook hoe Gerard dat inzet. Of die dat ook net zo leuk vindt.
0: Dat was geen probleem, hè, zei je Bea.
3: Nee, ja, dat vind ik vast hartstikke mooi. En zijn vrouw Lucie ook.
2: Oh,
0: wij horen allebei het woordje vast, hè, Robert?
2: Ja, droom. En anders dan gooien we Bea gewoon voor de bus. Zo is het ook nog eens een keer. Dan zeggen we dat zij zegt dat mug.
0: Ja. Bea, jij woont zelf niet in Dalen, hè?
3: Nee, ik woon in Steviksmoer.
0: En wanneer ga je op visite bij Gerard?
3: Vanavond hebben we feest in de Baander.
0: Oh, echt groot feest.
3: Ja, ja.
0: Ach, het is ook een mooi jubileumjaar, hè, 70.
3: Zeker, ja hoor. Ja.
0: Jij hebt een adres doorgegeven, die ga ik even doorgeven aan Robert. Zal ik niet op zender doen. En dan, wat mij betreft, Robert, wordt dat je eerste adresje vandaag in Dalen.
2: Nou, dat is hartstikke mooi, want ik denk dat ze een dakboom het huis hebt. En het regent, dus dat is een heel mooi eerste adres hier om ze aan te gaan.
0: Ja, en misschien hebben ze dan ook nog wel koffie. En nou, wat zullen ze erbij hebben op verjaardag? La la la la la. Gaat wel goed komen, jongens. Dankjewel. Ben je goed weekend. Veel plezier vanavond.

prachtige van Bluff. En aan de kust, bijna 1 uur. Nou, na 1 ga ik weer contact zoeken met Robert. Dan zal die wel in Dalen zijn. Hij gaat op de koffie bij jarige Gerard. Tenminste, dat is de bedoeling. Gerard weet nog van niks.

0: Met de Marktkauf-app bespaar je meer. Download de app in de App Store of Google Play Store. Wekelijks nieuwe exclusieve appkortingen en digitale kortingsbonnen. Dus direct besparen met winkelen in Meppen. Net over de grens. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen.

0: Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
0: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot €250.000 opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS-journaal.
5: Wij gaan vandaag even buurten in Dalen. En wist je dat de koning van de Polonaise uit Dalen komt?
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Dus jij wil naar Egypte?
13: Ja, met NRV.
12: En waarom NRV?
13: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
12: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
13: Tuurlijk.
12: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
13: Zeker.
12: Cairo en de piramide?
13: Wat dacht je, natuurlijk.

0: en dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
1: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.
4: Met Anouk Middel.

0: Nadine. Het is bijna 10 minuten over 1.
1: Even buurten.
0: En als ik zo even meekijk naar TV Drenthe, want Robert heeft een camera in zijn auto gemonteerd en kan ons laten zien waar hij rijdt. Zie ik dat hij dalen in is gereden, hè?
2: Ja, en ik denk dat hij, dat het niet heel erg lang meer duurt dat hij ook op de locatie is. Want ik zie hem ook niet al te snel meer rijden. Dus volgens mij is hij nu echt op zoek naar de plek waar hij moet zijn om op verjaardagsvisite te gaan.
0: Ja. Ja, schoonzus Bea heeft gezegd, ga maar gewoon even naar mijn zwager, want die is jarig.

0: Gerard. Die geeft vanavond een feestje. En je bent vast wel welkom nu even.
1: Ja, wij dachten, moeten we vooraf nog even aankondigen dat Robert er komt. Maar nee, dat hoeft er niet. Nee. Dus hij is de surprise act van deze verjaardag.
0: Nou ja, we hopen zo meteen even weer contact te zoeken met Robert. En ondertussen kijken wij altijd even naar het laatste nieuws dat wij gemeld hebben uit de gemeente waar we zijn. Maar ook kijken we even, hey, komen er ook bekende Nederlanders uit die plaats waar we zijn? Nou, vandaag dus Dalen en een hele rit.
1: Nou, zeker. Ja, daar vinden we inderdaad toch wel een aantal bekende Dalenaren. Ik kwam bijvoorbeeld Evert Bleuming tegen. Het zou jou misschien niet direct iets zeggen. Bekende oud-voetballers, vooral bekend van zijn periode bij FC Twente. Daar heeft hij zo'n 10 jaar gespeeld. Is tot bijna 200 wedstrijden gekomen voor de club uit Enschede. Karsten Kroon, ja, andere sporter.
0: Zeg maar dan wielrenner.
1: Van het fietsen inderdaad. De wielrenner is in 1976 geboren in Dalen. José Been, sportverslaggeefster. Laatste tijd horen we daar niet zo heel erg veel meer van. Maar is een tijd veel bij wedstrijden aanwezig geweest om daar commentaar van te doen. Jan-Nico Scholte, de politicus, dit jaar overleden ook. En dan was er nog eentje. En dat was wel grappig, want dat wisten we eigenlijk allebei niet, dat deze man ook geboren is in Dalen. En je noemde hem al, de koning van de Polonaise. En dan hebben we het over niemand minder dan Jan Rabbers. Maar dan gaat er nog niet direct een lichtje branden. Hij is beter bekend als Ronnie Ruisdaal, vroeger van de Shonies.
0: Ja, die
1: is geboren
0: Shonies
1: in Dalen. Ja.
0: En dachten wij, nou, dan gaan we natuurlijk een liedje draaien van de Shonies. Deze man dus inderdaad geboren in Dalen. Nou, haak maar in dan.
2: Nee, we vinden het aardig wel. Kom jongens, doorlopen.

0: koning van de Polonaise. Zo wordt hij ook wel genoemd. Ronnie Ruijsdaal. Geboren in Dalen. Hoe lang hij daar precies gewoond heeft, dat is niet bekend. Maar ja, hij komt dus wel uit Dalen. Hij van de Johnny's.
1: Anouk in de middag.
2: Even buurten.
1: Radio Drenthe.
3: Busted flat in Baton Rouge. Waiting for a train.

0: Uit Trapel komt ze, Kirsten Alting. What God is doing.
1: Even buurten.
0: Wij zijn aan het buurten in Dalen vandaag. En net had je een hele opsomming van allemaal bekende mensen die geboren zijn in Dalen. En Ronnie Ruijstaal was er eentje van, die van de Johnny's. Maar ineens krijg je allemaal telefoon nog.
2: Ja, we hebben ze natuurlijk niet allemaal genoemd. Want het is best wel een lijstje van bekende Dalenaren. Maar ja, er zijn dan toch mensen die even bellen of appen. Helemaal goed natuurlijk om nog een paar namen door te geven. Ik kom vooral sporters tegen. Er zijn meerdere parasporters die daar vandaan komen. Een van de bekendste namen is misschien wel Tom Egberink, de rolstoeltennis. Geboren in Dalen, maar ook Ilse Paulus bijvoorbeeld, de roeister. En Gerald Sibon, voetballer, ja. Begon bij VV Dalen en heeft daarna nog een mooie carrière gehad. Ook Peter Snijders, dan gaan we even naar de politiek overstappen. Is begonnen als wethouder van Coevorden, daarna ook nog burgemeester van de Wolde geweest. Ook hij is geboren in Dalen. Ja, en als we dan bij de politiek even blijven, dan moeten we ook Ivo Opstelten even noemen. Niet geboren in Dalen, maar wel burgemeester daar geweest. En ja, qua naam misschien wel een van de meest aansprekende burgemeesters van die gemeente.
0: Ja. Veel grote namen. Een huidige inwoner, en misschien ook wel grote naam, is Gerard in Dalen, waar jij inmiddels bij op de koffie bent, Robert. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, ik neem toevallig net een slok koffie. Dus we zitten hier zeker aan de koffie. En naast dat kopje koffie, wat serveerd is in een prachtig boerenbond koffie trouwens, staat een schuddelie met lekkere sushi erop, kleine gebakjes. En dat is niet zomaar, Gerard, want je zit hier naast mij op een bank. Of eigenlijk zit ik naast je op je bank, want het is je bank immers. Je bent 70 vandaag worden.
4: Ik ben Sam van vandaag.
3: Ik mag je feliciteren.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja. Nou hebben we natuurlijk ook nog wat metnummer. Ik heb in de zendertas een prachtig klein cadeautje verrommeld. Kijk eens even. Een echte Edwin de Mok met een zonnebril. Nou, die heeft vandaag niet nodig. Maar morgen geloof ik schiet dus een nog.
4: Oké, dan komen we weer goed van pas.
3: Dacht ik, hè? Hey, die half nog niet?
4: Nee, dit is net nog niet.
3: Nee,
4: nou, een zonnebril, maar niet zo mooi.
3: Ja.
4: Niet zo mooi.
3: Nee, nou, dit ben echt een hele dure zonnebril, denk ik. Helemaal speciaal gemaakt in Azië. Ja, ja. Dus dat is hartstikke mooi natuurlijk, maar het giet niet om cadeautje. Het giet om de verjaardag. Zo dat een hele leeftijd om te halen. Zou je er ook bij stil? Of,
4: Nou, nee, niet echt. Het leven gaat gewoon deur, hè?
3: Ja.
4: Mijn man gewoon weer aan het werk was. Dus, ja. Dus het giet zijn gangetje gewoon.
3: Nuchter dat rennen.
4: Nuchter dat rennen, ja. Ja.
3: Blijf vanavond ook nuchter of zal dat helemaal anders worden?
4: Oh, ik denk niet. Nee, even allemaal een potje bier drinken, hè? Dus met elkaar en vriendjes erbij. Dus het wordt weer gezellig.
3: Ja, je mag vieren hier in Dalen, geloof ik, ergens.
4: Ja, we gaan naar de baan en we hebben een zaaltje hier. Dus daar worden goed verzorgd, we hopen.
3: Ja. En hoeveel man verwacht je?
4: Ah, zomaar komen er maar een 35, 36, zoiets.
3: Oh, dat snap ik wel, dat zaaltje hier, ja.
4: Ja, daar heb ik weer de hele thuis, we hebben al die plezier in de tuin. Maar ja, ik ben nu naar Dalen voor u, ze hebben een beetje minder ruimte. Ik zit in de plezier van een mooie blogger achter thuis. En een bar erin. En met een paar tentjes erbij, dus kon ik iedereen makkelijk barren.
3: Ja.
4: Hier wordt een beetje krabber. En ze moeten ook alles weer hier naartoe trekken. Tafels en stoelen en een bar. En

0: barbecue al op zet. Ik zei, nou, we barbecue, we doen een zaaltje. Ik zei, moet maar eenmaal 70. De lauw is een beetje verwend. Hè?
1: Dat is wel lekker. Ja. Nou, ook dezelfde hele avond dat keert dan. Ja, even 34 man.
0: Ja, nou ja. Ach, ik zeg wel dat als ze bij me thuis waren, door op zin heen. Ik zei, jongens, ik zei, doe het eerste drankje doe ik hem. En de pulsje doe ik en als het leeg hem, doorst hij de bar, doorst hij de tap, doorst hij de barbecue. Je moet je zomaar hebben.
1: Succes.
0: Succes. Ja. Dat doen ze ook wel.
1: Ja. Dus, is er hoop nou werk van, maar dat is nodig niet zo.
0: Nee, vandaag heb ik nee. Vanavond heb ik er geen nauwwerk van, dus andere dagen ja, moet je alles weer opruimen. Maar was ook alweer wel gezellig hoor. Dan kwam er mannen 3, 4 een beetje middel. En dan moet ik de restjes nog helemaal.
1: Wordt weer laat.
0: Nou ja, maar was ook alweer wel gezellig. Ja.
1: Gelukkig.
0: Ja, dat was mooi. Gelukkig.
1: Ja. Hé, hey, maar jullie bent samen hier op Dalen komen wonen. Vanuit Klesineveen dus, als ik dat zo begreep.
0: Ja.
1: Dalen is ook een dorp waar heel veel mensen nu de buurt naartoe trekt omdat het zo populair is. Is dat voor jullie ook zo best of?
0: Daar weer naartoe terug omdat het populair was. Hmm. Nou, nee, mijn.
1: Ik denk dat er meer mensen van Koeven naar Dalen komen wonen dan van Dalen naar Koeven. Of ben ik er mis mee?
0: Geen idee. Nou, ik woon hier nog net in Joor, dus zo bekend ben ik hier ook nog niet. Maar nee, nou, mijn vrouwtje die woont weer graag terug naar Dalen. Ze had een woningje, die had ze dan verhuurd. En zeggen, als ze weer op 10 uur op de zin weer wonen, dan willen we graag weer terug. Want de kinderen en de kleinkinderen die kwamen weer een beetje terug naar Dalen.
1: Mm.
0: Ze zullen weer graag naar Dalen toe.
1: Yes.
0: Dus zodoende, nou ja, dan moest ik mijn eigen huisje af verhuren of verkoop. En ik wilde hem eigenlijk eerst verhuren, maar ja, dat ging niet duur. En dan weet je ook niet waar je drink krijgt. Ik zeg, nou ja, moet de knoop mijn deur raken en dan verkoop ik hem. En dan gaan we naar Dalen toe.
1: Precies. Nou, dan loop ik nog even, ga ik nog even mijn stoel verder af. Want ja, je zit hier gewoon natuurlijk een beetje raar over je prat en je geen mond gunt. Want je wil wel geen weer terug naar Dalen.
2: Ja, dat klopt.
1: Waarom?
2: Nou, ik heb altijd al heel wat jaren in Dalen gewoond.
1: Ja.
2: En mijn oudste zoon die woont eerst in Alkmaar en die kwam ook weer terug naar Dalen. Dus alle kleinkinderen die woont in Dalen. Nou, wat wil een oma nog meer dan de kinderen en de kleinkinderen dichtbij hem?
1: Niks.
2: Nou, daarom.
1: Ja, ik kan me voorstellen, het is denk ik ook een fijn dorp om te wonen, of niet?
2: Ik vind het heel fijn hier. Het is hier heel gemoedelijk. En ik heb eerder in dit huis gewoond. Dus we wisten ook wat voor buren we kregen. Dus ja, daarom.
1: Fijne straat, geloof ik, de Sleedoornstraat.
2: Ja, heel gemoedelijk, heel gezellig, ja.
1: Goed om te horen. Ik ga nog even weer op de bank zitten, want daar ligt een envelop. En in die envelop zit mijn opdracht die Anouk mij metgegeven heeft vanuit de studio met een klankblok en een pen. Nou, ben jullie mijn bewijs wat dat betreft? Zeg maar, de notaris, hij is nog dicht, hè? Ik heb er nog niet aan zitten frommelen. Nee, precies, dus dat weet ik. Ik heb ook geen idee waar die dus in zit, maar we zullen hem eens even losmaken. En er zit een briefje in. En ik zucht er altijd een klein beetje bij, want vrijdagmiddag, als je denkt van het is al bijna weekend, dan moet ik nog aan de bak.
0: Ja.
1: Zullen ze even kijken wat hierop staat? Oh, het is een heel verhaal. Het is wel net handschrift trouwens. Het is deze week de week van lezen en schrijven. Opdracht. Schrijf samen met de inwoners een verhaal. Wij leven de eerste zin, zie kladblok en vul aan. Iedereen mag 1 zin toevoegen. Lees je ons even voor 3 en het. Oh, dat kan ik niet helemaal begrijpen. Het hele verhaal voor. Lees je ons even voor. Nou ja, ik denk dat ik het in ieder geval.
3: Even voor 3.
1: Oh, even voor 3. Oh ja, dat is allemaal in letter en cijfer en alles door elkaar. Dus dit giet al hartstikke goed in het teken van de week van het lezen en schrijven. Moet ik de eerste zin alvast even voorlezen, Anouk, of niet?
3: Ja. En dan kan die misschien meteen aangevuld worden.
1: Nou, precies, wie weet. Want ik zit hier nou toch met 2 inwoners van Dalen. Oké, nou, daar komt hij. De eerste. Oh, jongens, ik hoor direct jazzmuziek in mijn achterhoofd in een rokerig café. Op een regenachtige dag in september. Met die zin begint ons verhaal. En ja, dan moet je dat afmaken. En we zullen eens even kijken als iedereen 1 zin toevoegen mag.
3: Ja.
1: Nou,
3: en als je dan inderdaad langs de straten gaat in Dalen en daar een mooi verhaal van maakt, dan houden wij ons van harte aanbevolen om even voor 3 dat hele verhaal van jou te horen. En dan heb ik hier vanuit de studio nog voor Gerard.

0: of snoeien en zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
2: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
3: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
4: voordeeluitjes.nl. Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: In Hogeveen.
6: Na geweldige overwinning op FC Volendam is FC Emmen klaar voor de volgende kraker. Vrijdagavond wacht alweer een thuiswedstrijd op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen de Graafschap. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 11 september om 8 uur. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra-terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Half 2 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
9: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. De lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. En bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen het bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hogeveen is geld gestolen. Hoe groot de buit precies is, is nog niet bekend. De overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. De politie is nog op zoek naar de verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. En de gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis. Tess Kist van 11 jaar is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. Met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. De kinderburgemeester is een jaar lang de stem van kinderen in de gemeente. Imame Lamere is tijdens dezelfde bijeenkomst geïnstalleerd als hulpkinderburgemeester. En zij wordt dan volgend schooljaar de kinderburgemeester van Meppel. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
8: Ger, dankjewel. Heb ik het weer nog van Gert Voerman?
10: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
8: Muziek van Gloria Gaynor en Bonnie Tyler heb ik zo voor je.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Hey, Raymond!
14: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Hey,
14: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
17: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis

0: opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Anouk in de middag.

0: Bonnie Tyler en een Total Eclipse of the Heart. En daarvoor Gloria Gaynor.
1: Even buurten.
0: Dalen, daar zijn we vandaag. En zometeen schakelen we even weer met Robert, die is in Dalen. Heb je wat te melden? Wil je graag iets heel Drenthe laten weten wat er in Dalen gebeurt? Klamp hem even aan. Hij is momenteel bij Gerard, denk ik nog, aan de Sleedhoorn. Maar je ziet hem vast wel rijden in zijn busje. Dus trek hem aan zijn jasje en vertel. En ondertussen kijken wij altijd even, want dat is een van de onderdelen, naar het laatste nieuws dat wij hebben gemeld uit de plek waar we zijn. In dit geval dus Dalen, op onze site rtvdrenthe.nl.
2: Ja, nou dan hoeven we niet heel erg ver onze archieven in te duiken, want we hebben gisteravond nog iets gepubliceerd over Dalen. En dat zat ook in de tv-uitzending van Drenthe Nu. Dat ging over Roy Gommer uit Dalen. En die doet mee later deze maand aan het WK Ballonvaren.
0: Ja, fantastisch als je daar aan meedoet.
2: Ja, en dat was ook een hele leuke reportage van verslaggever Meerte Zuurhoorn. Die moest wel even geduld hebben voordat ze met Roy Gommer in het mandje mocht stappen van die hete luchtballon. Want het werd twee keer afgelast vanwege het weer. Kon het niet doorgaan. En gisteren was de laatste kans ook voor haar om nog even mee te gaan voor aanvang van dat kampioenschap. Want ja, op een gegeven moment moet hij dan toch ook de weg naar Polen gaan afleggen. Dus die laatste kans gisteren. En het kon. Gisterochtend in alle vroegte is zij meegeweest in die ballon. En dat heeft een hele leuke reportage opgeleverd. Als je die niet hebt gezien, je kan hem nog terugkijken. Kan onder meer via onze site en via de app. En daar staat ook het artikel over Roy Gommer nog op. En daar hangt de video trouwens ook aan. Daar kun je hem ook nog zien. En je kreeg een beetje een uitleg hoe dat WK precies in zijn werk gaat. Die ballon die gaat dan vanzelfsprekend de lucht in. En er worden dan kruisen op de route gelegd. En dan moet je de ballonvaarder moet een zakje gooien op dat kruis. Dan moet hij proberen om dan met dat zakje precies dat kruis te raken.
0: Oh, en dan zijn er zoveel ballonnen in de lucht. En degene die

0: de meeste kruisen heeft geraakt, die heeft dan zo'n WK gewonnen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben niet de expert van het WK ballonvaren, maar dat was in ieder geval in de reportage gezien. Je zag hem 2 keer zo'n zakje gooien op een kruis. Daar was hij druk mee aan het oefenen. Nou, bij die eerste poging raakte hij al echt het midden van dat kruis. Dus dat zag er goed uit. Die tweede was wat lastiger. Ja, je moet dan ook rekening houden met de wind en je eigen positie en ook het landschap. Dus dat was erg grappig om te zien. En de landing ging ook uitstekend.
0: Ja, ik zie dat er verschillende opdrachten zijn. Zo'n WK, dan moet je 10 vaarten doen. En een van die opdrachten is dan inderdaad zijn doelkruis vinden. En ik zie er ook dat zo'n ballon moet zich ook manoeuvreren om zo dicht mogelijk bij een doel te komen. Nou, zo zijn er allemaal verschillende opdrachten. Wanneer was dat WK ook alweer? Wat zei je nou, eind deze maand of niet?
1: Ja, klopt. Het staat van 18 september tot de 25ste van deze maand. Op het programma in Polen dus. En dat heet dan het World Hot Air Balloon Championship.
0: Ja, hartstikke mooi. En dat doet dus een Dalenaar aan mee. Roy Gommer uit Dalen, die doet daar aan mee. Nou, die zullen we ongetwijfeld gaan volgen.
1: Nou, dat lijkt me erg leuk. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen.
0: Ik ook. Nou ja, dat lees je dan wel weer op de site. Of zie je op de socials.
1: Ja, en ik wil hem ook hier horen, op Radio Drenthe.
0: Ook op de radio, uiteraard. Nou, dat was dus het laatste nieuws dat wij gemeld hebben vanuit Dalen. Zometeen ga ik schakelen weer met onze verslaggever in Dalen. Dat doe ik naar Volumia. Blijf bij mij. Goedemiddag.

0: Game op Radio Drenthe. And I promise myself. Dalen is de bestemming van vandaag. En Robert rijdt door Dalen. En we zien allemaal vlaggen wel. Zijn dat die speciale 750 jaar vlaggen, Robert?
1: Sorry, ik zat iets te lezen. Waar zie je vlaggen wapperen?
0: Nee, door Dalen zagen wij allemaal van die gele vlaggen wapperen. En toen vroegen we ons af, zouden dat die speciale vlaggen zijn ter ere van het 750-jarig bestaan van Dalen?
1: Ja, zeker. Als je dan binnenkomt, dan word je al heel mooi verrast. Een hele grote, ik weet niet wat het is, selfie-achtige object met I love Dalen 750 erbij in vergelijkbare kleuren. Dus ik denk dat je er helemaal gelijk aan hebt, ja.
0: Hey, jij bent even van de bank gekropen van Gerard, die zijn feestje viert. 70 is hij geworden vandaag. En je bent inmiddels ergens anders beland.
1: Ja, ik kwam er slecht weg. Dat had ook met mezelf te maken. Want wij hadden blijkbaar, dat wisten wij niet van elkaar, een gemeenschappelijke vriend. Prapan hette een man uit Thailand die wij beide kent. En we zijn beide in Thailand west op vergelijkbare plekken. Dus dat was een feest der herkenning voor beide partijen. Maar ik ben inmiddels weer dol intrakken. Want jullie hebben mij een opdracht meegegeven om een verhaal te schrijven waarbij iedere inwoner van Dalen een regel toevoegen maakt. Dus ik moet eigenlijk zoveel mogelijk mensen hebben die daarover schrijven kunt. En ik ben inmiddels aanbeland bij De Meul, Jan Pol. En blijkbaar zit daar ook een basisschool. En ik heb niet helemaal op de titel uit, want het is 4-2 inmiddels. Dus de school zal goed weten, want het is om mijn wagen toe. Inmiddels overal auto's, ouders, kinderwagens. Mensen die mijn biddy, kwaad is het woord niet, maar toch wel bedenkelijk aankijkt. Er probeert nou een man of vrouw te parkeren. Tegen die bus aan zo'n beetje. Dat ging ook allemaal weer net goed. Maar ik kan dit verhaal kort en krachtig afronden. Dus zeggen dat ik De Meulden in kruip en mijn te gaan kicken. Wel daar binnen aan het werk is. Er ziet in ieder geval een fiets tegen De Meul aan. En het achterlogje braat. Dus ik denk dat er één binnen is.
0: Helemaal goed. Dan komen we straks weer bij jou terug. Tot zo, Robert.
1: Yo.

0: En zo heet hij ook, Marlene on the Warhol van Susan Vega. Zometeen na tweeën gaan we het spel spelen waarbij een accu-schroefboormachine te winnen is en een haakse slijper.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen. Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken naar het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele

0: goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, hebben ze. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Hey, Raymond!
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
4: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
3: NRV.
4: Waar vraag je dat?
3: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
4: Wij?
3: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
5: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
5: NRV.
3: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: en I'm a Believer. Zometeen gaan we het spel spelen waarbij een accu-schroefboormachine te winnen is. Maar we gaan eerst even naar Dalen.
1: Even buurten.
0: Want daar zijn we aan het buurten. En Robert, waar ben jij? Is het gelukt met die molen?
2: Zeker. Is dat trouwens nog een beetje een serieuze accu-schroefboormachine en kan ik daar ook nog aan mee doen? Of,
0: Ja, maar jij bent uitgesloten van deelname. Jij werkt hier namelijk.
2: Oh, dat is altijd jammer. Wie niet uitgesloten bent van deelname, dat bent twee vrijwilligers, twee dames die nou in de Meultmarkt ben. Jan-Paul Drak zit te schrijven aan het verhaal en die opdracht die jullie bedacht hebt. Ik spiek in met een grote baan de deur naar binnen toe en yes, die zit nog altijd te schrijven. Dat wordt een heel verhaal, geloof ik. Maar bij mij staat Boeden, daarom kun je mij nog niet zien, maar twee dames, Els en Cheyenne, geloof ik. Jullie zitten hier op school, hè?
3: Ja.
2: De bel ging net en jullie bent net vrij.
3: Ja.
2: En toen zijn jullie meester en toen dacht je, wat doet die rare man daar met die microfoon?
3: Ja.
2: Nou, eigenlijk helemaal niks. Ik kom hier gewoon spontaan en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jullie Dalen beleven. Het is hier feest, geloof ik. 750 jaar bestaat het.
3: Ja.
2: Wat hebben jullie allemaal voor festiviteiten hier dit jaar?
3: Ja, het is Pulp Village en Bij de Pop. En laatst was het Don Spotverstein. En het Viergangentheater komt volgens mij volgend weekend aan.
2: Ja.
3: En ja, nog wel meer dingen.
2: Dalen lijkt me eigenlijk altijd wel.

0: Leuk dorp om te wonen.
1: Ja, ik woon eigenlijk al mijn hele leven, dus dat is wel heel leuk.
2: En ook met plezier?
1: Zeker.
2: Altijd. Denk je wel, is het eigenlijk te klein? Ik zou wel in een grotere plaats willen wonen.
1: Nee, maar dan wordt het wel te groot en dan weet je de weg soms ook niet meer.
2: Nee, dat is heel ingewikkeld natuurlijk. Want jullie zitten hier op school, dan kan ik me voorstellen, jij al je vriendinnetjes en vriendjes hier ook al een beetje in de buurt.
1: Ja, iedereen woont dichtbij mij, dus dat is wel fijn.
2: Ja. Hey, en jullie vertelden net al even dat jullie van groep 7 naar groep 8 gegaan zijn.
1: Ja.
2: Laatste jaren hier.
1: Ja, dat klopt.
2: Sta je er ook bij stil?
1: Ja, een beetje. Je moet wel opletten naar welke school je gaat.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is wel gewoon veel dingen doen, maar ook veel herhalingen.
2: Heb je er al over nagedacht waar je naartoe gaat?
1: Ja, maar ik weet het nog niet.
2: Nee, maar hoeft nog niet. Hè? Je hebt nog een jaar.
1: Ja.
2: Maar wat denk je?
1: Denk of Koevoorde of Oost-Zesselen.
2: Oké. Okay. Jij dan, Elsa?
3: Ik weet het wel zeker. Ik wil gaan naar Oost-Zesselen.
2: Waarom daar?
3: Omdat mijn broer daar ook op school zit en het is mooi dichtbij.
2: Ja, dat is een mooi kleine school, denk ik.
3: Ja, en als je zo'n grote school hebt, dan heb je ook wel veel gangen en zo. En dan weet je de klas soms ook niet te vinden.
2: Nee, het is mooi overstappen en dan kun je na Oost-Zesselen in een nog grotere school.
3: Ja.
2: Mooi rustig opbouwen, wat dat betreft.
3: Ja, dat zeker.
2: Ja, precies. En is dit een beetje een leuke school?
3: Zeker.
2: En waarom?
3: Nou, het is ook wel klein en niet zo heel groot. En dus ja, er zitten ook wel heel veel vriendinnen van mij op school en leuke leerkrachten.
2: Ja. En waarom vind jij dit wel of niet een leuke school?
1: Ja, ik vind het ook wel een leuke school, want ja, het is gewoon, je hebt gewoon leuke mensen en leuke vriendinnen.
2: Ja.
1: Het zou ook wel stom zijn als je ineens naar een andere school gaat waar helemaal geen leuke vriendinnen of vrienden zitten.
2: Nee. Ik vind jullie wel heel positief over Daan. Zijn er ook nog minpunten aan het dorp of is het eigenlijk alleen maar lol en plezier?
3: Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik wel heel veel leuke dingen zei. Ik weet niet wat er minpunten zijn eigenlijk.
2: Dat is eigenlijk heel goed.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Heb jij nog minpunten of eigenlijk ook niet?
1: Nou, ik ook eigenlijk niet.
2: Nou. Wat een fantastisch dorp, Daan, moet dat wezen. Als jullie ooit eens een keer een baan zoeken, dan kun je vast voor promotiegroep Daan aan het werk of zo. Daan mooi op elkaar te zetten. Wichter, dankjewel. Dat is Drenstrout voor dames. Ik loop nog even de Molden in.
1: Ja.
2: En dan misschien zie ik jullie zometeen nog wel en anders dan niet. Dus ik spiek even gauw hoe ver de Wichter. Yo, er bent inmiddels allerlei mensen bij komen, zie ik. En hier zit nog drak in te schrijven. Oh, dat is een heel verhaal al inmiddels.
4: Alsjeblieft.
2: Het boek is bijna klaar, denk ik.
4: Dat denk ik niet.
2: Nee, hè?
4: Nee.
2: Als de uitgeverij met luster, dan kunt hij zich straks melden. Want dit verhaal is nu al legendarisch. Nee, want ik kwam hier naar de Molen binnen, Steven. En zat je samen met je collega hier te wachten. Jullie met die vrijwilligers bij de Molen?
4: Ja.
2: En dan is het de bedoeling dat je het verhaal vertelt of rondleiding verzorgt? Of,
4: Rondleiding.
2: Oké.
4: En we hebben twee rondleiders en een baliemedewerkster.
2: Twee rondleiders en dan ben je een van de rondleiders. Oh, wacht, ik kom even naast je staan. Wat zie je?
5: Sleutelhouder. Ik mag de deur open doen en de banden klaar zetten. En ook mede-rondleider als er twee groen zijn of meerdere. Ja.
2: Nou, ben er natuurlijk ontzettend veel Muldens in Drenthe en in Nederland. Wat is nou dat iconische ding
5: groot,
2: van... Nou, daar wil ik eigenlijk net op aan. Dat het meest iconische element van deze Muldens, dat de grootste is?
5: Ja, de grootste, ja. En plus dat een museum hier zo in zit. Een molen, hij werkt nog steeds, maar het is ook een museum.
2: Ja.
5: Dus dat is wel bijzonder.
2: Ja. En wat ik ook nog wel even aanstip, want ik zit net alleen tegen de twee dames die ik buiten sprak. Dalen bestiet 750 jaar geleden.
4: Ja, inderdaad. 750 jaar Dalen.
2: Ja.
4: Dat feest hebben we. Is nu nog gaande.
5: Dat is een hele jaar.
2: Ja. Een jaar lang feest.
4: Ja.
2: Ja. Wat helemaal al hard?
4: Oh, heel veel.
5: Sport.
2: Ik loop even, als jij praat, hoor ik je niet. Als je niet in de microfoon praat.
5: Een sportweekend, muziek gebeuren. De aftrap was al met kijk, die dinosaurussen en dat soort dingen, die run.
4: Ja.
5: Ja.
2: Je hebt hier ook een dinosaurussen loom, vrouw.
5: Ja, het is een hele run geweest van dinosaurussen.
2: Ja.
5: Kinderen met ouders verkleed als dinosaurussen.
2: Ja.
5: Of strooppak aan je rennen. Ja, was een mooi gezicht.
2: Hommage te brengen aan de dino's die je vroeger ook in Daan dan waarschijnlijk lopen hebt. Want het dorp mag nog wel 750 jaar oud zijn, maar ik hoor het Gernet al zeggen. Daan heeft in de prehistorie al bewoonvest en al wiet daarvoor dus. Wat is nou het mooie element van Daan? We proberen vanmiddag een klein beetje de ziel te vatten van dat dorp in die, in die kleine tiet die je hebt.
5: Saamhorigheid.
2: Ja?
4: Ja, want ik ben vrijwilliger bij het Nenaalbeschap. En die probeert alles met elkaar te verbinden.
2: Ja, en is dat anders dan in een andere dorp? Misschien ook lastig om te zeggen, hoor.
4: Nou, wij staan met het Nenaalbeschap

0: wel heel ver boven de andere dorpen. Men vraagt ons om hulp.
1: Ja, hoe doen jullie dat dan en kunnen wij daar wat van leren?
0: Ja. Ja.
1: Ja. Dat is toch bijzonder?
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: Wat maakt dat? Hoe kan dat? Dat hier de dingen zo voor

0: Han leide Mauden er stegen en Ire, wat voor mekaar krijgen. Het zei per village of Seinfeld of yeah. Wat dan ook maar. De kerk onderhouden, de molen hier de museum onderhouden.
1: Ja, en ik heb net alleen maar op radio geroepen dat één derde van die vrijwilligers de naam Henk heeft.
2: Die staat binnen.
1: Hebben we hier een Henk? Ja, dit is... Ja. Henk begon. Dit is een Henk?
3: Dit is een Henk.
1: Ja, dat vind ik super. Nee, ik heb altijd idee als ik een vrijwilliger spreek in de handen naar de Henk. Maar...
3: Nou, er bent meer Henk in de handen.
1: Ja, precies, dat bedoel ik.
3: Ja, nee, absoluut, absoluut. Die,
1: en de andere een daar, het Jan, geloof ik. Of
3: ja, nou precies, precies. Ja. Ja. Nee, maar met een hele club vrijwilligers trek bij het hele vrijwilligersleven. Absoluut, ja. Ja.
1: En dat heeft dan toch een soort magnetische werking, dat het ook zichzelf al blieft in stand blijft houden of zo.
3: Nou, je moet er wel veel voor doen, denk ik, dat je toch probeert de vrijwilligerskorps wat gaande te houden. We hebben ieder jaar ook een stuk of 5 vrijwilligers hier bij de museum. 52 vrijwilligers bij Old Holden eigenlijk dan. Hè? Maar daar zit een onderdeel van. Waarvan er ieder jaar een stuk of 5 afhaken. En dan doen we weer moeite om nieuw te krijgen. Maar dat lukt altijd. Ja. En wat de anderen net ook zeiden. Het is een heel groot gemeenschapszin hier in het dorp. Dus kan je samen heel veel activiteiten ook kun je oppakken.
1: Dat gebeurt dus ook in Darmstede, dat hier in Dal zo bomvol met activiteiten het hele jaar rond, waaronder dus het 750-jarig bestaan. Ik ga nog gauw wat mensen zoeken aan hoe ik dat verhaal vol te pen, dat we straks hem even voor 3 een prachtig stukje literatuur voorlezen kunt.
4: Mooi zo, ik kan niet wachten. Tot straks. Dan hef ons hart, zo heet het ook. Het is de slogan dit jaar voor het jubileumjaar 750. En dat heeft natuurlijk alles met het nabeschap te maken ook, wat je net hoorde.

0: Bas de Lange en Bas Omi.
1: Deze week maak je kans op
2: een accuschroefboormachine. Ideaal voor elke klusser.
1: En een haakse slijper hebben we ook nog gewoon liggen.
3: Nou, dat is wel serieus materiaal. Serieus klusmateriaal.
1: Echt waar. Hartstikke handig om te hebben. Daar maak je kans op door heel goed naar de radio te luisteren. Want er wordt geklust hier bij ons in het pand. En ergens wordt opeens een liedje aangezet, een radio aangezet. Maar het is door al die klusgeluiden soms amper te horen. Als jij hem toch herkent, kan je naar de studio bellen. 0592 33 11 88. Laten we maar gauw beginnen.
4: Hé hey Bartje, sling die radio's aan. Yo!
1: Welk liedje hoorde je? Als je hem herkent, kan je nu naar de studio bellen.

0: het klopt wel voor vandaag, hè? It's raining again. Morgen wordt het weer wat beter. Supertramp was dit op Radio Drenthe.
1: Deze week maak je kans op...
2: een accu-schroef boormachine. Ideaal voor elke klusser.
0: Oh, met veel telefoontjes zeg, hè? Dat is niet meer normaal.
3: Nee, helaas kunnen we niet elke belletje beantwoorden. Maar ja, dat komt gewoon vanwege de drukte.
0: Ik ga even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, hoi, met Katrien.
0: Dag, Katrien. Goedemiddag.
4: Ja, hoi.
0: Waar bel je vandaan, Katrien?
4: Ik bel uit Hollandse Veld.
0: Ach, en regent het ook in Hollandse Veld?
4: Ja, vies weer is hier.
0: Oh, wat was je aan het doen?
4: Och, niks. Gewoon in mijn tv kijken en radio luisteren en wat rommelen in is.
0: Oh, en had je dan een andere zender erop of keek je TV Drenthe?
4: Nee, ik heb een andere zender erop. BBC First.
0: Oh, en dan heb je Radio Drenthe erbij aanstaan.
4: Ja, dat kan soms, hè.
0: Ja, zeker weten. Hey, ja. Katrien, ik liet iets horen wat misschien te herkennen is. Want ergens op de achtergrond hoor je tijdens het klussen een liedje deze.
5: Hey Bartje, sling die radio's aan, joh. Yo!

0: mij?
1: Volgens mij was het Tino Martin met zijn weet.
0: Ja, wat goed! Je hebt ze gewoon gewonnen. Een accu-schroefboormachine en een haakse slijper.
1: Hartstikke mooi.
0: Pak je die zelf of geef je die aan iemand anders? Kijk eens, gebruik maar.
1: Nee, die pak ik zelf.
0: Ja? Wat ga je klussen?
1: Ja, oh, ik ben van alles aan het klussen en... de oude dingetjes erop knappen, weet je, dat soort dingen, meubeltjes opknappen.
0: Oh, hartstikke goed. Dan komt het heel goed van pas. Blijf even aan de lijn, ga ik Tino Martin draaien... en wens ik jou een heel mooi weekend toe, Katrien.
1: Ja, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Doei.

0: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste

0: installateurs? Kom naar Bath & Body. Maak een afspraak op bathandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
6: Goedemiddag. De grote zaal van het Atlas Theater in Emmen is na lekkage de hele maand dicht. Die lekkage gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag en zorgde voor veel waterschade. Niet alleen in de grote zaal, maar ook in andere delen van het theater. De geplande seizoensopening kan vanwege de schade dit weekend niet doorgaan. Het Korenfestival is uit nood verplaatst naar het Noorderplein. Bezoekers die al kaartjes hebben gekocht voor voorstellingen in de grote zaal, die krijgen bericht van het Atlas Theater. Bij een overval vanmorgen op een casino aan de Grote Kerkstraat in Hoogeveen is geld gestolen. Hoe groot de buit is, is nog niet bekendgemaakt. De overvaller bedreigt het personeel met een vuurwapen en vluchtte na de overval weg in een auto. Politie is nog op zoek naar de verdachte en heeft via Burgernet een signalement verspreid. Opvallend is dat hij een tatoeage in de nek zou hebben die lijkt op een Chinees teken. Bij de overval raakte niemand gewond. De gemeente Meppel heeft de eerste kinderburgemeester geïnstalleerd. Het gebeurde gisteravond in het stadhuis. En dat is Tess Kist van 11 jaar. Zij is de gelukkige. Ze zit in groep 8 van OBS Sprinkels in Meppel. En met de kinderburgemeester wil de gemeente kinderen meer betrekken bij wat er in Meppel gebeurt. Tot zover. Meer nieuws lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Dankjewel, Ger. Het weer nog, krijg je van Gert.
7: Vanmiddag is het bewolkt en af en toe valt er wat lichte regen. Niet al te veel, maar toch lichte regen. Met een matige zuidwestenwind en het wordt 18, misschien nog 19 graden. Vanavond wordt op de meeste plaatsen droog. En vannacht 11 tot 12 graden met plaatselijk mist.
5: Hoe poëtisch is Dalen aangelegd? Dat hoor je zo meteen.
8: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.

0: het goede doel met de nooduitgang.
1: Even buurten.
0: Nou, niks geen nooduitgang voor jou, want je bent nog altijd in Dalen, Robert. Maar wel inmiddels niet meer bij de molen, zie ik.
2: Nou, vrij dichtbij de Meul nog steeds, hoor. Want aan de andere kant van de Meul, waar ik zojuist al even vertelde... daar ziet de legere school hier in het dorp. En bij de Meul aan zijn eigenlijk wel een goed idee...

0: Omdat het verhaal natuurlijk toch een klein beetje inhold te geven, om te zorgen dat Dan er niet helemaal slecht vanaf komt, dachten ze van, god, dan is er niet school toe. En vooral Dan is naar bepaalde mensen die dat verhaal aanvullen kunt op een goede wijze. Nou, en toen viel al vrij gauw de naam bij meerdere vrijwilligers van de Mul. Je raadt het nooit. Henk. Henk die geeft les op de. Ja, het is alsof de duvel hem speelt. Het is net of er maar twee achternaam of twee naam bent hier in Dal. En een van is Henk. Die geeft dus les op de school. En ik ben alleen maar binnenwest. En ja, Henk is dus vrij. En Henk die ging met pensioen. Ergens in oktober. Dus dat dacht ik, nou, kunnen we dat mooi hem combineren. Maar Henk, ja, die is er niet. We kunnen nog even proberen om hem te pakken te krijgen. En als dat niet gaat lukken, ja, dan is het heel jammer. Misschien lust het er wel met. Als ik zeg, Henk, spoed je naar de school. Dat ben ik nou. Ik zit op een dikke veldkei op het plein. En anders even naar binnen toe. Nou, en als dat oefen niet lukt aan Hoek, dan proberen we nog om een leerkracht of zo wat aan de mouw te trekken. En dan om dat verhaal nog even toe te voegen, zodat wij dat even voor drie verlezen kunnen. Hoe liek je dat?
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat de school doet aan die week van lezen en schrijven. Of ze daar speciale dingen voor organiseren.
0: Nou, ik kan het in ieder geval in vragen aan twee leerlingen die nou op de fiets aankomen. Die ik zojuist ook al gesproken heb. Hi. Hebben jullie toevallig ook wat gedaan een week van lezen en schrijven?
2: Nee.
0: Op school niet?
2: Nee.
0: Nee? De week van lezen en schrijven, dat is het deze week. Hebben jullie er ook wat aan gedaan op school?
2: Nee.
0: Helemaal niks aan doen. Nou, dat is dus een goed antwoord in principe. Maar kunnen jullie een beetje schrijven?
2: Zeker.
0: Ja? Ja? Want ik heb een verhaal en dan mogen jullie straks een regel aan toevoegen. En dan gaan we dat om 3 uur voorlezen. Is dat niet een leuk idee?
2: Ja, zeker.
0: Lijkt mij ook. Nou, dan gaan we dat doen. Er staan hier nog heel veel kinderen. Ik heb geen enkele toestemming gevraagd om beelden te maken hier aan Hoek. Dus schakel gauw de boel weg. En dan zie je mij straks weer... als het allemaal met zit, even voor 3.
1: Dat ga ik doen. Ja, tot zo!

0: Stevens en Lana.
1: Even buurten.
0: In Dalen waren we vandaag. Ja, ik zeg waren, want het is 3:10. En dat betekent dat Robert zometeen weer met gierende banden naar Assen gaat. Wat vond je van Dalen, Robert?
2: Nou, sorry, ik ben even... Wat vroeg je aan Noek? Want ik sta hier naast een hele groep dames die mij aan het interviewen zijn geslagen. Of ik mijn werk leuk vind. En ik weet niet wat voor indruk ik maak, maar er werd wel even specifiek naar gevraagd. Dus.
0: Hey, jij staat nog steeds op de schoolplein, zie ik daar in Dalen, hè? Dat is een basisschool.
2: Ja, de klant is hier. Ik zal even met Rens praten. Er ligt een school hier in het dorp. Waar ja, toch wel een vrij grote groep met jonge Wichter bij mij staat. En ik ben hier eigenlijk met die naartoe delegeerd door de mensen van de Meul. Die misschien ook wel door de grote baan de deur naar met Loeren bent. Wat wij hier uitspoken. Die zeiden: je moet even naar die school toe gaan. En dan moet je hem vragen naar. Ja, je raadde al Henk. Henk is hier de naam in het dorp. En meester Henk, die was vandaag vrij. Maar bij mij staat dus een hele grote groep Wichter. En toen ik net vroeg, kennen jullie meester Henk?
3: Ja!
2: Toen was het antwoord ja, en zeker kennen ze meester Henk. Heb jij les gehad van meester Henk?
4: Nee, maar we gaan wel altijd met meester Henk op de fiets naar de gym.
2: Oh, dat is wel gezellig, denk ik.
4: Ja.
2: En waarom is meester Henk een leuke meester?
5: Nou, hij is gewoon altijd heel grappig en hij is niet super streng, maar hij kan wel goed uitleggen, dus altijd wel leuk.
2: Een beetje goede balans, zeg maar.
5: Ja.
2: Wat vind jij een goede eigenschap van meester Henk?
6: Nou, dat hij weddenschappen doet en dan kan je dan een chocoladereep winnen of andere dingen winnen. En ja, hij kan gewoon heel goed uitleggen en van hem mag echt best wel veel.
2: Wat er ook was om geld gewed?
6: Nee.
2: Oké, dat nog niet. Dat is dan weer strafbaar en gedoe allemaal. En heb jij ook nog een goede eigenschap van meester Henk? Wat vond jij leuk aan meester Henk?
4: Nou, hij kan heel goed met techniek.
2: Mm-hmm.
4: En...
2: hele handige meester ook.
4: Ja.
2: Ja.
4: Van hem mag ook wel heel veel.
2: En dan ook zoveel dat je denkt, nou, dit zou eigenlijk niet moeten kunnen. Maar Henk, die ziet het door de vingers, omdat hij toch bijna met pensioen gaat.
4: Soms wel.
2: Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, nou ja, ik denk dat Henk... Ik hoop niet dat Henk meeluistert, want het is natuurlijk wel heel eerlijk. Hebben jullie ook les gehad van meester Henk?
7: Ja, ja, maar in de klas.
2: Oh, jullie zitten allemaal bij elkaar in de klas?
7: Boven haar en...
2: Oh, jullie niet. Jullie zitten niet in. Dan ben jij in groep 7 nu?
4: 6.
2: En jullie zitten allemaal in groep 8?
7: Ja.
2: Oh, bliksem. Jullie zitten allemaal in een grote schoolfond. Ja, ja. Precies. Meester Henk, die is altijd vrij op vrijdag? Of?
4: Ja.
2: Maandag weer?
8: Volgens mij is hij maandag wel op school.
2: Oké, nou maandag zijn wij hier niet, maar hij gaat dus met pensioen. Hebben jullie nog een boodschap voor meester Henk?
4: Ja, met altijd aardig en ja, echt een superleuke meester. En nog veel plezier bij het Oranje Comité en dat soort dingen. En we hopen dat je nog veel leuke dingen kan doen.
6: En ja, blijf gewoon jezelf. En ja, doe gewoon wat je zelf wil.
2: En meester Henk heeft jullie niet betaald om zo aardig te zijn?
4: Nee.
2: Oké, okay, nou dan is dat in ieder geval heel goed. Hé, ik sta hier nog met een verhaal in de hand. Ja, want daar hebben jullie net een zin aan toegevoegd. Even voor de mensen die net intunen. Het is de week... ik was denk de week tegen het vloeken. Dat hoop ik niet. Het is de week van de... Help me, Manouk.
0: Lezen en schrijven.
2: Lezen en schrijven. Nou, dat viel me. Dat had ik zelf moeten kunnen verzinnen. Jullie hebben mij in ieder geval apart sturend om een opdracht te doen. En die opdracht luidde: schrijf een verhaal. En jullie hebben de eerste zin in de studio al geschreven. En die eerste zin die zal ik zo voorlezen. En de inwoners van Dalen die hebben daar zinnen aan toegevoegd. Dus alle plekken waar ik net west heb ik de mensen gevraagd. Onder andere de Wichter die hier naast mij staat. Voeg een zin toe aan dit verhaal en maak één verhaal. Ik heb, een, zo zit ik karakterologisch in elkaar, het nog niet lezen. Dus ik heb werkelijk geen idee wat... eraf ziet. Mijn

0: Dracht zal dan ook de kwaliteit daarvan behoorlijk onder druk staan. Maar zullen we maar gewoon gaan voorlezen wat hier inmiddels opstiet, te beginnen met de eerste zin van jullie?
1: Helemaal goed. Dan pak ik er een passend muziekje bij. En dan mag jij losgaan.
0: Komt-ie. Op een regenachtige dag in september werden wij verrast met een bezoek van Radio Drenthe. We werden behoorlijk verrast door Bea haar inbreng. De vrijwilligers van Molen Jan Pol zijn zeer vereerd met het bezoek van RTV Drenthe. Dit jaar een nieuwe tentoonstelling op de begaande grond. Titel 750 jaar Dalen en meer. En jubileum 150 jaar Jan Pol, de molen. Het bestuur van Old Dalen is bijzonder blij met en trots op haar 52 vrijwilligers, of 92, dat kan ik niet goed lezen. We zijn trots op Dalen, omdat, dubbele punt, het altijd gezellig is en er wordt nooit ruzie gemaakt. Applaus.
1: Ah, dat was mooi.

0: Poortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Poortman in Pessen of Assen.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt.

0: Radio AN Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio AN Hunze. Het is 3:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen. Opzoeken welke bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld. Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

0: Friends. 12 hunebedden, 1 geluid.
1: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen, jij Gienis Klinkham.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie.

0: Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de

0: Hoograad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement.

0: klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. En Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u

0: warm hart toedraagt? Stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Assen en Hunze. Radio Assen en Hunze.
2: Radio Assen en Hunze.

0: hele goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Zou je die ook aanzetten? Die kit. Oh. Dat doen ze tegenwoordig is nieuw bij de techniek. Voor die voor ons is, die zetten de knop uit. Van de
1: waarom? Oké. Okay. Ja, en door.
0: En door. En door gaan we het leven. Hey Marjolein, je bent er weer.
2: Hey Gerard. En Harry.
1: Hey, hallo.
0: Dat is terug. Dames en heren thuis, die man die met het kale hoofd naast mij en bril op. Die is terug van vakantie.
1: Ja, man.
0: Maar liefst 5 weken gewoon afwezig geweest. Nou, wat zeg ik?
1: Nou,
0: je bent gewoon. Nee, je hebt mijn vakantie. Toen ben jij vakantie gegaan.
1: Oh ja, zeker. Ja.
0: Dus 3 weken, 7 weken.
1: Mooi je.
0: Mooi dokter.
1: Mooi dokter. Nou goed, ik heb er wel van genoten, jongens. Jullie ook, hoop ik.
0: Ja, absoluut.
1: We gaan weer lekker richting de herfst. Lekker kacheltje aan straks.
2: Onderdekentje.
0: We hebben de kaarsjes aan, de mensen die op afstandsbediening gaan.
1: Oh ja? Nou, ik vind het verschrikkelijk, jongens. Laat het lekker zomer blijven.
0: Ja, dan moet je naar Bonaire, waar Fred woont.
1: Ja, oké.
0: Dat is een mooi vlot.
1: Ja, hoor, zeker. Nou, ik heb er wel zin in.
0: Vind het wel lekker.
1: Niet in Fred, maar wel in Bonaire. Ja.
0: B&B voor liefde. Gaan we het vanavond nog even over hebben. Verschillende dingen. Want ik heb het van A tot Z gevolgd samen met mijn vrouw.
1: Me too. Ook? Ja, zeker.
0: En heb je het vooruit gekeken of heb je het gewoon...
1: Nee, ik was continu bij. Zeg maar.
0: En wij liepen gewoon een week voor. We hebben gewoon een week afkijkverschijnsel gehad. We moesten wachten op de reunie.
1: Oh,
0: we hadden namelijk de hele zooi gekeken.
1: Dus, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik niet leuk.
2: Ik heb alleen Seth gekeken.
1: Wat heb jij gekeken?
2: Alleen Seth. Ik heb alleen de reunie gezien.
1: Oh, Seth.
2: En een deel van aflevering 1. Ik denk de helft of zo. Maar de reunie heb ik wel gekeken.
1: Oké.
0: En toen was je gelijk helemaal bij eigenlijk.
2: Ja.
0: Je wist precies wie Nijkel was.
2: Ja. Dat viel niet te missen.
0: Fred met zijn vleeshonger, zijn knuffelhonger. Waar hij allemaal?
1: Ja, hij heeft nog 200 maanden.
2: Ja, 200
1: maanden.
0: Dat hoopt hij.
1: Ja. Als hij zo doorgaat, dan...
0: En in het begin, Harry, ik zag dat filmpje van hem voorbij komen met een voorstelrondje. Ik denk, wat een eikel van een vent. Dat hij zijn muiden... Dan zoekt een leuke vrouw. Probeer zelf leuk te zijn misschien. Maar toen kwam er dus eigenlijk de eerste uitzending. Daar had ik zoiets van... Misschien moet ik een klein beetje bijstellen.
1: Ja.
0: Ik vond hem in het begin redelijk sympathiek.
1: Ja.
0: En toen kwam die ene vrouw binnen. Ellen heette ze volgens mij.
1: Zou best kunnen.
0: Met die motors... Ja, dat moet je toch ook kunnen, zegt hij tegen haar. Met die kettingzaag. Dat is niet die vrouw in Frankrijk. Nee, dat is Fred. Die vrouw was de enige vrouw die gewoon een kettingzaag in handen kreeg.
1: Ja.
0: Om te stappen. Ja, dat moet je ook kunnen.
1: Dat moet je ook kunnen.
0: Die andere vrouw niet. Maar dit was gewoon een vrouw die hem gewoon fysiek niet aantrok. Ik denk, daar moet ik vanaf.
1: Wij gaan niet verwijten.
0: Ja, dat was het. Had ik in de auto met jongen.
1: Wij gaan niet verwijten.
0: Hij had net 30 verwijten gemaakt.
1: Ja.
2: Oh,
1: geweldig.
2: Ja. Oh, dit gaat nog steeds over Fred.
0: Je was wel afgeschakeld.
2: Ja,
0: ze was er in het programma.
1: Nou, goed.
0: Geef niet hoor. We gaan het wel over. We hebben B&B voor Liefde helemaal uitgekeken. We hebben het uitgezeten en ik kan niet wachten.

0: dat de B&B in de sneeuw begint.
1: Nou, ik ook.
2: Oh ja, B&B.
0: En ik ga nou van Doffel en dan ga ik maar kijken naar die vrouw in Spanje nu.
1: Ach nee, dat ga je toch echt niet doen of wel?
2: Nee, toch niet.
0: Monique.
2: Nee.
1: Verschrikkelijk.
2: Dat verdient echt geen kijkcijfers.
0: Ik vind, die vrouw, die moeten ze gewoon...
2: Wat zijn daar Fred toe?
1: Vrijwillige euthanasie noemen ze daar.
0: Nou ja, dat moet dan weer niet, maar...
1: Vrijwillig.
2: Nou, als je narcisten wil omschrijven, Monique en Fred, nou...
0: Het zou dan een clash worden, die twee bij elkaar.
2: Oh, dat wordt leuk.
0: Wat een kunst, met bloed.
2: Ja, die twee moeten samen.
1: Nee, die knuffelt ook niet.
0: Nee.
1: Je knuffelt je dood, denk ik. Hey, maar we gaan het er vast en zeker nog weer over hebben in het tweede en derde uur.
0: Ja, we hebben nou het eerste uur hebben we het Brummelparty weer. Want na 7 weken afkicken is Harry weer terug. Dan mocht hij heten, het program ook gewoon Brummelparty. Het was eerst Marjoleins keuze.
1: Ja.
0: En het is nog weer Brummelparty. Van alles wat heb je ervan gemaakt. Met andere woorden, je hebt je gewoon makkelijk van afgemaakt. De partij rommel bij elkaar geflikken en gezegd, zo klaar.
1: Nou, dat eigenlijk wel, ja. Ik heb wat voor mezelf gezocht. Ik heb wat voor Marjolein gezocht. Oh. Ik heb wat voor Gerard gezocht. Ja. Ik heb wat voor... eigenlijk voor iedereen wel gezorgd. En ik hou hier wel van.
0: Nou, ik ook. Ik ben even benieuwd wat je hebt.
1: Wat we hebben? Nou, we gaan in ieder geval gaan we even lekker van start, dacht ik. Ja. Met... sorry? Wat fluit jij nou dan?
2: Dat zeg mij nog
0: of zit
2: niet.
0: Jij, of zit jij, wacht even.
1: Ja, jij zit.
0: Ja, ik zit goed. Down Under.
1: Ja, helemaal klopt. Down Under. Van Man at Work.
0: Ja.

0: There lives a beaver. Ja, dat klopt. Die leeft ook down under. En een kangaroo. Maar dat is een andere down under, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh, wat lekker melig en lekker flauw, hè?
1: Nou,
0: ja, we hebben natuurlijk al... voordat onze uitzending begon, hebben we best wel wat serieuze, harde gesprekjes gevoerd.
1: Nou, verhalen verteld.
0: Ja, hoe noem je dat, verhalen?
1: Ja, dat waren vertalen. We hebben gesprekken voor je, dan ben je een soort van, ga je een wisselwerking van meningen met elkaar aan. Dit was het niet. Dit heb ik meegemaakt. Wel.
0: Oh ja. GVD. Ja, wel. GVD. Ja, nou ja, goed. Dus ik ben blij dat we nu even weer lekker de voetjes van de vloer gaan doen. Marjolein gaat straks ook dansen.
1: Nou, drummen waarschijnlijk weer.
0: Oh, drummen, ja.
2: Dat heb ik de laatste paar keren niet gedaan.
0: Nee.
2: Hè?
0: Niet? Nou, heb je geen tijd voor, hè?
2: Nee, ik heb druk met schoonmaken.
1: Ik heb er ook bewust niet op gemerkt.
0: Beter.
2: Jij denkt, Harry is weer terug, die mij moet achter de drum.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk niet. Ik had het eigenlijk, dit was een typisch geval van mijn bek weer open gaat voordat ik er benaar gedacht had.
2: Oh ja, goed. Maar ik heb een nummer voor jou gemaakt, Harry.
0: Oh, dat is goed.
2: Even laten horen.
0: Ja, ik heb ook nog een leuk nummer.
1: Bam, bam.
0: Nee, die niet. Oh. Maar, nee.
1: Door.
0: Sure?
1: Sure, the door.
0: Oké dan.
1: Of niet?
0: The door. Ja, nee, we gaan lekker verder.
1: Oh, yeah.
0: Ja, met de door. Ja. Je hebt wel gelijk.
1: Ja.
0: Met de door van Teddy Swims.
1: Teddy Swims.
2: Oh, Teddy Swims.
0: Ja.

0: Ja, de Door was dat van...
1: Zo abrupt.
0: Ja, inderdaad.
1: Zeer Swim. Abrupt.
0: Maar dat gebeurt wel vaker. Dat er iets, een opname is die dan één keer stopt. Dat het,
1: ja.
0: Zo'n moment dat je in één keer bij jezelf denkt...
1: Wat ik ook knap vind is dat ze dan dat ook wel eens de liedjes zeg maar overslaan. Dan denk je van, hoe dan? Er wordt niet één...

0: Nee, laten we het maar niet doen.
1: Nee, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar dat vind ik ook irritant nog. Dan zie je, of je zit net door de wc. Vroeger ging je in de discotheek ging je draaien, open verteld. Had je nog draaitafels, dan ging je met platen, grote platen moest je draaien. En dan deed je maxi-single op. En dan ging je naar de wc, moest je even lekker poepen. Oh, dan mag je niet over praten.
0: Oma.
1: Moest je even nummertje 2 doen. En dan zat ik op de wc en dan stoot je over.
2: Oh nee.
1: En dan moest jij nog terug naar de tafel. En er was altijd wel glazen was in de buurt. Gewoon check op de ding gaf. Ik heb wel eens gehad dat niemand reageerde. Dat ze op de helft stond wachten.
0: Nou ja. Als het zo gaat, dan is dat kun je nog wel op dansen.
1: Ja, in 90 jaar, maar 80 jaar was het not done.
0: Nee, dat was not done. Oké.
1: Maar goed. Verder met lekker muziek. Op de vrijdagavond ben je welkom. Het is 18 minuten over 7. Het is 11/9/2026, 25 jaar geleden, maakten we de desastreuze gevolgen mee van 2 vliegtuigen die in de toren vlogen. Oh. En 1 op het Pentagon. En 1 in een weiland is teruggekomen.
2: Oh, is dat vandaag?
1: Dat is, vandaag is dat. Dat is 25 jaar geleden. Nee, nee, ik wel. Ik heb nog even Facebook gevraagd. Ja, dat waren wel hele trieste dingen.
2: 25 jaar geleden?
1: Ja, inderdaad.
2: Was ik nog maar 3?
1: Ja, dat maakt niet uit. Het is 25 jaar geleden.
0: Ja, ik kan jou niet vragen.
2: Ik heb meegekregen.
1: Mensen rekenen, is al 28, dat klinkt niet zo.
2: Oh nee, ik ben nog maar 20, sorry.
0: Ja, en dan wordt je gevraagd van, weet je nog wat je op dat moment deed? Nou,
2: weet je. Ik denk,
1: ik weet nog heel goed wat ik deed.
2: Aan de fles.
0: Aan de fles. Ik weet het wel, ja.
1: Ik was onderweg. We kwamen van vergadering. Ik werkte toen in de spaarverzekeringen. En de beleggingen, dat soort dingen hadden wij mee te maken. En toen belde mijn werkgever op. En die was onderweg van Rode naar huis. Hij zegt, telefoon uit, zet hij. Naar huis. En even nieuws kijken.
0: Ja.
1: Hij zegt, telefoon niet eerder weer op. Pak het morgen vroeg, zet hij. Ik denk dat ik bij elkaar opgeteld over de 200 berichtjes had.
0: Dat zal.
1: En gesproken, mensen, de hele markt keukelde in elkaar. En iedereen zat in die spaarplannen met van, ik werkte toen met koersplan. Dat ken je al.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Dat is toen, dat verkochten wij. En er waren heel veel mensen die zijn toen op een gegeven moment gewoon financieel het schip ingegaan. En dat was toen op een gegeven moment echt heel zwaar, dat weet ik nog wel. Ik heb tegen zitten kijken naar die beelden. Dat ik echt, is niet waar, joh, dat bestaat toch niet.
0: Nee.
1: Toen rond 3 uur onze tijd, toen donderden die torens in elkaar. Maar dat was echt een van de meest indrukwekkende dingen die ik in mijn leven heb gezien.
0: Ja,
2: dat was bizar.
1: Ja.
0: Ik zat in de auto, dat weet ik nog. En ik belde mijn vrouw op. Ik zeg, derde wereldoorlog is begonnen.
1: Ja, dat gevoel heel veel mensen hadden dat gevoel toen in die tijd, ja.
0: Van nu gaat het los.
1: Nu gaat het gebeuren.
0: Ja. Nou ja, we zijn 25 jaar verder. Het is nog een zootje in de wereld.
2: Ja, maar nu zeggen, het is nog steeds elke dag.
1: Ja, maar ja, dat is... En daar werkt Amerika nou deze keer wel heel hard mee namelijk, om er een zootje van te maken.
2: Ja. Ja.
0: Maar
1: Trump,
0: goed...
1: Trump die beweert gewoon dat hij geweest is aanwezig.
0: Ja, ja, zeker.
1: De torens.
0: Hij stond ernaast.
1: En dan denk ik bij mezelf, hoe dan?
0: Ja.
1: Hebben je gemist.
0: Hij stond ernaast.
1: Ja, ja, in meerdere opzichten hebben ze jou gemist. Had hij er graag bij gehad.
0: Maar goed, hij geeft nu straks elke volwassen inwoner van Amerika krijgt $5,000... Nou.
1: Ja, wie gaat er betalen dan?
0: Ik denk Trump zelf.
1: Nou, dat denk ik niet hoor.
0: Zal hij geen biljoen hebben?
1: Nou, hij zal het wel hebben, maar ik denk niet dat hij het gaat betalen.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik denk dat...
0: een sigaar uit eigen doos wordt.
1: Ja.
0: Nou, dat denk ik inderdaad.
1: Daar gaat iemand voor betalen, ja.
2: Niks is gratis hoor.
1: Op de lange
0: niks.
1: Duur.
0: Nou, oh, ik word er zenuwachtig van dit gebeuren.
1: Moet ik hem eruit?
0: Oh, ja jongen.
1: Heb ik al gedaan.
0: Het is echt... Oké. Okay. Nou, ik draai hem zo wel even aan. Maar...
1: Hallo.
0: Niks is gratis, zeg maar, Jolijn.
2: Gratis,
0: niks is gratis in het
1: nou,
0: leven.
1: Ik zal je vertellen, Marjolein.
0: Deze, die krijg je gratis.
2: Echte liefde is koop? Cool? Nee.
0: Nee. Ken je dat gevoel?
2: Ken je dat?
0: Suzanne en Freek.
2: Ja, heb je het er wel in gezet?
1: Ah, bedankt.
2: Oh, goed zo, Harry.

0: Ah, nie klamba. To jest milion boni, nie?
1: Ken je dat gevoel?
2: Ja.
3: Ja. Nou, ze zitten weer heerlijk te smakken hier naast mij. Ik heb een hele goede vakantie gehad, dus mijn kilo's die zijn er weer aangevlogen.
0: En die blijven ook nog even een jaartje.
3: En die ben ik bang dat... Nee, dat gaat niet gebeuren. Want ik heb een heel goed streefdatum.
0: Ik moet eerlijk zeggen, die helm die heb ik nog heel lang gezien, hoor. Nog voor de vakantie al.
3: Nou, en bedankt maar weer. Maar goed, ik ga mijn best doen. Ik hoop dat jullie die dan toevallig meekijken, dat die op een gegeven moment denken van... Hey, wie is dat naast Gerard? Nou, oké. <okay. laughs> Ja, joh, lach er maar lekker om.
0: Ja, ze hebben zo lang niet gezien. Wie is die fan?
3: Ja, wie is die fan?
2: Neem je een pruik, neem je een haarcoupé.
3: Een haarstukje.
0: Pas op wat je zegt, want dan sta ik je volgende week een vrouw staan.
3: Ja, dat kan. Dat is geen probleem. Nou, nee,
2: ik heb wel een probleem. Outfit.
3: Nee, die heb ik al verkocht. Die is al weg met de hakken ook. Dus nee, ja, gaat hem niet worden.
2: Dat je het mooi begint te vinden. Maar even terug naar Suzanne en Freek. Hè.
3: Ja.
0: Waarom?
2: Ik ben natuurlijk best wel fan. Maar ik heb dus oprecht wel eens aan mensen aan mij vragen, ook collega's bijvoorbeeld. Hoe gaat het met Freek? Mensen vragen aan mij hoe het met Freek gaat.
3: Maar hoe gaat het met Freek?
2: Ja, hoe ik het lees, gaat het goed met die man. Dus,
3: nou, dat is alleen maar mooi. Dat is alleen maar mooi.
2: Mijn kleine Sef gaat het goed.
3: Nou.
2: En dan zegt Freek altijd, met Suus gaat het goed, met mij gaat het goed. En dan, hoe gaat het met jullie?
0: Een herhaling van de woorden. Ja.
3: Nou, hartstikke mooi.
2: Mooi dat je het draait, Harry. Heel erg bedankt.
3: Ja. Nou, heb ik graag gedaan. Helemaal graag gedaan. Dan gaan we gewoon lekker verder, jongens. Want anders
0: ja,
3: dan,
0: muziek maken we dan,
3: ja, we komen er niet door. Anders.
2: En straks alweer de ditjes en doetjes.
3: En de datjes en dat soort dingen. Maar Gerard die moet nog even zich voorbereiden.
2: Nee,
3: wat is er al? Oh, dat doe jij.
2: We hebben jou nog niet op de hoogte gebracht. Gerard doet een verjaardagen, want...
3: Die spreekt beter Engels.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ik heb het een jaar volgehouden. Maar na een jaar dacht ik echt van, ik zet mezelf verscheurd.
3: Oké.
2: Okay. Dus ik doe nu wat er te doen is. En Gerard doet de verjaardagen.
0: Wat ik leuk vind. Ze is een jaar nodig geweest. Om daar te komen zelf verscheurd.
2: Oh nee, ik wist het al steeds. Maar ik legde me steeds bij neer. En ik dacht van, ach, hoe erg is het.
3: Nou, ik presenteer al een aantal jaren het weer. En ik zet me nog steeds verscheurd. Dus maakt allemaal niet uit, jongens.
2: Nee, valt best mee.
3: We hebben er ontzettend veel zin in. En ik vind jou best wel cool, Gerard. Ja, very cool.
2: Daddy.
4: She's crazy like a fool. What about daddy cool?
5: Wat is het lekker, hè?

0: Ja, die jongen hier naast mij, die zit me daar toch in de smarties. Hoe heet die dingen ook te eten, jongens? M&M's.
1: Nee, niet eens. M&M's.
0: Oh, zijn ook nog...
2: Nee, dat zijn wel...
0: B-merk.
2: Ja, B-merk. Gewoon een... Dan komt dat ze... Kijk.
1: Ja, ik ben ook maar gewoon orthodontie-assistent, hè?
0: Ja, ja.
2: Ze ben een beetje misvormd. Daarom ben ik geïnteresseerd in Tritsen.
1: Nou, ik vind het wel leuk dat ze misvormd zijn. De ene is heel groot, de ander wat kleiner. Ja.
0: Maar kan ik bij jou wel terecht om een tanden te bleken?
1: Ja, wij doen het eigenlijk niet echt meer.
0: Oh, oké. Okay.
1: We kunnen nooit bij ons... Maar wij kunnen die bitjes volgens mij wel maken en bestellen, maar...
0: Oké. Okay.
1: In die vier jaar heb ik er nog nooit...
2: Wil je ook naar...
0: Carolina. Nee, dankjewel.
1: Moet je bij, hoe heet die, Ari zijn?
2: Ari weet waar je zijn moet.
0: Ja. Ja, Ari die zei, dat zei ik net tegen haar ook. Ik zeg van, Ari die zei van, tegen Carolina van... ja, we gaan niet elke keer bij elkaar zitten. Want anders, we moeten niet bij elkaar op de lip zitten. Nou, die vond ik dus ook weer heel erg dubbelzinnig.
2: Dus Ari blijft in Nederland en zij blijft in Spanje. Dan zit hij op de lip, bij de grens van België al.
0: Zover is die lip wel, ja. Maar goed.
2: Oh. Die vrouw, die heeft gewoon een mond als een bavianenkont.
1: Ja.
0: Ja, echt.
1: En zonde eigenlijk. Ik denk, net wat Harry al zei, voor, ik denk als het dat iets minder had... was het voor best wel een mooie vrouw voor de leeftijd, denk ik.
0: Jawel hoor. Denk het wel.
1: Het lijkt maar me gewoon een lieve vrouw.
0: Het zou niet mijn keuze zijn, maar ook niet zonder lip.
2: Bla.
0: Dus, wacht. We gaan nog één nummer doen, jongens. En dan is Marjolein aan de beurt... met wat er te doen is in Drenthe. Oeh, het wordt spannend.
1: Ach, Gerard doet weer raar.
0: Ja, maar Gerard is never be clever, hè. Gaat weer zo slecht.
2: Dus een echt, kutbruggetje.
0: Het is echt slechte bruggetjes vanavond, maar we gaan gewoon lekker verder.
2: Zeg aan, je moet er even in komen. Ja, hem en brood, dacht ik.
0: Hem en brood en is Wild Romance.
2: Ook nog.
0: Never be clever. Oh.

0: Of niet dan?
1: Zo.
0: Helen Brown is Wild Romans was dat en Never Be Clever. Een plaat die best wel heel vaak langskomt in onze programma, maar ook in de reguliere radioprogramma's. Haha, best wel.
2: Wat krijgen we nu?
0: Ik ben onmelig.
1: Als we nu de activiteiten doen, dan ga ik het niet redden, denk ik.
2: Jawel, je kunt het.
0: Oh ja,
2: je kunt
0: de activiteiten, dames en
2: heren. Gerard, gooi er even een stukje muziek uit.
1: Nee, ik moet lachen.
0: Yay! Zijn de activiteiten met Marjolein? Nee.
2: Komt-ie.
1: Niet deze
0: Jawel.
1: Timing.
0: Jawel. Had niet moeten zeggen.
1: Oh.
0: Wat gaan we doen dit weekend? Wat gaan we doen, Marjolein? Vertel.
1: Okay, vertel. Hou op. Wat er te doen is in Drenthe. De Pessenrun in Pessen.
0: De
1: aftrap van een weekend vindt plaats op zaterdag 12 september in Pessen. De Pessenrun viert daar bij ontmoetingscentrum De Wenning, Veldbraken 5, zijn 10e editie, waarbij zowel individuele hardlopers als bedrijventeams kiezen uit 5 afstanden van 500 meter tot 10 kilometer. De Wildman Run is slee. Zoek je liever wat meer modder en fysieke uitdaging, dan kun je zaterdagochtend vanaf 9 uur meteen door naar de Boelkenweg 7 en slee. De Wildman Run biedt een vernieuwd hindernisparcours van 1 tot 10 mijl vol uitdagende obstakels. Afgesloten met een bruisende fitnessterrein met DJ en horeca. Wil je in de sportieve sfeer blijven, maar laat je het rennen liever aan paarden over?
0: Ja.
1: Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september strijden ruiters op het trein van de Vrede Ruiters, Kloosterstraat 5, om de titel Grote Prijs van Ruinen. Dit gratis toegankelijke spektakel biedt het hele weekend springrubrieken en een gezellige lokale verlotingsactie. Jullie leiden me echt zo erg af.
2: Ga door.
0: Ik sta erachter dat jij in greep bent.
1: Uit Festival en wie liever kiest voor wat ontspanning en cultuur, kan zaterdag de binnenstad van Emmen induiken. Het

0: Waters uit het festival vult het centrum overdag met muziek, theater en dans. Waarna het feest 's avonds doorzet in lokale horeca en het Atlas Theater zijn 10-jarig jubileum viert.
1: Dames en heren.
0: Mocht je zaterdag lieve alstruinen tussen bloemen en kraampjes doorbrengen, dan staat Elim van 9 tot 5 uur voor je klaar. Aan de Goosum Engelstraat bewonder je gratis een kleurrijk bloemencorso met jeugdwagens en reusachtige corsowagens, gecombineerd met een gezellig jaarmarkt. Mag het allemaal net even wat authentieker en historischer? Reis op zondag dan terug in de tijd op de boerenstreek in Appelscha. Tijdens de gratis middeleeuws kermis stap je rechtstreeks het jaar 1475 binnen. Compleet met ridderkamptenten, zwaardgevechten, boogschieten en rondlopende jongleurs.
2: Jongleuren.
0: Open Momentendag in Drenthe wil je de historische gevoel het weekend vasthouden. Gedurende zowel zaterdag als zondag openen oude panden, kerken en musea in heel Drenthe gratis hun deuren. Je volgt de boeiende rondleidingen, kunt archeologische vondsten laten beoordelen of wandelt langs lokale boeken en rommelmarkten. Nou, dit was het.
3: Historisch geweldig.
0: Dat was het. Weer voor dit weekend.
1: Vanavond, ja, school. Het ging alweer.
0: Hoe vond ik het zelf dat het ging?
3: Dat ging
0: een beetje.
1: Dat ging geweldig.
2: Hiernaast is daadwerkelijk waar. Iemand met een bekertje over zijn microfoon. Ja.
1: Dat klinkt als een polygoonjournaal.
2: Polygoonjournaal, ja.
0: Dat deden we
2: inderdaad.
0: Een paar weken geleden. Deden we dat ook. Toen was het grappig, maar als ik dit probeer te doen, vind ik het niet grappig.
2: Maar ik ben een paar weken niet.
0: Ik betwijfel soms al of ik geen vorm van dyslexie heb, maar dat zal wel niet.
2: Nee hoor.
4: Nee, je hebt daarna spannend van de pepernoot.
2: Dat heb ik wel, dus ik herken dat niet in jou.
0: Oh, gelukkig.
2: Dus
4: meer fonolexie.
0: Wat?
4: Ja, met uitspreken. Je hebt fonolexie.
0: Ja, echt. En helemaal zou ik me niet kan concentreren. Dat zag je vorige week ook met Jeroen erbij. Eerst had ik echt ijzersterke concentratie. Ging het helemaal goed. En toen ik met mijn hoofd ook eenmaal naar jullie toe ging.
2: Je moet je gewoon...
4: We deden dat smaak niet doen.
0: Ik ging een beetje opzij. Ik kut. Dit had ik niet... Oh, piep. Dit had ik niet moeten doen. Hele concentratie weg. Dan kom ik niet meer op horen.
4: Wat zei je dan al?
0: Hè?
4: Ja. Wat zei je dan al?
2: Piep, zei ze. Piep. Ja. Ja, ze piept.
0: Ik piepte even wat uit.
4: Oh.
2: Ja. Nou ja, te laat. Maar goed.
4: Maar niet op raad. Heel erg gezegd. Ik vind het weer.
5: Goed zo, Krul.
0: Dankjewel. Ja, ik, volgende week gaat het weer beter.
4: Het ging over paden.
2: Ja. Dit kost je...
0: Die hoorde ik tussendoor. Was erg
2: dit heeft je bloep. Ik begin ook al.
0: Oh,
2: ik
0: bloep.
2: Staat modder kapot.
4: Hoe is mijn brommer?
2: Best jongens. Nee, dit kostte even bloed, zweet en tranen. Dan gaan we weer. We hebben weer een bruggetje.
0: Oh.
4: Gaan we knazes?
2: Ja, zeker.
4: Knazes.
2: Hazes is de basis.
4: Oh.

0: I just call.
1: Dus gaan jullie nog wat doen dit weekend?
2: Gaan wij nog wat doen dit weekend?
3: Eigenlijk weet ik het niet. Oeh,
2: ja. Ik ga zondagmorgen me niet aan mijn dieet houden.
3: Doe je vanavond nog niet?
1: Dieet?
2: Ja, ben je al begonnen dan? Nee, nog niet.
3: Dieet?
2: Ik begin na zondag. Nee.
3: Jij eet?
2: Ja. En wat is morgen? Zaterdag? Ja. Natuurlijk is morgen zaterdag. Het is nu vrijdag. We staan hier. Oké. Ik heb nog geen idee eigenlijk. Ik hoop dat het een beetje redelijk weer wordt. Maar goed, dat krijg je om 21:30 te worden.
1: Ja, van jou.
2: Ja.
1: Na weken.
3: Je hebt voorbereid, dus jij weet wat je familie gaat doen. Waarschijnlijk
2: ik heb het heel erg druk gehad vandaag. Dus ik ben inderdaad in alles een beetje...
3: Oh, dat gaat weer leuk worden.
1: Maar je hebt nog 2 uur de tijd, ja.
2: Dat klopt. Maar ik denk... Ik vind op zich, het is toch een leuk van alles wat.
1: Ja.
2: Ja, toch?
1: Zeker.
2: Nou, gelukkig. Je kijkt maar.
3: Het is al wat.
2: Je kijkt maar en je denkt van, nou goed.
1: Ik vind een leuke lijst, maar ik bedoel meer met het weer. Daar heb je nog 2 uur de tijd voor.
2: Ja, dat klopt. Maar ik doe nog wat anders.
1: Je lijst kan ik wel 3 uur lang zo doordoen.
2: Oh ja?
1: Ja, okay. Wel mijn muziek.
2: Nou.
3: Weet je, niet druk over maken. Ik zeg altijd zo, je moet je niet druk maken. Druk maken is voor...
1: Hakuna Matata.
3: Is voor, hoe heet dat? Voor compressoren. Want het maakt niet hoe je in een leem kijkt, dan giet toch als het giet.

0: Of niet aan. Het giet zoals het giet staat. De formatie is Skikkerveld. Daniel Louis en zijn bende. Van u Erika.
1: U de Erika.
2: Oh, Erika. Op Erika.
1: Op Erika.
0: Ja, wel u de Erika.
1: Ja, het is gewoon u de Erika. Maar hij de band ben je op Erika.
0: Nee, kom van Erika. Juist, kom van Erika.
2: Oh ja, van Erika.
0: Van Erika, ja.
1: Ja. Nou, ben we het erover eens, jongens?
0: Ben we het erover eens? Kunnen we weer met Lim? Gooi
1: we
0: met Lim. Ja.
1: Gooi we er maar één mee in.
2: Gooi er maar één mee in.
0: Zal we dan in mijn boodschapje doen en dan knap jij er één mee achteraan?
1: Ik knap er één mee in.
0: Wat doe je erachteraan, hè? Niet één uur knap, maar kamer.
1: Nee, ik knap er één mee van mijn vrouw in.
2: Oh, oké.
1: Okay. Oh, klinkt heel slecht. Maar goed. Nee, dat is wel zo. Laten we erin gooien. We gaan straks lekker luisteren naar de Eagle.
0: Naar de boodschap.
3: 12 uur bedden, 12 uur bedden, 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Mooi, hè?
1: ABBA.
0: ABBA, wat mooi.
1: Ja, heel veel hits gemaakt natuurlijk. Ontzettend veel. Ontzettend veel geld verdiend ook.
0: Hitmachine.
1: Ja.
0: Zo nog met een Nederlander getrouwd geweest, die haar heeft opgelicht volgens mij.
1: Zijn ze getrouwd geweest? Hij was toch haar stalker?
0: Nou, volgens mij hebben ze een relatie gehad, hoor.
1: Oh. Oké, nou ja. Misschien zoekt iemand dat nog op.
0: Is ook misschien voor een bed en breakfast, breakfast, je weet.
1: Ja, een ja. Back and breakfast. Nou, sommigen wel, ja.
0: Back for breakfast.
1: Nou, inderdaad. Goed.
2: Back for breakfast.
1: We lopen alweer tegen het einde van de eerste uur, jongens.
2: Ja,
0: ja, snel, hè?
1: Ja, dat gaat echt snel.
2: Ik moet zeggen...
1: Nou, wat wil je zeggen dan?
0: Je hebt er 9 nummers gehad.
2: Echt?
1: Ja, ja, ja.
2: 9?
1: Ja, 9 moet
0: nog. Vorige week 10.
1: We gooien er een
2: ja, dat is
1: een
2: record, denk ik. We hebben ook weken gehad dat we maar tot 6 kwamen.
1: Oeh.
2: Dat is niet best.
1: Nee, dat is niet best.
2: Welkom bij onze podcast.
1: Hebben ze niet gebeld van jongens...
0: Berghouden.
2: Nee,
0: dat is leuk. Nee, mensen vinden het leuk.
2: We hebben ook al verzoekjes om podcast op te nemen.
0: Ze gaan weg.
1: Nou, dat is wel grappig, inderdaad. Ja, kunnen we ook wel doen, naar. Trouwens.
0: Ja, moeten we wel onderwerp hebben.
2: Gaan we
1: onderwerpen genoeg,
2: hebben.
1: Denk ik.
2: Oké, mensen, als jullie suggesties hebben voor podcastonderwerpen...
0: Ja, gast op de app. 0592 70 30 30 0592 70 30 30. Kan je bellen en appen. Vooral appen vinden wij leuk. En via de chat natuurlijk op
2: ja,
0: website.
2: Zou ik even aanzetten.
0: Die gaat Marjolein weer aanzetten.
2: Dan zijn we sinds 2 weken ook actief erop.
0: Ja, we hebben heel veel dingen. Ik heb een nieuw woord geleerd.
1: Nou.
0: Misofonie. Nee?
1: Wie?
0: Was het, ja, misofonie toch? Nee.
2: Oh, Marjolein, de vaste luisteraar Hendrik is er ook weer.
0: Marjolein, waar niet ook weer, jongen? Hartstikke mooi.
2: Ja,
0: was dat misofonie,
2: was
0: misofonie toch?
2: Oh, wat... Oh,
0: dat is als je smakt voor de microfoon.
2: Oh ja, dat was vorige week. Ja. Was er iemand die vroeg of Gerard toch wou stoppen met smakken? Want die had last van misosofie.
3: En wat gebeurt er als ze tegen mij zeggen dat ik iets niet moet doen?
1: Dan doe je het wel.
0: Dubbel het was.
1: Ja, dat dacht ik al.
2: Vervelend mannetje ben jij ook.
0: Ja, inderdaad. Daar kom ik ook ruidelijk vooruit trouwens. Hoor.
1: Ja. Nou, hey...
0: Trap er nog eens mee in.
1: Dan gooi je er nog een
0: in. Dan gaan we nice.
1: Zo is het. One Step Beyond van Madness.
0: Oh, toch.
4: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat. Well, listen, buster. You better start to move your feet to the rockin'est rock.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
9: Hij doet het weer niet.
10: Potjandori.
9: Oh.

0: Drie minuten over acht na een uitbreiding van onze boodschappen. Tussendoor is er nou een minuutje minder van onze zendtijd af, hè? Dat is 3 minuten over avond.
1: Oh.
2: Ja. Ja.
1: Oh.
2: 3, 6, 9
0: minuten. Je kan ook tenminste een persoonlijke popje gaan doen als je even moet.
1: Bedankt weer voor de info.
0: Hé?
1: Er staat wel chloor in de wc, dus dan...
0: Oh, dan moet je even doorspoelen, want dan ga huilen.
1: Even chloor naar die tijd.
0: Dan kun je janker even aan. Dames en heren, welkom terug bij het tweede uur. Dit is Weekend met Gerard.
2: Harry.
0: En...
1: Marjolein.
0: Alsjeblieft, we zijn er alle drie weer bij, jongens. Het is gezellig.
1: Yes, 3 musketeers.
2: Zo is het. D'Artagnan zit aan.
1: Huh?
2: Oh nee, D'Artagnan.
0: D'Artagnan. Eén voor alle van één.
2: Ja.
0: D'Artagnan is een musketier.
2: Dat is een musketier.
1: Oh,
2: dat is de vierde, dat is de vierde musketier, toch?
1: Dat nog. Nou,
2: hij was de vierde musketier.
1: Dat ik moet lezen als
0: maar even googlen.
1: Wil begrijp.
2: D'Artagnan.
1: Nee,
0: de 3 musketiers. Zoek dat maar op. Dan krijgen we wel de
1: naam. Ja, 3 musketiers. Oké. Want dat.
0: Geef niet, dus. Kom goed. We gaan eraf met... Even goeie deze gewoon. Even Bon Jovi. Someday I'll be Saturday night.
3: Hey!

0: Het geweldige Bon Jovi was dat. En Someday I'll Be Saturday Night. En dat hier op de tweede uur luiden we daar alvast mee in. De plaats kwam uit 1995. Dus als je het even wilde weten. Misschien als je het niet wilde weten, dan weet je bij deze wel. En blijft het des van je hoofd die avond in je kop hangen. Maar waar gaan we weer meer jaartallen noemen, denk ik. Geboren in 1998, jij, hè?
1: Ja.
0: Toen was Bon Jovi, dat was het al.
1: Bon Jovi. We hebben daar een LP van.
0: Ja, ik had het leuk. Slippery When Wet?
1: Zei je?
0: Slippery When Wet of Keep the Faith?
1: Doe maar, ik hoop het vond wel. Weet ik niet, eigenlijk. Oh. Weet ook niet hoe die eruit ziet. Oh. Voor mij is het een single zelfs.
0: Een single? Zelfs?
1: Voor mij wel.
0: Single is vaak wat kleiner dan een LP.
1: Ja, voor mij is het een single.
0: Oh. Ook goed. Deze komt uit 2005, maar dat geloof ik geen hol van. Maar die is al veel ouder, maar hij komt waarschijnlijk van de verzamelde LP uit 2005. De Bengals. En volgens mij komt hij uit de 80 jaar of zo, 90 jaar, 80 jaar. Walk like an Egyptian.
2: Nou, ik denk eind jaren 80.
0: Ja, dat lijkt mij wel hoor.

0: Walk Like an Egyptian was dat van de Bengals. En hoe heet dat andere? De prachtige nummer van de nummer weer. Moet ik even opzoeken. Dat is die kleine, denk ik dat.
1: Van hun?
0: Mm-hmm. Te veel de stilte, maar ik weet het ook niet meer.

0: de bomba. Is ook geen nummer van, maar dit is de bom van Doe Maar.
1: Laat maar.
2: Doe maar gewoon.
0: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
2: Ja.
1: Maar de Bengals, we waren eruit, hè? Eternal Flame.
0: Eternal Flame was dat.
1: Dat was ook een nummer van.
0: En ook de namen van de Musketeers hebben we opgezocht. Athos, Porthos, Aramis en D'Artagnan. D'Artagnan is een Fransman.
1: Oui.
0: En Athos, Porthos en Aramis zijn volgens mij Grieken.
2: Het zou best kunnen.
0: Nou, dan moet haast bij die namen.
1: Jamas.
2: Het is een boek blijkbaar.
1: Jamas. Ja, dat is het enige Grieks wat ik kan. Ken.
2: Eén van alle.
1: Nee,
2: alle
1: ik ken nog meer Grieks. Grieks.
0: Grieks.
1: Lama.
0: Beeldspraak.
1: Oh, wat slecht.
0: Au.
1: Ga door.
0: Gewoon, waar gaan we het eens over hebben?
2: We moeten Harry denk ik nog even op de hoogte stellen dat we de laatste tijd geen dilemma's meer doen.
1: Gelukkig
0: maar,
1: zijn we daar.
0: Waar maar raar.
2: Ja,
0: dat is wel een leuke site.
2: Raar.
1: Oh, is dat wat nieuws?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Hebben we opgezocht.
2: Geen wat bij.
0: Maar ik heb begrepen dat de grote jongens er in Hilversum ook gebruik van maken.
2: Oh.
0: En daar kwam ik van de week achter, want ik zag iets langskomen wat we behandeld, wat wij vorige vrijdag hebben behandeld.
2: Maar ik moet zeggen, ik vind hem deze keer wel. Moi. Misschien. Dat kan nog wel even.
0: Kijk, tuurlijk, je kan altijd even wat kijken.
2: Er was één ding bij dat ik wel dacht van, oh ja, dit is wel bizar. Stalken brengt ex via Tesla-app in levensgevaarlijke situatie. Een Australische vrouw, vrouwelijke vrouw ook zeggen.
0: Ja, we hopen het wel van.
2: Ja, je weet het tegenwoordig.
1: Nee.
2: Een Australische vrouw werd via Tesla geterroriseerd door een gewelddadige ex. Met de app kon hij het voertuig op afstand bedienen. Ik zit in je auto. Nou, dan weet je toch al dat je een lul bent.
0: Als je erin zit, wel ja.
1: Maar ik geloof er geen zaak van.
0: Ja, het kan, hè? Die dingen zijn machtig bestuurbaar.
1: Jawel.
0: Jawel.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, dit is geen onzinverhaal, hè? 22-jarige bekend diefstal van $240 miljoen aan bitcoin en kocht de derde sportwagen. Waarom?
2: Ja.
1: Nou.
0: Een 22-jarige man heeft bekend dat hij betrokken is bij geweest bij diefstal van bitcoin.

0: plat.
1: Ja, bedoel, dat is niet best, maar...
0: Hè? Dus ook dit kan.
1: En toch $240 miljoen. Jeetje, ja. Mina.
2: En maar dat snap ik dan niet. Dinsdag gaan we de geld in ook tempo uit aan meer dan 30 sportwagens, huizen en nachtclubs. Heeft hij die gekocht of zo?
0: Dat denk ik dan.
1: Doe dan een goede investering.
2: Kom maar die bodem die kosten.
0: Ja,
2: ik kom. 2 miljoen. Dan waar doe je nou?
0: Ja.
1: Ja, bizar.
0: Ik ben nou die boos. Luister, luister.
1: Oh. Een wiskundeprobleem waar wetenschappers al 90 jaar op puzzelen, opgelost door AI.
2: Daar kijk ik dus niet meer aan. Daar kijk ik niet van op.
0: AI is heel slim.
1: Ja, maar AI is toch ook gewoon door mensen gemaakt?
2: Ja, maar je moet niet vergeten, AI is door meerdere intelligenties in elkaar gezet.
1: Ja, maar dan moet zo'n wiskundeprobleem toch ook gewoon kunnen worden opgelost?
2: Als ze samen willen werken wel. AI weet
1: ook. AI is door mensen gemaakt, dus dat zou zo'n wiskundeprobleem ook
2: opgelost. Nee, dat is niet helemaal waar. AI is door mensen bedacht en vervolgens heeft ze zelf kunnen ontwikkelen.
1: Echt?
2: Ja.
0: Maar wij kunnen gewoon AI zeggen, hè? Dus,
1: AI.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ik zeg liever AI, ik weet niet waarom.
0: Dat is Engels. Dan kun je toch Engels.
1: Hey, yay.
0: Sorry.
1: Zet ik op mijn cv Engels.
0: Ja,
1: Engels.
0: Ik kan Engels. AI.
1: Wat voor Engels ken je? AI.
0: Ja, maar goed, AI. En wat staat we hebben het er net voor, over gehad, hè, Gerard.
1: Wat staat AI voor? Ik weet het niet meer. Iets met intelligentie.
0: Ja, nou, daar heb je dus nodig om het uit te spreken.
2: Om dat er weer te weten.
0: Oké, dan.
2: Alternatieve intelligentie, toch? Nee, is het?
0: Ja, laten we het daarop houden. Ja, maar je kunt er heel veel mee.
1: Oh, voor kunstmatige intelligentie.
2: Ja. Artificial intelligence.
1: Ja, artificial intelligence. Ik moet echt nog steeds op Engels cursus.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja.
1: Alle 28 jaar.
2: Goed, we gaan door met muziek. Ik denk dat we even dit moeten passeren. En zeggen van, leuke muziek. Deze bijvoorbeeld. Hathaway in 1993.

0: Hathaway was dat in What is Love? Die man die vraagt zich al een jaar af. Hij heeft nooit echt een goed antwoord gekregen. Je bent nog steeds in de studio hier bij Radio A en Hunze om 6 minuten voor 8:30 en de 11e van de 9e 2026. En ze zijn dan 25 jaar geleden dat die torens kapot zijn gevlogen. Twin Towers en New York. Manhattan Island. En he was there.
1: Ja.
0: We gaan nog even een plaatje draaien, zometeen hebben we verjaardagen voor je. Blijf vooral even aan. He's sweet and Papa Joe.

0: Sweet. Het waren lange haren en rechte ponies. Weet je nog wat? Mijn broer deed in de zesde klas van de lagere school. Blockbuster gingen ze doen. Deze plaat was een gisteren playback. Als de jaarafsluiting was dat. Ieder jaar dat was is ook bier doen in een café gebeurd een keer.
1: Ja, zeker.
0: Deden we dat met die klasse deden dat. Wij zijn later deden bij Hotel Adels in Gastrijving.
1: Ja, nee, inderdaad, in Doolspoor was dat.
0: Doolspoor, ja, inderdaad.
1: Zeker.
2: Ik krijg wat in een groep, zo dan ben ik een beetje aanwezig. Dit is echt geweldig. SME die maakt nu van gewoon gebeurtenis van in de vriendengroep. Maakt ze met ChatGPT, maakt ze gewoon van die kleurboek tekening, zeg maar. Wel.
1: Oh ja.
2: Van die grappige momenten. Maar dat ziet gewoon echt heel leuk uit. Dus ik zei al, ik wil die kleurboek hebben, joh. Dat is leuk.
1: Ik heb ze inderdaad gezien. Op Facebook kwamen ze ook wel voorbij.
2: Oh ja? Oh, ja,
0: en natuurlijk niet vergeten.
1: Maar ja, die heb je niet,
2: hoeft niet eens foto's. Nee, wel bij Instagram. Maar

0: weer te overwegen Instagram? Om het te verwijderen, hoor. Want mijn schermtijd is gewoon weer 3 uur per dag. Dat is niet best. Nee. Dat was 1 uur. Dat is echt niet bad. Dus ik ben het weer aan het overwegen om te verwijderen. Want blijkbaar werkt het voor mij gewoon niet. Ik blijf maar weer... Ja. Scrollen. Zit ik B&B, ga ik iedereen opzoeken op Instagram. Ik denk, wat doe ik met mijn leven? Ja,
1: ze is een beetje raar soms.
2: Ja.
0: Huh?
2: Ja
1: soms. Niet altijd, maar soms.
0: Nou, dan moet ik Susanne en Freek weer missen en alle lekkere kookvideo's waar ik niks mee doe.
1: Ja, ik ook volledig waardeloze, zinloze video's. Ik kan me ziek om lachen.
0: Ja, maar het is 3 uur schermtijd per dag. Kom op. Ja.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, Instagram kijk ik eigenlijk nooit. Ik zit nooit op Instagram.
0: Ah, ik dus wel weer. Nee. Dat is echt verschrikkelijk. Ik was er al bang.
1: Moet je op Facebook nemen, dan verdeelt het een klein beetje. Anderhalf uur om anderhalf.
0: Ik denk niet dat ik nog echt snel Facebook...
2: Nee, Facebook vind ik ook helemaal niks meer eigenlijk. Maar ik kan Instagram... het nog niet eraf gooien.
0: Ja, maar ik dacht ook leuk Instagram, zodat ik een beetje zie wat iedereen doet, blablabla. Nou, echt 9 van de 10 mensen zetten helemaal niks meer op Instagram. Die hebben al jaren niks meer gepost.
2: Dan weet je waarom, als ik nog Facebook heb... Dan weet ik tenminste wie er wanneer jarig is.
1: Ja, dat is wel een leuke agenda.
0: Maar ja, maar als ik dat niet weet, dan is het niet. Wel gewoon niet belangrijk.
2: Ja, jawel.
1: Ik had laatst had ik nog... Ik heb dus in de vriendengroep een Arie Ossel zitten... en ik heb er een Johan Ossel in zitten. En Johan die was laatst jarig en toen dacht hij nog... Jarig, Arie is niet jarig. Nee, gefeliciteerd, Arie. Ja, Johan eronder, ja, dankjewel, Henk.
2: Oh, slecht.
1: Ja. Inderdaad.
2: Nee, maar ik vind het wel gemakkelijk, inderdaad.
1: Ik vind het sowieso...
2: Ik bedoel, als je mij vraagt wanneer mijn moeder jarig is... Ik heb geen idee.
1: Nou, dat weet ik nog wel.
0: Ik ben ondertussen ook al een 4 dagen kwijt.
2: Ergens in, volgens mij, mei, begin mei of zo. Volgens mij. Nou, ik kan het gewoon niet onthouden. Sorry.
1: Ma was 7 juni, pa was 7 oktober. Mijn broer is 9 januari. Bert was 30 december.
2: Kijk, mijn oma weet ik wel. Dat is wel weer heel... ja, die is 24 mei jarig.
1: Zwarbar.
0: Ik weet Gerard en Niel.
2: Maar mijn vrouw is namelijk ook 24 mei jarig. En daar wordt wel makkelijk van.
1: Ik ben 4 dagen niet al. Ik ben 4 dagen niet al.
0: Maar 4 dagen na mij, 22 februari.
1: Sterrenbeeldverschil.
0: Ja, jij bent zo. Vissen.
1: Ik ben een visje.
0: Dat weet ik dan wel, maar ik op 1 dag na net geen visser ben. Als ik 19 februari... waterman.
2: Een waterman.
0: Als ik 19 februari was geboren, was ik visser geweest.
1: Ja.
2: Okay.
0: Dus ik ben echt net waterman.
1: Ja, dat kun ik zo doen.
0: Dus ik geef een sterrenbeeld op.
2: Wat denk je wat ik ben?
0: Maagd.
1: Stier, toch?
2: Nou, wel.
1: Of ram.
2: Laten we dat maar even in het midden laten. Ram of stier? Daar geloof ik dus... nee, dat gaat niet worden.
1: De enige dan had ik nog maagd is een bellybutton.
0: Ja. Oh, sorry, zoiets.
2: Ja, ik ben inderdaad een stier, ja. Klopt.
0: Een stier ben jij?
2: Ja. Hoor je een stier gezien die nog maagd is? Nou, deze niet, hoor.
1: Herman.
0: Ik vond hem wel goed.
2: Nou, goed.
0: Het was
2: scherp. Yay! Wie is de jarig, Gerard?
1: Wie is de jarig vandaag, jongens? Nou, dat wil jij niet weten.
2: Wel.
1: Oké, okay, dat ga ik je dan vertellen ook.
2: Dank je.
1: Zij, hij, het, iets is jarig. Raven van Dorst, die is 42 jaar geworden. Ariana Richards is Amerikaanse actrice, 47 jaar geworden. Brunhilde Verhendert is een ex-Miss Belgian Beauty van Vlamingen. Vlaams. Ah wel, die had de goesting in meer te doen, is 48 jaar geworden. De goesting in de gebakken.
2: Ja, oude foto zeker.
1: Dat is een hele oude foto. Ja. Ludacris, Amerikaanse rapper, is 49 jaar geworden. Dat verraadde al, ik ga hem niet draaien voor je. Ricky Cole, Nederlandse actrice en zangeres, 54 jaar geworden. Ook die ga ik niet draaien. Martin van der Starre. Nederlandse zanger en acteur. Geen idee wie het is. 56 jaar geworden. Harry Connick, Amerikaanse zanger, is 59 jaar geworden. Zal ik moeten uitzoeken. Maria Bartiromo. Dat was even een goeie. Die komt uit Italië. Oh, een Amerikaanse. Oh, nee. Televisiejournaliste. Daar wordt die boog gezeten, denk ik. 59 jaar oud geworden. Dan hebben wij Kirsty McNichol. En dat was toch ook een zangeres. En dat is een guy who lives down the chip chop zoals hij zelf is. Die is ook van haar volgens mij.
2: Dat zou best eens kunnen, ja.
1: Dat ga ik hem opzoeken. Philips de Winter, 64 jaar geworden. Philips de Winter, Belgische Philips de Winter. Dat is Belgische politicus, 64 jaar geworden. Bert Angeau is Vlaamse politicus, is 67 jaar geworden. Veloski, zangeres in Nederland en componiste, 71 jaar geworden. Harry Kies, die is directeur van Harry Kies Theaterproducties. Het grootste cabaretproducent. De grootste cabaretproducent, gek. Van Nederland. En Harry is geboren in 53, dus hij is dit jaar 53 geworden. Julie Covington is de zangeres van Don't Cry For Me Argentina. 80 jaar geworden. En dan hebben we Marussia Lacunes. Die is 81 jaar geworden. Ze is een Nederlandse actrice en zangeres. Lola Falane is Amerikaanse zangeres. En 84 jaar geworden. Brian De Palma, die is Amerikaanse filmregisseur. Dat is redelijk bekend qua naam. 86 jaar geworden. Ik zou zo geen film van hem kunnen noemen, Roos.

0: Tom Drees, Amerikaanse stand-up comedian, is 87 jaar geworden. Koningin Paola van België, die is 89 jaar geworden. Die zegt wat ze doet. Dat wisten we al. Inmiddels zijn er nog twee doodgegaan. Ah, er zijn er twee dood ook, maar dat gaan we niet noemen. Dat doen we niet. Daar ben ik geen goed dingen, hè?
1: Steuntrek.
0: Steuntrek. Even kijken, dan hebben we nog één. Die is Richard Melville Hall. Die is jarig en die feliciteren dan. Is 61 jaar geworden en die bewaren op de plaats. Waarom? Omdat dat een artiest is. Wie is dat? Dat is Moby en heeft een geweldig goede plaat gemaakt. Why Does My Heart Feel So Bad?

0: Maar als je dan zo'n plan, ik zit maar dan af te vragen wat hij doet, weet je wel. Dan denk ik, moet ik even voorluisteren. Dan hoor ik dat en denk ik, oh, dat is inderdaad wel een mooie plaat.
1: Nou, ik heb hem wel vaker gehoord.
0: Ja, ik ook wel. Alleen, dan wist ik ook, dan weet ik ook weer als ik hem hoor, dat is Moby.
1: Ja.
0: Maar,
1: wat ben je aan het doen, jongen?
0: Ik ben de stoel aan het rechtzetten.
2: 1999.
0: Ja, moet je nagaan. Toen was jij nummer 1.
2: Ja, dat was ik er al.

0: Ja.
1: Geweldig. Ja. Ja, ik was ook eerder dan Google.
2: Dat vind ik dan wel weer leuk. Ik was eerder dan Google.
3: Ja, vorige week hadden we even weer de ouderwetse dingetjes gewoon wat in het verleden plaatsgevonden. En Google bestond vorige week vanaf sinds 1990, hè?
1: Ja.
2: Vind je het erg dat ik even een stoel pak? Want ik heb het idee dat
3: pak je even stoel, ja. Ik denk, ik ga lekker zitten. Ik denk, hij ziet het vanzelf gebeuren, maar...
2: Ja.
1: Pak ik ondertussen even Gerard zijn horoscoop erbij. Ik heb even onze daghoroscoop
3: erbij gepakt. Leuk!
1: En dan na het volgende nummer doe ik die van Harry en dan die van mij. Die van mij klopt eigenlijk wel. Oké, vissen. Dit is een gewone samenvatting van vandaag.
3: Ja.
1: Vandaag is een dag van diepe verbinding en openhartige communicatie. De energie van de maan duwt je om wat je al een tijd wilde vermijden. Vooral op het gebied van familie of relatie. Het is een goed moment om eerlijke gesprekken te voeren en moedig te zijn. Wat wil je mij vertellen dan? De liefde en passie staan vandaag op volle toeren.
3: Het is een fijne dag
1: om belangstelling te tonen en genot te delen. Nou, genot heb jij wel gedeeld met ons.
3: Ja, ik vond het wel genieten. Het lucht er vooral op.
1: Dat van jou klinkt redelijk zweverig.
3: Ja, maar dat is alles klinkt zweverig. Weet je wat je hoort van aan die dingen? Er is altijd iets in wat je denkt, oh ja, dat ken ik wel.
1: Aan mijne klopt op zich wel oprecht, hoor.
3: Ja,
1: nou, mijne kan ik wel vinden.
3: Gaan we die straks doen.
1: Ik kan straks ook onderbouwen.
3: Freddie Mercury, The Great Pretender.

0: Zullen we gewoon de microfoon openzetten? Maar op een of andere manier gaat er gewoon iets compleet verkeerd. En dat baal ik van een stekker. Ja, hij gaat gewoon uit.
1: It wasn't me.
0: Nee, ik heb waarschijnlijk met mijn dikke vingers ergens aan gezeten. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, kijk, hij is er nog.
0: Gewoon weer aanzetten op een plek waar je denkt van daar was hij ongeveer. Ik zal zo zeggen, we waren in Padkwied hier.
1: Padje kwiet.
0: Even van pad af.
2: Kan niet al de 6 gooien.
0: Nee, ook geen 3 al vaak.
3: Nou. Jets, komen die kanonen.
2: Kan niet al de 6 gooien, maar je kan wel zelf de steen gooien.
0: Wel met dezelfde steen gooien.
2: Nee, je kan zelf de steen gooien.
0: Dat kan je doen als je dat graag wilt. Inderdaad wel, jongens. Deze is van...
1: Frog.
0: Nee. Dit is Crazy Frog niet. Dit is Harold Faltermeyer. En dat is Axel F. En dat
2: ding,
0: was
2: ding.
0: Van Eddie Murphy. Weet je die films maar weer?
2: Man in Black?
0: Nee, iets met Beverly Hills Cop.
1: Beverly Hills Cop.
2: Ja.
0: Dat was hem.
2: Je hebt gezien.
4: Oh, wat is het lekker in.
0: Hou het op.
1: Lekker nummer.
0: Mooi.

0: Zit je tegen ons te praten, Marjolein?
1: Ze praten zichzelf, denk ik.
0: Ja, we hebben het even over Crazy Frog. Dat was een van de eerste figuurtjes die eigenlijk met een piemeltje in beeld kwam.
2: Yeah.
0: En dat was op zich wel leuk. Daarna kreeg het over smurven.
2: Yeah.
0: Die hadden zulke strakke broekjes aan dat ze dus eigenlijk de balzakjes op hun kont hadden.
1: Ja.
0: En toen kwamen we achter smurven en heeft ook zo'n ding. En zo komen we bij Raven van Dorst.
1: Zo komen we dat, nee.
2: En zo komen we bij het sterrenbeeld stier.
3: Oh. En dan weet je het niet meer. Dan weet je het niet meer.
1: Nou, ik ben benieuwd wat sterrenbeeld stier.
0: We gaan even een schijtmuziekje aanzetten.
1: Nee, hoeft niet.
0: Jawel.
1: Het is al erg genoeg dit.
2: Oké, voor de stieren onder ons. Stemming. Er kan een onverwachts gesprek zijn tijdens het ontbijt.
0: Zie bij mij ook al.
2: Wat leidt tot verrassingen in de dag. Liefde, de maan komt in schorpioen. Het kan zorgen voor conflicten over principe of toekomstvisie. Professioneel, vandaag staat je werkpad vol verrassingen. En het is een goed moment om belangrijke beslissingen te nemen. Creativiteit, er is energie om creatieve dingen te doen. Maar vergeet niet om jezelf te ontspannen met een wandeling of een goed boek. Voor meer gedetailleerde voorspellingen kun je de horoscoop van stier bekijken op verschillende websites. Dat was het al.
0: Maar even een stuk weer naar de liefde. Verliefde,
1: ik ken
0: de liefde
1: niet.
0: Van met
1: ja,
0: waarmee?
2: De maan komt in schorpioen.
0: De maan komt in schorpioen.
2: Staat er letterlijk. Wat kan zo?
0: Wat moet jij bij mijn vrouw?
1: Geen idee, maar ik hoor ook toevallig maan.
2: Ja.
0: Ja, de maan, vol maan.
2: Vol. Ja, de maan
0: komt
2: in schorpioen. Ja, wat is dat voor zin? De maan komt in schorpioen.
0: Andersom kan wel. De schorpioen komt in maan.
2: Oh, hier is een uitgebreide. Oké, u voelt zich in topvorm en anderen merken hoe positief en stralend van vertrouwen u bent.
1: Nou, dat... Ja.
2: Dat klopt wel.
0: Jij bent wel positief.
1: Een pilletje doet wonderen.
0: Ja, maar je bent sowieso een positief.
2: Ik zag wel dat je kansen in je vakantie hebt gehad.
1: Ik ben wel positief. Jawel. Ja. Jawel.
0: Ik mis wel iets namelijk bij jou.
1: Meen je dat?
0: Ja, zonnebril op sterkte.
1: Oké, nou goed. Zonnebril op sterkte. Ik ging zwemmen op de Schelling in de zee. En ik dacht van, ik kan de zon, die zag ik zakken in de zee. En dus ik ging...
0: zon zien zakken in de zee.
1: Dus ik dacht van, ik ga toch niet zwemmen. Dus ik ga gewoon even pootje baaien. En dan even onder tot aan mijn nek, weet je wel. Dus maar er stond best wel een windkracht 5. Goedemiddag. Een windkracht 5 stond er wel. Dus en op een gegeven moment komt er een golf van achter. Ja.
0: Oh, nou ja. Die nam je van achteren.
1: Die nam mijn zonnebril mee en daar kon je zoeken wat je wil. Ik ben de volgende dag nog geweest. Ik ben nog gaan strandjutten, maar ik heb niks gevonden.
0: Nee, er zwemt nog ergens een of andere haai met de bril op.

0: Of een zeehond.
1: Zeehond, Maar ken je die grap van die man die op vakantie ging in Terschelling?
0: Ja, die ging
1: die
0: niet.
1: Zag het niet meer zitten. Je hebt je zonnebril op sterkte, die ben je kwijt.
2: Dat is wel zitten, alleen vaag.
0: Ja, wel heel vaag dit. Ja.
2: Oké, okay, hij is goed.
0: Ja, hoort. Oké, applaus voor jezelf.
1: Ik zie je nu een zeehond met jouw zonnebril op. Ik ben een beelddenker.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Wel leuk uit. Zie je een beetje verder kijken, zie je ineens. Dat is een volle bril.
0: Nou ja, maar dat was dus de stier. Nou,
1: Ja, straks komt de waterman.
2: Straks komt de waterman.
1: Fijn. Die vind ik wel leuk.
2: En de beste zanger zit ze als zangeres en mag ze nummers van anderen zingen. En ik ben heel benieuwd naar de uitzending waar ze nummers van hun gaan zingen. Het was hun. Toen brandde ze aan de fourth floor. Was ze de frontvrouw van Desi op de 94. Nummer 1, Never Alone.

0: Het geluid van een leeglopende ballon.
1: Ja.
0: Laten we het allemaal ophouden.
2: Kan ik snel mijn horoscoop doen?
1: Oh ja,
2: dat is de laatste. Voor alle watermannen.
0: Kunnen we dit ook afschouwen?
2: Vandaag voor watermannen.
0: Sorry. Oh, ik krijg een vinger.
2: Vandaag voor watermannen zijn er verschillende aspecten die de dag kunnen beïnvloeden. Creativiteit en onverwachte ingevingen zijn aan het licht. Wat watermans ideeën extra interessant maakt. Het is belangrijk om niet te veel terug te trekken in je eigen bubbel en je plannen te delen met de wereld. Een onverwachte ontmoeting kan inspireren voor nieuwe hobby's of projecten. Zorg ervoor dat je jezelf niet te veel belast, maar geniet van het leven en laat het opschudden. Dan een stukje met een onverwachte ontmoeting. Nou ja, heel onverwachts is het niet. Maar ik ga morgen en volgende week wel wat nieuws doen. Want ik ga morgen met een aantal van maat ga ik de promovideo opnemen voor de 4 mijl van Assen. Want volgende week ben ik met een aantal.
1: Ja, maar we hebben het over een onverwachte ontmoeting. Dit is een verwachte ontmoeting.
2: Ja, nou, ik zie het wel als
1: waarschijnlijk ga je tijdens het opnemen van die promo iets onverwachts meemaken.
2: Nou, ik vind dit wel vrij onverwachts in mijn leven. Want ik had überhaupt nooit verwacht dat ik radio zou gaan doen. En ik had ook niet verwacht dat zoiets als dit er dan uit zou komen.
1: Dus je kreeg wel een voice-over erbij of zo.
2: Ja.
1: Ja, wat ben je om mijn braam nou?
2: Hey,
0: en die van oom.
2: Niet bij.
1: En het werd dan. En het werd. Wordt werd.
0: Jong van Braam en die van oom.
1: Geen naar oom.
0: Ja, een van Ali.
1: Een van Merkboer.
0: Ja, man.
1: Oh, nee. Ik mis hem best wel. Ik heb vrijdagmiddag zit ik wel eens hier aan. Ik heb nou geen tijd meer, man. Hij is met vakantie.
0: Jij Gines is met vakantie. Ja. Oh, hebben we het over Jij Gines?
1: We hebben het over Jij Gines.
0: Ja, hij is met vakantie.
1: Jij Gines.
0: Ik weet niet of je luistert, Jij Gines, maar geniet er lekker van, jongen.
1: Lekker, je hebt verdiend, Mio.
2: Zeker. Happy holiday.
1: Oh ja, happy holiday.
0: Je kreeg de groeten van Arie Bram en van die jong van Hoving.
1: Het werd weg. Het werd ook.
0: Het werd ook. Nou. Mooi, jongens.
1: Oh man, we zijn we zijn al 10 minuten te vroeg, melig.
0: Ja, Gerard.
2: Ja, het is nog niet eens 9 uur.
0: We hebben nog 5 minuutjes in het tweede uur.
2: Ja.
0: Wat gaan we doen?
1: Na de nieuws komen wij met die van meneer Bos. Dus mooi blijven Bos door als u deur. Dat klinkt verkeerd, maar lekker blijven zitten. Nou doen we nog een met 90 jaar. We zijn echt een 90 jaar. Sfeer.
2: Ja, jullie passen je aan op mijn...
1: Nou, ik heb echt zoiets van, ja, dat, nou, op jouw leeftijd...
2: Jaren 90 geboren, hè?
1: Ja, ik wou zeggen, ja, dat is dan 2 jaar. Hallo, dan kunnen we bij de 2000
2: gaan. 90 girls...
0: Oké, dan.
1: Je hebt meervoudige persoonlijkheid misschien. Maar dat zijn...
2: Ik heb meerdere persoonlijkheden, dus.
1: Ik ben er bang voor. We gaan eruit met La Coca Marcia. TNN.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: You can't touch this. Yo, good. You can't touch this.
9: In één keer goed.
10: De week is voorbij, maar de week is voor de deur.

0: Openmaken!
1: Ja hoor!
2: Laatste uur is ingeluid, jongens. Het is 9:03. Waar zijn we zover?
3: Maar Harry had dat laatst gemist, hè, met die Kentosties. Dat nummer erop was dat ik met die snoepbak bij jou ging en dan wegtrok. Maar nummer erop. Kentosties. En dan wou ik hem snoepje geven, trok ik snel weg.
0: Oh, he Kentosties. Ja, ik heb hem door.
3: Mooi, hè?
0: Leuk. Ik...
3: Kijk, Gerard...
2: Soms vervelende wijven, dat is soms werkbaar.
0: Echt.
3: Ik vond hem echt oprecht heel goed.
2: Ja, ik vind hem, ik ben blij dat jij hem zelf ook oprecht goed vindt.
3: Ja, dat ik moet ook. Moet toch iemand hem goed vinden?
0: Ik ben blij dat ik er weer ben.
3: Welkom
2: maar
3: terug.
2: Om die zooi heb ik herhaald niet, toch? En blij dat hij weer is. Volgende week is hij weer niet, die lamzak.
0: Ja, goed. Jongens, er moet ook gewerkt worden.
3: Ja, moet brood op het plan komen.
2: Wij doen ook gewoon ons werk. Wij werken tenminste 5 dagen
0: per week. Over drie jaar, dan kan ik elke dag, hoop ik.
2: Nou. Over 3 jaar al?
0: Ja, hoop ik wel.
2: Nooit niet.
0: Nee.
3: Pas over 60 jaar. Hopelijk over 60 jaar.
2: Dat denk ik wel.
0: Ja, dan ben je 78.
3: Ja, dan mag ik denk ik keer met pensioen.
2: Nee,
3: ben ik 88.
0: Oh, 88, sorry.
3: Dan mag ik vast wel met pensioen.
0: Ja, denk het wel. Ja.
3: Maar ik wil 100, heb ik gezegd. Dus,
2: Dan ben je niet met pensioen. Dan moet je nog 12 jaar betaald. Meer gek. Dat gaan we niet doen.
0: Nee hoor.
2: Wij hebben een plaat klaarstaan. Hey, is hij daar overheen gedraaid? Ja, hij is erover. Oh, nee, hier is
3: doe me denken aan Fred trouwens, als ik zeg dat ik 100 word. Hoeveel maanden heb ik nog?
2: Moet je even keer 12 doen en wat je nog over hebt. Even een gokapparaatje erbij pakken. Maar ik denk dat jij nog heel veel maanden hebt namelijk. Best wel veel dagen ook. Reken er secondes uit. Ik vind wat de grote verzoeken trouwens zeggen. Zeg, ik heb er 200 maanden. Nee, dat iemand zegt. Dat zullen we nog wel zien.
0: Ja.
2: Wat dacht je van deze, voor meneer Bos?

0: If you wanna dance with me.
1: De Beatles waren dat in rock and roll music. Speciaal verzoek van meneer Bos uit Suriname.
2: Oh, leuk meneer Bos dat u weer luistert.
1: Hij is er, tenminste als hij niet slaap gehad, maar ik denk dat hij nu wakker is.
2: Denk ook wel.
1: Zijn radio, radio staat op 10.
3: Radio 10?
1: Nee,
3: dan heeft hij wel gemist.
1: Radio 10. Radio 10.
3: Ik denk, dan heeft hij wel gemist.
1: Ja, inderdaad. Hé, hey, we zijn wakker vandaag, Harry.
3: Zeker.
1: Zeker. Die vakantie gevoel je geweest, zeker.
3: Ja hoor.
1: Ja hoor, hey, piemel.
3: Nou, goed.
2: Gaan jullie dit weekend nog naar de strand, naar de dijk of zo?
1: Het strand.

0: Want...
1: De dijk gaan we wel heen.
2: Oh, waar spelen ze dan?
1: He? Hier zometeen op player A. Kijk maar.
0: Nee, wel een bruggetje, maar ik hoor weer het verschil tussen de en het niet.
1: Nee.
0: Wie heeft dat ook een dag? Wat maakt er nou uit?
2: Ja.
0: Iedereen weet wat ik bedoel.
1: Nou, je kunt ook zeggen, gaan jullie van weekend naar een strand of een dijk?
2: Ja.
0: Als zij een zeiker.
1: Ja. Zeg ik ook wel. Neem als je Facebook, als iemand zit meer. Zeg, koop even lekker, neem een flesje wijn vanavond.
0: Is dat zijn in de aanbieding?
1: De Edik Award.
2: Edik Award, ja.
1: Die is van de Mundab.
2: Ja.
1: Zometeen na deze volgende hebben we direct de nieuwste. En dan gaan we nu even luisteren naar iets wat wij mannen pas weten als het missen. Als het niet is. De dijk.

0: de dijk. Als het is. Vele mooie platen gemaakt. Die mensen zijn vorig jaar, daarvoor, zijn ze gestopt.
1: Ja.
0: Afscheidtour gedaan. Al die grauwe ouwe zijn langsgekomen. Echt, dat was een hele mooie show. Die man was gewoon een theatermaker. Dat was een fantastische goede zanger en liedschrijver. Maar nog steeds trouwens hoor.
1: Maar hij is nog steeds een goede zanger.
0: Nog steeds een goede zanger, maar ze treden niet.
1: Nee.
0: Vind ik wel jammer.
1: Ja, helaas.
0: Goeie band verloren gegaan. We waren net de scene kwijt. He, eigenlijk, die zijn er nog wel weer met die, hoe heet die?
1: Ja, vind ik niet.
0: Nee, onze Vries. Ook. Onze Friese zanger van De Kast.
1: Ja.
0: Goeie zanger, maar ik vind hem niet bij de scene passen.
1: Maar ze hebben wel gekozen. Ja.
0: Goed, wij hebben ook een Nederlandse band klaarstaan momenteel. Harry, die heb jij opgezocht. Dat is de nieuwste?
1: Als het goed is dit de nieuwste, ja. Dat is de nieuwste van Direct.
0: Ja.
1: Volgens mij.

0: Die uitgekomen 28 augustus van dit jaar. Dus dat is nog niet zo lang.
1: Nee, nog geen maand. Twee weken eigenlijk.
2: Nee, dan wordt tijd om die gaan draaien.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Het heet My Friend.
1: Oeh.

0: En direct was dat in A Friend.
1: Yes, My Friend.
0: My Friend, ja. Mooi plaat.
1: Ja, goed nummer.
0: Echt,
1: ja.
0: Goede muziek. Bij ons, we zijn zo druk het appen. En dan, ik zou je uitleggen waarom. Eigenlijk over gasten, ik heb een poos in Borger gewoond. En er zit brand in Borger. Dus we waren even benieuwd welke plek het nou was. Ik heb een donkerbruin moeder.
2: Donkerbruin.
0: Ja. Dus donkerbruin is een steen van het gebouw zelf. Maar inderdaad.
2: Ja, recente brand uitgebroken in een leegstaande boerderij.
0: Ja.
2: Neusveen.
0: Nee, daar is hij al. Dat is deze. We zitten even te kijken ondertussen.
2: Hier staat, de brand ontstond rond 5:30 in de ochtend.
0: Ja, in de ochtend.
2: Maar het is maar net hoe je...
0: Is voor mensen die luisteren, die weten wat het is de oude boerderij van de Klemschuur. Dan weten we dat ook weer.
1: Ja.
0: Muziek. 1995 kwam die uit. Ik heb ook eens een keer een ander nummer erop gemaakt op de naam Judy. Maar dat nummer was niet geschikt voor radio. En we hebben nou...

0: Bert Hering die het doet. Hij is de zanger van Vandenberg.
1: Vandenberg, ja.
0: En nu woont thans woonachtig in het oosten van het land. En dit is het nummer van Julie.

0: bedhering kregen van ons. Hij is een beetje wappie geworden. Dat is hij niet, zijn vrouw vooral. Die gebruikte zijn Facebook altijd voor het ontkennen van de nut van de inentingen voor corona toen. En vooral niet meer voor de ellende.
1: Ja, dat was ook een ding, corona.
0: Ja, er was zelfs een bewering van haar zijde volgens mij dat je werd ingespoord met een chip en weet ik al niet meer wat over ging.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat konden ze je traceren.
1: Ja.
0: Daar hebben ze je telefoon voor.
2: Ja. Nou ja.
0: Goed. Maar goed, een beetje jammer is dat.
2: Krookje chip? Oh, heb ik daar zin aan.
1: Maar je had zelfs mensen die dachten dat corona niet bestond. Corona was.
0: Er zijn zelfs mensen die zeggen dat de Holocaust niet bestaat.
1: Dat wat?
0: Dat de Holocaust niet heeft bestaan.
2: Corona bestaat, jongens. Er staat bij de Jumbo in de schap.
0: Ja.
1: Ja.
0: Zie je, even een lapje doen.
1: Zelfs 0.0.
2: Ook dan nog.
1: Afgelopen zomer hebben we corona 0.0 gehad.
0: Ze zijn hele goede acties, moet ik je vertellen.
1: Wat?
0: Zo'n kratje van die corona.
1: Oh, ja.
0: Dat is goede weerstand. Goede weerstand bouw je daarvan op.
2: Ja. Nou.
1: Corona bestaat zeker.
0: We hebben nog een paar nummers, twee nummertjes en dan gaan we naar het weer van Harry.
1: Ben benieuwd. Mijn weekend hangt af van het weer, dus.
2: Oh, nou, bereid je me voor.
0: Hij weet nu al dat het klote weekend wordt.
1: Oh,
0: klote
1: nee.
0: Weer.
2: Ik ga niet verklappen, jongens. Even cliffhanger. Ik ga er wel een cliffhanger van maken.
0: Een cliffhanger?
2: Een cliffhanger. Sorry hoor, maar...
1: Ronnie Cliff.
2: Ja, nee. Daar krijg je hele rare dingen van. Maar we hebben nog twee nummers te gaan, jongens.
1: Ja.
0: Oh, jongen, jammer dat het bijna over is, hè? It's a shame. Such a shame. Talk krijgen we. Dit is een hele mooie plaat, Marjolein.
1: Wat?
0: Moet je goed luisteren. Wat? Ik ben in de klas gezeten of zo.

0: In de midden jaren 80 kreeg een hele hype van Engelse bands en East bands die eigenlijk wel een beetje de voortouw namen in onze Nederlandse hitlijsten en eigenlijk internationale hitlijsten. Talk Talk was er één van, dat je nog op een gegeven moment Simple Minds, U2, die zijn nog steeds actief trouwens.
1: Duran,
0: ja inderdaad. Hoe heet die nou meer van To The Barricades?
1: Spandau Ballet,
0: uiteraard. En natuurlijk niet te vergeten, UB40. UB40 was een bekende band uit de 80 jaren en Harry zegt er zijn twee versies van UB40. Nou, de ene is UB40 zonder Ellie Campbell. Dat is de officiële band die veel oorspronkelijke oprichters zoals Robin Campbell nog in spelen. En nadat zanger Ellie Campbell in 2008 opstapte en zijn broer Duncan het stukje overnam. En later werd hij ook opgevolgd door een nieuwe zanger. En een nieuwe zanger, dat heb ik ook voor je uitgezocht. Dat is Robin... Even naar beneden. Matt Doyle. Matt Doyle is de nieuwe zanger van de original UB40. Dan heb je de UB40 featuring Ellie Campbell. En die zijn sinds 2008 doorgegaan naar een twist met de management. Hebben ze het zelf uitgezocht dat ze het beter konden wat dat betreft. En dan hebben ze... ik weet niet, je hoort nooit meer waarvan ze. Was het beste idee was toen in de 80 jaren. Deze bijvoorbeeld. Dus Kingston Town UB40.

0: 40 was dat in Kingston Town. Een van de vele hits die ze hebben gehad. En onder andere ook nog Red Red Wine had je natuurlijk. Ach, fantastisch. Red, I Got You, wine. Samen met Chrissy Hynde. Geweldige periode hadden we eraan gehad. Ook geweldig, goede muziek gehoord. En ook altijd geweldig bezig geweest.
1: Ja, hallo, er is Alice. Ja. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
0: Het weer? Nou, is goed. Gaan we met Harry gaan we luisteren naar het weer, dames en heren. Hier is Harry weer.
2: Dat kan.
0: Weer.
2: Vanavond in het westen klaart het vanavond steeds meer op. Kans op buien hebben we nog wel. Maar in het oosten is het allemaal wat minder droog. Rond zonsondergang is het ongeveer 17 graden. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog en klaart het flink op. Het wordt wel een frisse nacht met temperaturen tussen de 11 en 13 graden. De wind doet het rustig aan. Later in de nacht kan er op verschillende plaatsen mist ontstaan. Vooral in het zuidoosten kan die mist behoorlijk dicht worden. Dan de zaterdag. De dag kan hier en daar wat grijs beginnen met mist of lage bewolking. Maar geen zorgen, de zon probeert er al snel doorheen te komen. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af. En op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Alleen lokaal kan er nog een buitje vallen. Halverwege de ochtend is het ongeveer 16 graden. In de middag wordt het aangenaam. In het noorden blijft de bewolking wat nadrukkelijker aanwezig. En daar is de kans op een paar buien. De temperatuur komt daar rond de 19 en 20 graden uit. Elders wordt het 21 tot 22 graden. Met geregeld zon erbij. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig. Kortom, prima weer om erop uit te gaan. Misschien een mooie wandeling te maken, een terrasje te pakken of natuurlijk een kijkje te nemen op de Open Monumentendag. Zaterdagavond verandert het weerbeeld. Vanuit het noordwesten schuift de bewolking binnen en uiteindelijk volgen er buien. Die beginnen vooral in het noorden en westen, maar trekken later verder het land in. Aan de kust kan de zuidwestenwind flink aantrekken. In de nacht na zondag trekken de buien verder over het land. Dus wie nog buiten is, de paraplu kan goed van pas komen. Het blijft ongeveer 15 graden, behoorlijk zacht dus.

0: Dan de vooruitzichten. Zondag krijgen we nog wel een beetje een herfstachtig beeld. Veel bewolking en regelmatig regen. Soms wat lichte regen, maar plaatselijk kan het ook stevig doorregenen. Daarbij staat een stevige westelijke wind. De temperatuur loopt nog op naar 19 tot 21 graden. Later in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger en kan de zon nog even tevoorschijn komen. Voor maandag ziet het er een stuk vriendelijker uit. Wolken en zon wisselen elkaar af en waarschijnlijk blijft het droog. Met een zwakke tot matige zuidwestenwind kan het zelfs 21 graden in het noordwesten tot 24 graden in het zuidoosten worden. Dinsdag begint vervolgens met droog weer en geregeld wat zon. In het zuidoosten kan het nog 23 graden worden. Maar later op de dag verandert het weer opnieuw. Vanuit het westen trekken buien het land binnen en het kan soms flink doorplensen. De temperatuur zakt dan naar ongeveer 18 graden en de wind draait naar het noordwesten. Kortom, een prima zaterdag voor de boeg. Zondag de regenjas binnen handbereik. Maandag weer mooi en dinsdag opnieuw wat wisselvalliger.
1: Nou, dat kun je toch wel even stellen dat je het erg goed hebt gedaan. Dat was het weer, dames en heren. Ik heb geen idee wat voor weer we gaan krijgen deze keer. Maar goed, ik vind het allemaal prima. Goed zo, Krul.
0: Dank je wel.
1: En het was ook even foutloos, hè?
0: Foutloos?
2: Ja, ging wel soepel.
0: En ik had het niet eens voorbereid.
1: Nee.
0: Beetje voorbereid.
1: Moet je vaker niet doen.
0: Nou, bedankt maar
1: weer. Ja, nou ja.
2: Kun je er ook niet over nadenken.
0: Nee, dat klopt.
1: Ik heb ook al, als je begint te plakken, te knippen en te plakken, dan gaat het hopeloos fout.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar goed, ik kan één ding zeggen. Onze minister-president, die doet het niet alleen. Een doordenkertje. Oké, komen we straks op terug.
1: Nee, ja, hij doet het samen met zijn vriend.
0: Ja.
1: Zal je frikadelletjes eten, denk ik? Met dat
0: nee,
2: dat mag niet meer.
0: Nee.
1: Josje Brink mag wel.
0: Ja, Josje Brink wel.
1: En je hebt ook een Jos Brink. Dat is een XXL met pindasaus.
2: Ja, mag niet meer.
0: Nou, jongens.
2: We hebben het laatst over gehad, mag niet meer.
0: Nee.
1: We gaan naar de volgende plaat. Het is alweer nieuws. Was dat, het weer was dat 6:30. Hebben we inmiddels. Je bent nog steeds afgestemd op Radio A en Hunze. Het programma Weekend met Gerard.
0: Harry.
1: En?
2: Marjolein,
1: uiteraard. Wij gaan een plaat voor je klaarstaan. Dat is een formatie die is gevormd in Stockholm, Zweden. Zijn ze begonnen in 1992 en al heel snel in Amsterdam. Verhuisd met de taart al wel de hits werden gemaakt in de dance scene. Wij kennen ze niet anders als de clowneske formatie die nummer 1 haalde. En maar liefst 21 weken stond genoteerd op de Nederlandse hitlijst in 1994. Ik heb een andere hit van was Wishing Well en Old Pop in een Hoek. Die hebben allemaal wel binnen geweest. Eén was hoogst op 40... Nummer 40 en nummer 2 volgens mij. Niet doorgebroken, echt als nummer 1. Deze mannen en vrouwen hebben het wel heel goed gedaan wat dat betreft. Redneck heb ik het over en Cotton Eye Joe.
3: Cotton Eye Joe, I've been married a long time ago.

0: Wat nou?
1: We hebben een discussie over AI dan.
2: Ja, maar je kan AI niet gaan vergelijken met autorijden. Tuurlijk, autorijden kun je ook een ongeluk krijgen. Maar AI is te besturen door iedereen, hè?
0: Ja, dat klopt.
2: We gaan er echt nog problemen
1: AI, mee krijgen. AI wordt niet bestuurd door iedereen. AI wordt gevoed door iedereen.
2: Ja, precies. Maar dan gaan mensen, die gaan er weer misbruik van maken. Let maar op.
1: Nou, weet ik niet. Ben je, natuurlijk, uiteraard wel. Je kunt het wel.
2: Je kan stemmen nadoen. Je kan überhaupt gewoon foto's maken die niet echt zijn. En het wordt allemaal steeds tussen haakjes beter. Let maar op. Er gaan echt nog problemen komen met AI.
1: Maar zojuist hebben we een discussie gevoerd om een ChatGPT te gebruiken om informatie van internet te vissen. In minder tijd dan dat jij zelf de eerste pagina...
2: Ja, dat is ook wel handig.
1: Dat vind ik goed.
0: Vind ik handig.
2: Maar ik zie wel echt de keerzijde ervan. En dat is niet negatief bedoel. Maar ik zie echt de keerzijde van AI en ChatGPT. Überhaupt van het hele social media platform trouwens. Het is gewoon, het wordt niet gebruikt hoe het gebruikt
1: wordt. Ik schroef weer een afscheid op Instagram aankomen.
2: Nee, maar nu even weer... ik had een leuk weetje. Of
1: vinden wij dat leuk? Ook?
2: Ja, denk het wel.
1: Okay, nou goed.
2: Want Ilse de Lange komt met een nummer zo incredible. Die staat gewoon weer opnieuw in de top 40.
1: Ja, dat is echt incredible.
0: Dat komt door TikTok.
2: Ook door TikTok, ja.
0: Ja, TikTok.
1: Dat is ook weer AI.
2: Is dat weer weer in leven gekomen. Ja. Hoe oud is dat nummer ondertussen?
1: Oud.
2: Ilse de Lange. Zo, vind je dat oud? Maar hoe oud ben jij dan? Jij
1: bent ouder dan mijn nummer. Ik ben oud.
0: Jij bent oud.
1: Ik ben oud, ja. Jij ook.
0: Ik ben nog ouder.
1: Ja.
2: 2008.
1: Even belangrijk. Hoe voelen wij ons?
2: Oh, valt op zin al mee. Dat nummer is van 2008.
1: En hoe oud klinkt het nummer?
0: 18 jaar? Ik vind het een goed nummer.
2: Is dat nummer al 18 jaar oud?
0: Nou.
2: Was ik 10? Wauw.
1: Jij benadrukt wel heel vaak je eigen leeftijd, hè?
2: Ja.
0: Hebben jullie trouwens...
2: Ik echt ouder vind.
0: Hebben jullie, om over Ilse, ja, kom ik toch bij een ander terecht. Hebben jullie nog nummers gedraaid van Dolly?
2: Ja.
1: Ah, tuurlijk.
2: Ja.
0: Tuurlijk, oké. Okay.
2: Ja, ik had...
0: ik heb niet gehoord,
2: was een keer inspiratie van mijn eerste uurtje.
0: Oké. Okay.
2: Die heb jij ook al een keer gedaan, trouwens, van artiesten die niet meer onder ons zijn.
0: Ja, klopt.
1: Dolly onder ons,
2: ja. Dolly Parton.
1: Party. Dolly Parton.
2: Party.
0: Ja, misschien over de... Over, ja. Ja, die wil je.
2: Nee, die hebben we zeker gedraaid. Bam. Zo kwam ik er ook achter dat I Will Always Love You
0: van dank je.
2: Haar is. In ieder geval Whitney Houston.
0: Oh,
2: dat wist ik dus niet. Nee. Hè? Heel slecht eigenlijk.
1: Ja,
2: ik dacht echt dat het van Whitney Houston was.
0: Maar slecht.
1: Oh, dank je.
0: Oh, dank je. Ah. Ja, ik bedoel, I Will Always Love You, zeg ze. Ik zeg dank je. Nou, dat kan toch?
1: Ja.
2: Graag gedaan.
0: Heel fijn. Nee, maar...
1: Dat is hem gelukkig gemaakt.
0: Ilse had de programma met, samen met... hoe heet die jongen? Die stevige... Doe even. Help me mee.
1: Paul de Leeuw.
0: Nee, die deed ook Hollandsport, volgens mij.
1: Oh, die Frank Evenblij.
0: Frank Evenblij.
1: Ja.
0: En dus wij... ik zag het eraan komen. Ik denk, gewoon leuk. Dus ik zeg tegen Ellie, dan gaan we hem opnemen. Ik heb hem mooi later een keer terugkijken. Nou... Eén aflevering.
1: Niet meer doen.
0: Nee, één aflevering.
1: Het komt niet meer terug.
0: Nee, het komt niks meer.
1: Het is van beeld gehad.
0: Ze hebben één aflevering. Ja, het was al een keer en het is een herhaling geweest, denk ik. Maar, ze hebben maar één aflevering hebben ze gespeeld.
1: Huh? En er zouden mee komen.
0: Ja, volgens mij wel. Vierdelig
2: Max-programma.
0: Ja.
1: Nou, maar weet je, daar wel zijn Ilse is een liedjeschrijver. Ilse die is een meester in het ontwikkelen van aankomende sterren. En om ze daar in de muziek laten gaan. Maar ik zie Ilse niet als presentatrice.
0: Nee, ik ook niet.
1: En die Frank Evenblij.
0: Nou, ik vond wel dat ze het wel leuk deden trouwens. En Frank...
1: Ja, wie daar?
0: Wie wel?
1: Wie wel?
0: Wie wel? Wie wel?
1: Ah ja, maar...
0: Oh, wie wel?
2: Ik vind Ilse leuk bij The Voice.
0: Ja, maar ik...

0: Moet kicken, man.
1: Moet kicken, jong.
0: Ja, jong.
1: Ah, god.
0: Oh, man, dat weet niet.
1: Nee, dat weet dan niet, weet niet.
0: Dit nummer bedoelde jij, dit is toch een ditlijster gevonden.
1: Ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zie, staat hij weer in de ditlijster?
2: Ja.
0: Dan gaan we hem draaien. Nieuw.
2: Re-entry.
0: Hier is het langer.

0: komt toch wel even het noorden van het land, hé. Oosten.
1: Uit Oosten, hè?
2: Mooi ook wel.
0: Mijn schoonvader die heeft daar jaren terug als klein meisje zien optreden in Deurzen. En
1: middenaanleg?
0: Volgens mij wel. En volgens mij, toen was Wilma was nog jong. En,
1: is ze nog steeds toch?
0: Ja, Wilma is steeds jong. Okay. Jongens, meiden zijn sowieso jong.
1: Daarom.
0: En een jonge Blom. Ilse was ook een jong meisje nog. Die ging toen met zo'n bekende zanger ging die dan mee. En dan trad ze op. En toen zei mijn schoonvader, dat wordt één. Dat wordt een bekende.
1: Die had er wel kiek op.
0: Ja, mijn schoonvader is op een gegeven moment. Ik hoorde eens, ik wist niet eens dat hij kon zingen. Maar die heeft hier achter ons gezeten met Back to the Country. En dan hoor je hem gewoon heel, heel diep meezingen. Wie is dat aan het zingen? Zit jou eigenlijk niet te zingen, weet je wel. Dat was ik er niet.
2: Nee. Ilse gaat ook al sinds 1998 mee.
1: Oh, hoe oud was jij toen? Sorry, lekker vraag.
2: Nou, of net geboren.
0: Of net niet.
1: Of net niet.
2: Ja. Maar dat is best wel lang dat ze meegaat. 28 jaar. Ja.
0: Ilse is... dat was toch... I'll Be Yours, dat was een van de eerste hits.
2: I'm Not So Tough.
1: Yeah. I'm
0: Not So Tough, die doen wij met de band allebei. En ze heeft ook een keer... I do not got all the answers of zo. All the answers heet het nummer. Dat was een ballad. En dat heeft ze toen een keer live gedaan. Dat was emotioneel. Dus het podium afgelopen, janken. En toen is er een heleboel shit overheen gekomen. Dat was echt niet leuk meer. En dan komt dat soort dingen gebeuren ook, hè. Als je dan bekende Nederlander bent.
2: Ja. Yep. Dus niet alleen roze geuren, maar...
0: Absoluut niet. We gaan gewoon lekker verder met muziek, jongen. We hebben een minuutje of 10 voor jou en dan moet jij lekker blijven zitten. Pop even een wijntje open, neem nog een glaasje whisky, trek een biertje... of neem gewoon een colaatje als je wilt. Of een sappie. Ondertussen ga je gewoon even lekker staan springen naast de tafel.
3: Drinken.
0: Dansen, spelen. Dit is Love for Love.

vervangen. Robin S. staat in Love for Love. We hebben nog twee nummers die we gaan spelen vandaag. En de ene is ervan we klaarstaan. En dat is Joe Cocker. En die heeft het nummer opgenomen in 1994. Geschreven door John Sebastian is een Love and Spoonful. Hebben die in 66 uitgebracht. En het nummer heet Summer in the City. En hij is in 2000 is hier namelijk de hitlijst in binnengekomen. En ik wil hem jou niet onthouden. Dit is een versie van Joe Cocker. Ik heb die andere een paar keer gedraaid. Dit is een... Hier gaan we van. Je moet dan met je afscheid nemen van de zomer. Doen we dat wel op zo'n manier. Oh, we blijven toch met mijn tijd. Lekker man. Hier moet je gewoon lekker van genieten. Dit is Joe Cocker. Zo ben je terug met de laatste plaats. Summer in the City.

0: Was een Joe Cocker was dat, Summer in the City. Je kunt het gelijk horen rijden. Denk op een LP, Have a Little Faith. Fantastisch. Het is bijna zover we zijn aangekomen. Dit is bijna zover. Het is zover. We zijn aangekomen met het laatste nummer. Het einde van het programma. Het is alweer 8:58 inmiddels.
1: Ja, nou ja, die 3 uur die zijn weer omgevlogen.
0: Ja, ik vond het gezellig.
1: Ik ook.
0: Ik vond het wel prima.
1: Ik ook.
0: Dick Fernander.
2: Ja, leuk dat jij er ook weer was.
0: Ja, leuk dat hij inderdaad er weer was.
1: Dat ik er een keer was. Ja.
0: Ja,
1: leuk dat jij er ook weer een keer was.
0: Jongens, tot volgende week, hè?
2: Tot volgende week. Bye.
1: Bye.

0: wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

thing I think I love you, but I wanna know for sure.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: samen.
1: Adverteren op Radio A en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen...

0: tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakte 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden.

0: toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Twente, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.